0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het een lange tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost, Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
2: Dinsdag 16 juni, goedemorgen. Goedemorgen, wat was jouw naam ook maar weer?
3: Bastiaan.
2: Nieuwe collega. Fijn dat je er bent, Bastiaan.
3: Ik kon niet slapen.
2: Nee. Dus
3: ik dacht, ik kom maar weer.
2: Ik kom maar weer gewoon. Dat lijkt mij heel goed. Je hoorde het net in het nieuws. Er lijkt dan natuurlijk echt een akkoord te zijn tussen Amerika en Iran. Dat betekent dan een einde aan de energiecrisis. En een einde aan de hoge prijs aan de pomp? Vraagteken.
3: Veehouders ontkennen dat er regelmatig dieren in mestputten vallen.
2: In Hengelo wordt er druk gewerkt aan de voorbereiding van de FBK Games. En er werken ook asielzoekers mee.
3: En ook vandaag geven we weer noodradio's weg.
2: Ja, die van ons is al weg, zie ik het hier trouwens.
3: Ja, die had je toch zo mooi neergezet.
2: Ja, hij is weg. Waarschijnlijk weggegeven. Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons.

0: Elton John en de Crocodile Rock, daarmee 6:07 geworden. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op dinsdag 16:06:06:2026.
0: Dat is eigenlijk 7:06. Ja. Maar dat klinkt mooier, ja. Dat veel, geef ik eerlijk toe.
1: Veel zesjes. Ja. Op deze dinsdagochtend.
0: En wat zesjescultuur.
1: Ja, de zesjescultuur, zeker. Wat gebeurt er in Overijssel? In Hellendoorn wordt vandaag het coalitieakkoord gepresenteerd van lokaal Hellendoorn en CDA. 3 van de 4 wethouders zijn nieuw in dat gemeentebestuur. Opvallendste naam is die van Alwin Musje. Was wethouder in Hardenberg, maakt nu de overstap naar Hellendoorn. En daarvoor was hij ook al wethouder in Staphorst. Presentatie is vanavond in de gemeenteraad.
0: In Twenterand zijn ze al iets verder. Wordt vanavond het nieuwe college al geïnstalleerd. Coalitie bestaat daar uit gemeentebelangen, Twenterand, SGP en ChristenUnie. Het coalitieakkoord heet Met trots bouwen aan Twenterand. En daarmee willen de partijen het vertrouwen in het bestuur vergroten, duidelijke keuzes maken en stellen ze het versterken van de dorpen in de gemeente centraal.
1: En over Twenterand gesproken, daar is vanavond mogelijk opnieuw een asielprotest in Vriezenveen. Op sociale media wordt opnieuw opgeroepen om te protesteren op het Manitobaplein. Ook deze demonstratie is, net als de vorige, tot nu toe niet officieel gemeld.
0: Andere zaken vandaag. Vandaag een inleidende zitting in het hoge beroep in de zaak van de doodgestoken Syrische vluchteling in Enschede. 15-jarige jongen kwam in december 2023 daar met door messteken om het leven. 14-jarige vriend van hem raakte ook nog ernstig gewond. 5 mensen zijn daarvoor veroordeeld. De 2 hoofddaders van 16 en 10 jaar cel. Van de 5 zijn er 3 nu in hoger beroep gegaan.
1: Dan 4 zogenoemde tattoo-killers. Die staan in hoger beroep terecht voor de moord op Onno Kuut uit Enschede in 2009. Zijn lichaam werd dat jaar gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en vermoord. De zaak speelde zich af in de wereld van portiers en motorbendes. In de zaak van Onno Kuut werden de 4 verdachten aanvankelijk nog vrijgesproken, ondanks een levenslange gevangenisstraf als eis van het Openbaar Ministerie. En het OM ging dus in hoger beroep.
0: Dan de Tweede Kamer. De Vaste Kamercommissie daar van Infrastructuur krijgt vandaag het manifest Waterzuinige Wijken aangeboden. Dat manifest is opgesteld door de bouwtafel Waterzuinige Wijken. Daarin hebben provincies, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars zich verzameld om bij de nieuwbouw van woningen slim en zuinig met water om te gaan. Overijssels gedeputeerde Martijn Dadema is aanvoerder van die bouwtafel.
1: En ook zorgverleners en apothekers die bieden een manifestatie aan. Daarbij gaat het dan weer om het voorkomen van milieuschade en waterverontreiniging door medicijnen zoals ibuprofen of diclofenac, maar ook aspirine. Vooral in gelvorm zijn die behoorlijk schadelijk.
0: En dan heb je de keel al gesmeerd. Ben je al bereid om de eerste op je tong te laten smelten?
1: Ik vind haring zo goor.
0: Nou, dat is lekker, want jij gaat vanavond naar de haringparty.
1: Ja.
0: Ja, eerste vaatje haring, nog niet hier in Twente, maar de zogeheten Hollandse Nieuwe komt vandaag aan in de haven van Scheveningen. Vlaggetjesdag dus, eerste vaatje wordt dit jaar niet geveild, maar door topchefs bereid. Volgens klassieke en eigentijdse recepten betekent ook dat de veredelde netwerkborrels, die we dus de haringparties noemen, er weer zijn. In de Lutte is die vanavond de Twente haringparty, met als grote attractie Bastiaan Kleijan.
1: Ja.
0: Heb je wel een pak?
1: Ik heb een pak.
0: Mooi.
1: Niet van mezelf, maar
0: nee. Ja, goed.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben nog nooit op zoiets geweest.
0: Ja, dus netwerken en Toet. Toet Twente is daar natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Ik zou willen.
1: Ja, nou, je mag mee. Okay. Voor mij hoor.
0: Maar ben ik jouw date?
1: Ja,
0: dat is goed, zellig.
1: Ja. Tweede tijdvak voor de centrale eindexamens begint voor leerlingen het voortgezet onderwijs die een examen het eerste tijdvak moeten herkansen of inhalen. De laatste herkansing staat gepland voor volgende week dinsdag.
0: En acteur Arnold Schwarzenegger is back. Hij presenteert vandaag in Wenen de Austrian World Summit. Ik ga ook zo praten. De Austrian World Summit, klimaatconferentie in Oostenrijk. Het is een initiatief van de Schwarzenegger Climate Initiative. En is bedoeld om oplossingen voor klimaatproblemen te zoeken. Het is ook niet niks. De baas van de VN komt, Antonio Guterres. Voormalig Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Gouverneur Tim Walz van Minnesota. En ook topmensen uit het bedrijfsleven en influencers.
1: En Frankrijk, een van de topfavorieten voor de wereldtitel, speelt de eerste groepswedstrijd van het WK voetbal tegen Senegal om 21:00 vanavond. Dat is de enige wedstrijd van vandaag ook. En dan na middernacht, komende nacht, zijn er nog weer 3 wedstrijden volgens mij.
0: Nou
1: maar goed, alle toppers, rekening Nederland dan voor het gemak ook maar even onder. Maar we zagen het ook met Spanje gisteren. Ja, die beginnen nog wat stroef, de Belgen ook. Dus,
0: Alleen de manschaft niet.
1: Ja, maar die moeten tegen Curaçao.
0: Ja. Enige topfavoriet, als we dus daar nog toe kunnen rekenen. Maar goed, dat vragen we ook bij Nederland af, die met ruime cijfers won.

0: Inclusief fluitje. Tom Petty en his Heartbreakers en Learning to Fly.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen? Op de voorpagina van de Telegraaf gaat het nog over de vredesdeal tussen Trump en Iran. Amerikaanse president Donald Trump ziet zijn gisteren getekende vredesdeal met Iran als een grote overwinning. Velen zijn echter niet in feeststemming, schrijft de krant. Israël voelt zich het kind van de rekening. En het boevenregime zit nog steeds in Teheran, ja. Zoals alleen de Telegraaf dat kan omschrijven. Over de voorgenomen heropening van de straat van Hormuz klinkt ook nog veel cynisme. Zo zegt de directeur van consumentencollectief United Consumers. Eerst zien, dan geloven.
2: Die andere boef, Donald Trump, die liet weten, zet de kranen maar open, laat de olie maar stromen. Maar volgens Trouw is dat niet het geval. Er is een Iran-deal, is de kop op de voorpagina, maar de olie gaat nog niet stromen. Er is nog veel onduidelijk over de intentieverklaring. Straat van Hormuz zal dan wel open gaan, maar definitieve afspraken zijn er nog niet. Gaan we zo dadelijk over praten naar Arthur, iemand die voor ons de prijzen aan de pomp in de gaten houdt.
0: Dan op de voorpagina van het Algemeen Dagblad het verhaal dat Nederlandse to-go horecazaken, oftewel de afhaalhoreca, nog volop gebruik maakt van plastic bekers, bakjes en bestek. Dat blijkt uit een steekproef van het AD onder 100 afhaalwinkels in 12 steden. Meer dan een kwart van die zaken biedt ook nog plastic rietjes aan, terwijl dat officieel verboden is. AD-verslaggevers in het hele land bezochten afhaallocaties. Dat is nou eens een leuke verslagklus.
2: Kijk eens aan.
0: Lekker,
2: ja.
0: Betaald.
2: Vroeger hadden ze de oliebollentest.
0: Ja, dat klopt ook. Maar dat ging vooral over smaak, niet over plastic.
2: Nee, dat is waar.
0: De plastic tasjes die zijn nog steeds gewoon goed in bijna de helft van de bezochte zaken. In 63% van de gevallen zelfs gratis. Nou heb ik toevallig afgelopen zondag nog wat afgehaald.
2: Oh!
0: Maar dat komt tegenwoordig niet meer in. Het is niet dat echte plastic. Het is een beetje dat kartonachtige plastic waar dan heel groot op staat. 100% recyclebaar. Dus
2: Heel goed.
0: Hierbij kan ik de steekproef. Mijn steekproef klopt niet.
2: Nee.
0: Ik heb geen plastic gevonden.
2: Maar jij bent ook geen verslaggever van het AD.
0: Nee, dat klopt. Ik krijg niet betaald voor deze steekproef. Nee. Ik moest betalen.
2: Precies. De opening van NSC gaat over de toeslagenaffaire. Ja, daar komen we nooit meer van af. Het toeslagenschandaal. Zeker 20.000 ouders ontvingen namelijk ten onrechte financiële compensatie. We hoorden het van het weekend natuurlijk ook al. Ambtenaren waarschuwden al vroeg dat het ministerie te ruimhartig de ouders 30.000 euro of meer schadecompensatie gaf. Ja, er was zoveel paniek dat mensen zeiden van er moet zonder al te veel gedoe worden terugbetaald. En dat is dus ook gebeurd en nu dus blijkbaar ook onterecht. Volgens medewerkers werden interne critici genegeerd of kregen ze geen contractverlenging. Hey, ging het daardoor ook niet al mis bij de toeslagenaffaire? Ja.
0: Ander verhaal uit het AD. Het kabinet moet met een groennorm afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn. Want als de verstening niet wordt tegengegaan, dan gaat hittestress meer slachtoffers eisen. Daarvoor waarschuwen meerdere maatschappelijke organisaties in een manifest dat vandaag wordt gepresenteerd. Voldoende groen in de straat is geen luxe, benadrukken 17 organisaties, maar een noodzaak. Want meer groen, dat zorgt ervoor dat de temperatuur naar beneden gaat. Er wordt een klemmend beroep gedaan op het kabinet om voortaan genoeg bomen en struiken af te dwingen bij de bouw van nieuwe wijken.
2: Voor op NRC en de Volkskrant en Trouw Wim T. Schippers. Als hij iets was, dan was het wel ongrijpbaar. We zien hem op al die foto's kritisch boos de camera inkijken. Nee, op Trouw is hij wel aan het lachen, daar is hij ook wat ouder. Daar noemen ze hem de meester van het absurdisme. Voor op de Volkskrant zien we hem tussen planten doorkijken als een Freek Vonk in de jungle. Hij is overleden vorige week al, maar gisteren werd dat bekend.
0: Ontwerper van het torentje van Drienerlo.
2: Ja,
0: op het terrein van de Universiteit Twente.
2: Kun je zien op onze website.
0: En de Telegraaf heeft dan nog een verhaal over de reisaanbieding die vaak duurder uitvalt. Vakantiegangers die deze zomer een pakketreis willen boeken, die krijgen online aanbiedingen te zien. Maar die in meer dan 30% van de gevallen uiteindelijk toch honderden euro's duurder uitpakken, blijkt uit een inventarisatie van de krant. Ook hier zijn verslaggevers op pad geweest, all-inclusive naar Turkije, om te testen of ze inderdaad wel betaalden wat ze voorgeschoteld kregen.
2: Ja, we maken er een grap van, maar dat is wel vaak zo. Hè? Van die vakbladen en ik weet ook automagazines, die bieden dit soort reisjes gewoon aan. Hè?
0: Wat bedoel je?
2: Fabrikanten betalen dat dan om een auto te testen op de heuvels van Ibiza.
0: Dat heb ik altijd dubieus gevonden. Die
2: dat is dubieus.
0: Autoprogramma's die dan, hele lekkere wegligging. Ja. Een lekkere verwarmde stoel. Maar goed, dat is een hele andere discussie.
2: Ja.
0: De reisorganisaties die stellen dat prijzen voortdurend veranderen door de vraag en aanbod. Omdat pakketreizen uit meerdere onderdelen bestaan en de prijs kan variëren bij wijzigingen. Staat niet per se in dit artikel, maar volgens mij had ik dat ook wel ergens gelezen. Dat als je nu bijvoorbeeld een reis boekt voor in september of zo en Trump flikt weer wat raars. Dat reisorganisaties volgens mij zich het recht voorbehouden om, stel kerosine is tegen die tijd 20 keer zo duur. Uh-huh. Om dat alsnog in die prijs mee te nemen tegen die tijd.
2: Ja, ook dat vind ik altijd twijfelachtig. Want ik weet dat luchtvaartmaatschappijen meestal voor een half jaar inkopen. En dan moet die prijzen vaststellen. Nou ja, goed. Dan nog even voor jou vanavond een kleine tip, een kleine hinweis, zoals we dat in Duitsland zeggen. De werkborrel, en misschien is ook wel de netwerkborrel vanavond of de Twente Haring Party, is steeds vaker alcoholvrij.
0: Was ook niet van plan om aan alcohol te gaan.
2: Kijk, dan kun je een alcoholvrij werkborreltje nemen. Meer werkgevers maken beleid om alcohol te weren, spreken de werknemers aan, ook op hun drankgebruik, ziet het Trimble.

0: Monkeys hoorde je en I'm a Believer. Daarmee is het na 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: De gemeente Twenterand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. Dat terwijl de demonstratie niet officieel is aangemeld. De gemeente roept de organisator van het op sociale media aangekondigde protest op om dit alsnog te doen. Als het protest doorgaat, is het de derde demonstratie in 3 weken tijd binnen de gemeente. 2 weken geleden moest de ME ingezet worden op het Manitobaplein in Vriezeveen om het leeg te vegen. Ondertussen duiken er steeds meer extreemrechtse teksten en symbolen op in de gemeente. Zo hingen er op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham vlaggen met het VOC-logo. En zijn teksten als White Power op bushokjes en muren gespoten. Het is nog onduidelijk wie daarachter zit. Een schoonmaakdienst heeft de teksten en de opgehangen vlaggen weggehaald. De man uit Almelo die afgelopen weekend om het leven kwam bij een bedrijfsongeluk werd aangereden door een heftruck. Volgens verschillende bronnen die RTV Oost heeft gesproken wilde het slachtoffer iets wegleggen in een bedrijfshal van een hekkenmaker in Almelo. Daarbij is hij vermoedelijk niet gezien door de heftruckchauffeur. De chauffeur en het slachtoffer waren al tientallen jaren collega's. Meerdere andere werknemers hebben het ongeluk zien gebeuren. Zij kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. Boerenorganisatie LTO weerspreekt dat koeien of varkens gemiddeld 4 keer per week door stalvloeren zakken en in mestputten terechtkomen. Dat claimt Wakker Dier op basis van binnengekomen 112-meldingen. Volgens LTO gaat het echter ook om andere incidenten. Ook de veiligheidsregio IJsseland herkent zich niet in het beeld dat er regelmatig vee door een stalvloer zakt. Toch gebeurt het wel. Dit jaar is er in Overijssel 15 keer melding gemaakt van dieren die vastzitten. Vorig jaar was dat nog 46 keer het geval. En meerdere straten in de Zwolse wijk Stadshagen hebben gisteravond zonder stroom gezeten nadat er brand uitbrak in een elektriciteitskast. Die brand ontstond in een kast in de Hofstedestraat. De brandweer had het vuur snel geblust, maar doordat de elektrische installatie wel beschadigd raakte, ontstond er stroomuitval. Die storing duurde tot ongeveer 11:30 gisteravond. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oosten.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Inmiddels is het weer een beetje dichtgetrokken in Hengelo, maar de dag begon heel helder met prachtige roze-oranje oplichtende wolkenpartijen. Wat wordt dit voor een dag?
2: Ja, nou, even maar 2 positieve punten noemen. Het wordt vandaag een droge dag.
0: Mooi.
2: We hebben er 14 gehad met regen. Dus dit is natuurlijk wel een mooi positief punt. En het wordt voor het eerst sinds lange tijd weer meer dan 20 graden. Dus dan heb ik het positieve gehad. Het,
0: nu het zuur.
2: Nee, zo zuur is het allemaal niet. Want we gaan natuurlijk naar een hele mooie zomerse periode met hoge temperaturen. En vandaag is de aanloop ernaartoe met nog wel vrij veel vanochtend bewolking. Die bewolking is overigens niet zo heel erg dik. We hebben een droge nacht achter de rug met hoge temperaturen, 11, 12 graden. De wind komt op dit moment uit een oostelijke richting, is zwakjes, draait vanmiddag wat naar het noordoosten. En gisteravond werd het nog met een beetje zon 19,8 graden bij Hans Rikhof in Enschede West. Vandaag komen we boven de 20 graden uit. Sterker nog, ik denk dat het op heel veel plaatsen 22 graden gaat worden, met in de loop van de ochtend en vanmiddag ook steeds meer ruimte voor de zon.
0: Ja, het merkt het ook gisteren eind van de dag, begin van de avond, dat de zon er nog weer fors bij kwam. Petra merkt vanochtend 10 graden, is al oplopend naar 12. Veel wolken, maar donker en ook wat lichtere wolken. Hilbert uit Vriezenveen stuurt een mooie foto van inderdaad die oplichtende hemel. Dit is begin van weer een zomerse periode, hè, denk ik.
2: Zeker, zeker, zeker. Dus vandaag al boven de 20 graden. Komende nacht vrij helder. Weinig wind. Misschien een beetje mist op sommige plaatsen. En temperaturen die ver boven de 10 graden blijven. 11, 12 graden. En morgen, als de wind naar het zuidwesten draait, wordt het 24 graden. Het is wel zo dat we in de loop van de middag met een warmtefront te maken gaan krijgen. Dus ja, dat betekent dat we vanochtend, morgenochtend de zon even te zien gaan krijgen. Maar naar dat het morgenmiddag toch weer een periode bewolkt is met af en toe wat lichte regen of motregen. Pas daarna zal het langzaamaan warmer gaan worden. 24 graden aan het einde van de dag. En dan, ja, dan gaat de temperatuur verder omhoog met grote sprongen. Dan gaan we los. Ja, inderdaad. Donderdag 28 graden, vol op zon, weinig bewolking. Ook warme nachten, 15 tot 18 graden zijn de nachttemperaturen. En vrijdag de eerste tropische dag van een hele reeks die met name in het oosten van de provincie nog wel langer aanhoudt. Ik zie echt een hele reeks met temperaturen van zo'n 30 tot 32 graden. Wel met kans op onweer op vrijdag en zaterdagmiddag. In het westen van de provincie zal in de loop van de weekend de wind naar het noorden gaan draaien en de temperatuur weer iets onder de 30 graden gaan komen.
0: Wat een geluk dat ik voordat ik ga plakken al op moet staan.
2: Maar goh. Inderdaad, ja.
0: Ja, en dan kan beginnen aan mijn tropenrooster.
2: Precies, ja.
0: Dat hebben we dan weer mee. The best of both worlds. Tot over een uurtje.
2: Tot schatjes.

0: jij nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Suzanne en Freek hoorde je om 7:15 op Radio Oost en halverwege.
1: Op deze dinsdagochtend gaan wij nog even terug naar gisteravond. In het Volkspark in Enschede kwamen namelijk 500 mensen bij elkaar om stil te staan bij de genocide op de Arameërs. Gebeurde in 1915 in wat nu Turkije is. Meer dan 1,5 miljoen christenen zijn toen vermoord. Dus meer dan 70% van de Arameese bevolking. Arameërs hier in Nederland staan daar steeds meer bij stil. Doen ze het liefst met een monument ergens in de openbare ruimte. Maar dat stuit nog op weerstand.
2: De herdenking is voor ons heel belangrijk. We herdenken de genocide van 1915. En wij als volk, we zijn Arameërs. En we hebben destijds een gruwelijke genocide meegemaakt. Net als de Armeniërs, de Grieken en andere christenen. Wij hebben jarenlang nooit kunnen herdenken. Omdat wij de plek waar wij vandaan komen, dat gewoon niet kon. Er was heel veel angst daarvoor. En in de beginjaren dat wij in Nederland waren ook. Maar we zijn nu al een aantal jaren echt bezig om naar buiten te treden. Om aandacht te vragen voor de genocide. Waarom? We willen herdenken, maar we willen ook erkenning. En daarnaast willen we ook verzoening. Dus we zijn ook op zoek naar mensen die met ons samen willen herdenken. We zijn absoluut niet bezig om vinger te wijzen naar mensen van hey, jullie zijn nakomelingen van daders, daar gaat het niet om. Dus het gaat echt om verzoening en dat het dus ook nooit weer zal gebeuren.
3: Hè? Johan Koert, voorzitter van het comité 1915. Wat vinden jullie van de monumenten die afgelopen weekend dan ook zijn neergezet?
2: Ja, we zijn daar heel trots op en we steunen dat enorm. Wij waren ook gisteren bij de herdenking in het klooster in Glanen. In het Sint-Ephrem klooster. We hebben ook een krans gelegd. Dus ja, dat is voor ons een mooi monument. Een stukje erkenning waarin wij ook tot elkaar samen kunnen komen. En leed en kunnen delen met elkaar.
3: En toch is dat wat jullie betreft nog niet genoeg volgens mij.
2: Het is niet voldoende. Want je kan op je eigen grond kun je monumenten plaatsen zoveel als je wil, hè. Het is net alsof je in je achtertuin een monument hebt geplaatst. Maar wij willen juist in de publieke ruimte, zodat het voor iedereen is. En dan is die erkenning ook breed en dan wordt het ook breed gedragen. Zolang dat niet gebeurt, dan blijft het iets binnen de gemeenschap. Dus we willen naar buiten treden. We willen dus echt gewoon naar buiten treden, het publieke domein in, zodat het breed gedragen wordt.

0: Milo hoorde je. En You Don't Know. 7:10 is het. Je luistert naar Radio Oost. We geven deze dagen noodradio's weg.
1: Ja. Dus als je ergens deze ochtendshow een geluidje hoort.
0: Een alarmgeluidje.
1: Kunnen we het geluidje voorhoren?
0: Ja, gisteren heb ik dat gedaan. En toen kregen we opeens heel veel reacties al.
1: Ja, maar ja. Dan moeten, zeggen we er even bij.
0: Dit nu is, nog niet.
1: Dit is net, zie het als een NL Alert testbericht. Het is niet. het is maandag 12 uur nu. De eerste maandag van de maand.
0: Ja, hier komt het testbericht. Radio Oost. Dit is hem.
1: Oké. Okay.
0: Als je dit hoort.
1: Als je dit later hoort, dan appen. Moet je zo snel mogelijk appen naar de Oost-app. Noodradio. Ik wil een noodradio. Of iets in die richting. Bellen we je dan terug, dan win je. Je raadt het al. Een noodradio.
0: Een noodradio. We hadden zo'n prachtig exemplaar staan in de studio, zodat je ook kon zien hoe die eruit ziet. Als je meekijkt met ons.
1: Hij, maar... staat, wel, ik kan hem, hij staat op de redactie.
0: Hij staat op de redactie. Oké, dan gaan we hem ook halen. En,
1: inclusief zaklampen.
0: Hou de vingers bij de knoppen.

0: Terug in de tijd, hoorde je met van Yves Berendsen. 7:05 is het.
1: Wij gaan alleen maar vooruit in de tijd.
0: Ja, we gaan alleen vooruit in de tijd. De tijd gaat snel.
1: Zeker. Zometeen na 7 kijken we onder meer vooruit naar de FPK Games. Komende zondag staat dat weer op het programma. En hulp uit onverwachte hoek bij de opbouw van die FPK Games.
0: Zeker. En hadden we nou zo gezegd dat het geluid net een testgeluid was?
1: Ja.
0: Toch alweer mensen gereageerd die graag een noodradio willen. Dat kan. Je kunt gewoon meedoen. De hele week geven we ze weg. Bijna ieder uur. Dit uur zijn we er net niet aan toegekomen. Dus we doen er gewoon volgend uur 2.
1: Zeker.
0: Maar let wel op dat je het geluid... Ik laat het niet nog een keer horen. Dat je het geluid hoort. En dan kun je reageren via de app. En voor je het weet heb je zo'n prachtige noodradio... die hier binnenkort in de studio gaat verschijnen. Thuis liggen voor als de nood aan de man is.
1: Zeker. Zit een zaklamp bij in.
0: Ja, zonnecellen.
1: Zon oplaadbaar.
0: En slingeren. Je kunt er ook aan draaien en dan heb je geen batterijen nodig. Om te kunnen blijven luisteren naar RTV Oost. Want de Radio Oost is natuurlijk wel de rampenzender.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De gemeente Twente-Rand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezenveen tegen het asielbeleid. Die demonstratie is niet officieel aangemeld. De man uit Almelo die afgelopen weekend om het leven kwam bij een bedrijfsongeluk werd aangereden door een heftruck. En boerenorganisatie LTO weerspreekt dat koeien of varkens gemiddeld 4 keer per week door stalvloeren zakken. Dat claimt Wakker Dier. Meer nieuws in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
3: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
2: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
4: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
2: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio Oost, waar je zo dadelijk hoort over de opbouw van de FBK Games. Ja. De organisatie wordt geholpen door vluchtelingen. Ze zijn van harte welkom.
0: En 4 keer per week valt er een veedier door een stalvloer. Zakt er door een stalvloer op een boerderij. Claimt Wakker Dier. Klopt dat of niet? Dat is de vraag. Ga je zo meteen na 7 ook meer over horen.

0: jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
3: Check de meter.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Aan het begin van je dinsdag de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Die dinsdag is 16 juni, 7 over 7. Je bent bij Radio Oost. Je radio stoorde net niet.
0: Nee.
2: Wat het wel was, dat hoor je zometeen. Zometeen ook meer over de opbouw van de FPK Games in Hengelo. Komende zondag zijn die uiteraard te volgen bij RTV Oost. De organisatie krijgt bij die opbouw hulp van vluchtelingen.
0: Ja, en er zijn berichten over weer een anti-vluchtelingendemonstratie in Vriezenveen.
2: Ja, want de gemeente Twenterand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezenveen. Dus tegen het asielbeleid. Die demonstratie is niet officieel aangemeld. De gemeente roept de organisatie van dat protest op dat alsnog te doen. Als het protest door zou gaan vanavond, is de derde demonstratie in 3 weken tijd. 2 weken geleden moest de ME nog worden ingezet om het Manitobaplein in Vriezenveen leeg te vegen. Een week later verliep het dan wel weer goed, zegt de burgemeester.
3: Ik denk dat de avond goed is verlopen. De organisator had de zaak goed voorbereid. Het was een vak om te demonstreren. Op een gegeven moment gingen groepen zich verplaatsen. En dat was van de ene plek hier in Vriezenveen naar de andere plek. En dat is voor de politie aanleiding geweest om die plekken te bezoeken en mensen te zeggen, ja, demonstratie, dat mag. Dat mag op het Manitobaplein. En op alle andere plekken, ja, daar is geen demonstratieruimte. Dus wilt u zich hier verwijderen?
2: Ja, ondertussen duiken er steeds meer extreemrechtse teksten en symbolen op in de gemeente. Zo hingen op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham vlaggen met het VOC-logo. En zijn ook teksten als White Power op bushokjes en muren gespoten. Het is nog onduidelijk wie daarachter zit.
0: Dan inderdaad de opbouw van die FBK-games in Hengelo komend weekend. En te volgen natuurlijk bij ons. De organisatie krijgt dus hulp van een groep vluchtelingen. Die hulp is meer dan welkom.
4: Ja, een applaus na een...
0: Dat zijn inderdaad niet de vluchtelingen, dat is Apollo. De vluchtelingen, de hulp bij de FBK-games is meer dan welkom.
5: I like it and I'm just working as voluntary. Ik begin leren Nederland.
6: We zijn een tijdje aan het zoeken geweest met de ROC van Twente. En uiteindelijk via het ROC bij de vluchtelingenopvang terechtgekomen. Ja, het is heel fijn om die gasten erbij te hebben.
7: We kunnen als ouderen dan ook iets rustiger aandoen. En we hebben een mooie hulp aan ze.
5: I'm from Syria. I'm happy. Really happy. I'm always trying to do something.
7: Wij zijn er blij mee.
2: Ja, en dan, je hoorde je net al even, een deel van de medewerkers van Apollo Vredestein uit Enschede zit vanaf vandaag thuis, want gisteren produceerde de fabriek de laatste banden. Daarna gingen ze dicht. Veel medewerkers werkten er jarenlang en kregen applaus bij het afscheid.
4: Ja, een applaus na het lossen van de band heb ik nog nooit gehad. Heel veel collega's zie je vaker als je eigen vrouw, zeg maar. Je bent echt een heel hecht team. Je bent haast een beetje familie van elkaar. Dat doet mij wel wat, ja. Ik heb daar een nodig traantje wel weer weggepinkt.
8: Ik loop hier nu 40 jaar exact. Dus je weet niet anders dat die persen open en dicht gaan en dat we banden produceren dagelijks. En als je dan weet echt wat het echt de laatste keer is, dan is dat wel een beetje vreemd. Ja, triest eigenlijk wel.
2: Ja, de eigenaren die hebben de productie verplaatst naar Hongarije, waar het goedkoper is.
0: Dan Kaapverdië stunte gisteren op het WK voetbal door Spanje op 0-0 te houden. PEC Zwolle-speler Jamiro Montero speelde bijna de hele wedstrijd. Hij won alle tackles die hij inzette tegen Spaanse tegenstanders. In de nacht van maandag op dinsdag springt het Afrikaanse land de tweede wedstrijd in de groep. Dan is Uruguay de tegenstander.

0: laatste nummer van Bruno Mars. Hij komt binnenkort naar Nederland voor een serie van concerten. Risk It All hoorde je om 7:15 op Radio Oost. Je hoorde net het geluidje.
1: Het geluidje, noem het maar. Een hele storing.
0: Ja, ik ga het niet nog een keer laten horen. Want dan krijgen we gelijk weer een zee van reacties daarop. Heel fijn dat jullie allemaal zo reageren. En natuurlijk wel die noodradio willen winnen. Dus dat is heel mooi. We kiezen niet meer de eerste uit. Want mensen die luisteren soms met vertraging en op DHB+. Dat moet je niet doen. Dat kan ook niet meer als de stroom uitvalt trouwens en het internet. Dus dan ben je aangewezen op de noodradio.
1: Zeker.
0: De transistor, al dan niet op batterijen. Deze kun je ook aanslingeren. In de zon zetten, dan laat hij ook op. En hem dan gebruiken om naar ons te luisteren. Wie kiezen we eruit? Het random. Daar hebben we allemaal AI-programmaatjes voor. En het random heeft het programma Katinka Waanders uitgekozen.
1: Van harte.
0: Gefeliciteerd, Katinka.
1: Ik hoop dat je hem nooit nodig hebt.
0: Zeker, we hopen dat je meer in de doos kunt laten verstoffen. Dat zou toch mooi zijn. Katinka Waanders heeft de radio te pakken. Katinka, we schrijven je gegevens wel op en dan komt hij naar je toe.

0: Nea en Sam C.
1: Hoorde je op Radio Oost. Misschien heb je de campagne al wel voorbij zien komen ergens op televisie. Bijvoorbeeld een campagne van Wakker Dier. Die stichting ziet het vaak misgaan, te vaak misgaan, met koeien of varkens die door stalvloeren zakken. Volgens een eigen telling, gebaseerd op 112-meldingen, zijn dat gemiddeld 4 meldingen per week waar het om dat soort incidenten gaat. Maar boerenorganisatie LTO en de veiligheidsregio's Twente en IJsseland herkennen zich niet in die cijfers, heeft verslaggever Chantal Everaert uitgezocht. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zijn die stallen zo gevaarlijk als Wakker Dier zegt, of ligt dat wat genuanceerder?
2: Ik denk wel dat het wat genuanceerder ligt. Landelijk hebben ze de tellingen natuurlijk gedaan en dan vertaal je dat door naar je eigen regio en dan kom je wel op een ander gemiddelde uit. Maar bovendien zijn het stallen die eigenlijk aan allerlei bouwregels voldoen. Je kan natuurlijk niet zomaar denken, nou, ik bouw een stal en ik doe maar wat. Daar zit echt wel een constructie achter. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat zo'n vloerdeel aangetast kan worden door de gassen die uit die mest komen. Want die mest die is onder de stalvloer wordt die opgevangen en bewaard en uiteindelijk over het land uitgereden bijvoorbeeld. Ja, ik sta zelf bijna wekelijks in de stal en ook wel op de roostervloeren. Ja, en het is niet zo dat je van de buitenkant kan zien of zo'n vloerdeel is aangetast. Dus op het moment dat het gebeurt, ja, dan schrik je natuurlijk ook als veehouder, schrik je echt helemaal de tandjes en is het echt wel code paniek. Want die dieren kunnen natuurlijk niet zelf uit zo'n mestput komen.
0: Nee.
2: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat er niet een controle is, zoals bijvoorbeeld mijn auto elk jaar voor de APK gaat. Er is niet een standaard controle voor op die vloeren. Dat heb ik ook eventjes uitgezocht. Dus ja, misschien dat dat wel beter zou kunnen. Maar ik zal die stallen echt niet meteen gevaarlijk noemen.
0: Oké, voor wie niet dagelijks in zo'n stal staat. Er komen trouwens ook mensen door om het leven die af en toe in een mestput vallen. Hoe werkt dat eigenlijk? Staan de koeien of de beesten daarboven? Hoe zit dat in elkaar eigenlijk in het algemeen?
2: In het algemeen heb je bijvoorbeeld als je het hebt over een koeienstal, want daar gaan dan ook de meeste meldingen over. Dat is gewoon een groot bouwblok. Daar heb je een stal met lichtboxen, daar liggen de koeien dan in. En dat ligt op roostervloeren, daar kunnen de koeien dan zich overheen bewegen. En die vloeren die zijn dan open, zodat de mest en de urine, de poep en de pies van de koeien, die kunnen dan door de gleuven komen dan in de put die eronder zit. Ja. En inderdaad, helaas gaat het ook wel eens mis als een boer of boerin of een medewerker door de put zakt. Maar dat heeft dan vaak te maken met als bijvoorbeeld mest gemixt wordt en er dan iets open staat. En er dan op die manier een ongeluk gebeurt dat je in de mestput zakt. Het is niet zo dat je zelf als boer of boerin zomaar er doorheen zakt. Maar het is natuurlijk wel iets waar je mee moet opletten. En heel vaak als ik er bijvoorbeeld ben en er wordt mest gemixt, dan wordt ook gezegd, denk erom, afstand houden, komen gassen vrij, er staat wat open. Dus er wordt zeker wel gekeken naar de veiligheid.
1: Ja. En het aantal meldingen ligt dan lager dan Wakker Dier zegt. Maar goed, die meldingen zijn er wel. Is dat ook niet een beetje raar? Moeten de eisen van die stalvloeren niet zo streng zijn dat het überhaupt niet kan gebeuren? Want het gebeurt blijkbaar wel, weliswaar op kleinere schaal. Maar
2: ja, maar je kan nooit alles uitsluiten. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld als je met je gasleiding bezig bent en die mag eigenlijk ook niet stuk gaan, of een waterleiding. Weet je, je kan nooit alles uitsluiten in het dagelijks leven. Dus dat is natuurlijk best wel lastig. Misschien dat er wel wat meer controle op zou moeten kunnen. Je hebt natuurlijk ook wel de controles die op de boerderij aanwezig zijn. Dus daar wordt zeker wel naar gekeken. Maar er is niet echt een jaarlijkse APK. Dus misschien dat dat beter kan. Maar als ik het heb over de meldingen in IJsseland bijvoorbeeld, dat waren er afgelopen jaar waren dat er 27. Maar zegt een woordvoerder, daar zitten verschillende meldingen bij. Dat wordt ook enigszins op één hoop gegooid. Daar zit bijvoorbeeld ook bij een koe die in de melkput de verkeerde afslag heeft genomen en niet meer via het trappetje omhoog kan. Of een paard wat in de sloot zit. In Twente denken ze dat het ongeveer 19 meldingen zijn geweest in 2025. En als je dat dan landelijk bij elkaar optelt, kom je wel op 218 meldingen. Maar je moet het denk ik ook wegzetten tegen het aantal veehouderijen die er zijn, tegen het aantal bedrijven. En iedereen zegt, jij en ik ook, LTO, de varkenshouders zeggen ook, elk dier wat in de mestput komt, is er gewoon één te veel. Dus misschien dat we wel moeten kijken naar hoe het beter kan. Maar je moet natuurlijk wel ook wel enigszins de nuance blijven zoeken, vind ik.
0: Ja. En over het aantal bedrijven gesproken en de giftige gassen die er omhoog stijgen. Daar had je het net ook al over. De landbouwminister, Jamie van Essen, komt binnenkort met stikstofmaatregelen. Dit is iets wat het kabinet echt wil oplossen. Waar ze ook een meerderheid voor in de Kamer wel zien verschijnen. Ik begrijp dat dat nu al, voordat die maatregelen bekend zijn, tot veel onrust leidt.
2: Ja, ik ben de afgelopen week heb ik met verschillende boeren en boerinnen en organisaties contact gezocht. Omdat ik natuurlijk ook wel nieuwsgierig ben van ja, wat gaat er gebeuren? En hoe denken jullie nu over de eerste uitgelekte plannen? Die strenge zones rondom natuurgebieden. Ja, en je merkt gewoon dat mensen heel onzeker en onrustig zijn. Dat mensen bang zijn van ja, wat betekent het voor mij? Wat krijgen we nou weer op ons bordje? Ik was onlangs bij een groep boeren in Stegeren die zelf een plan hebben gemaakt en zeggen van nou, zo gaan we het doen. We denken dat we zo echt stappen kunnen zetten. Maar die boer zei ook van ja, maar als er dan ineens weer vanuit het land weer een hele hoos aan maatregelen bovenop komt, ja, waar doen we het dan nog voor? En dan merk je toch ook wel dat mensen misschien toch ook wel weer bereid zijn om op die trekker te stappen en actie te gaan voeren.
0: Maar wacht even, Chantal, het kan niet als verrassing komen dat er nu maatregelen komen met een nieuw kabinet die met dit probleem zit.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar de strengheid van de maatregelen, daar wordt toch echt wel, met angst en beven klinkt een beetje cru. Maar er wordt echt wel nagekeken van ja, wat gaat er gebeuren? Want als je stelt dat er is misschien sprake van een kilometer van een zone rondom natuurgebied, waar eigenlijk boerenbedrijven zoals ze er nu zitten niet meer voort zouden kunnen. Ja, dat zou in Overijssel wel om 1000 boerenbedrijven gaan. Ja, dan schrik je toch wel van ja, wat betekent dat dan voor mij? Ja. En welke mogelijkheden heb ik dan wel? En het ligt er vooral aan van hoe landt uiteindelijk die maatregel in de praktijk. Wat is er nog wel mogelijk en wat is er niet mogelijk? Ja, en dan merk je gewoon wel dat mensen zich grote zorgen maken.
0: Ja, enig idee wanneer dit komt? Want ik begrijp dat dat voor het zomerreces ook nog wel tot een Kamerdebat moet leiden.
2: Ja, in principe komt 26 juni de Kamerbrief. Hè. Dat komt altijd vrijdagmiddag 4:30, zodat iedereen zich het hele weekend zich druk kan maken. En dan moet in die week erna nog een debat komen. Maar er gaan ook al wel geruchten dat het misschien toch wat ingewikkelder is en dat het dan over het reces wordt getrokken. Maar ik heb begrepen dat het echt wel de insteek is van de minister om echt 26 juni met de plannen naar buiten te komen. Maar ja, er is natuurlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer voor dit kabinet. Dus er zal echt politiek gezien nog wel een flink debat gevoerd moeten worden om te kijken of die plannen bij iedereen goed vallen en wat er uiteindelijk in de praktijk van terecht gaat komen.
0: Ja, dat zal in de eerste instantie wel niet gelijk bij iedereen goed vallen. Chantal Huis voor ons in de gaten.

0: Onvolprezen. Aretha Franklin met Respect. En straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 7:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
11: De man uit Almelo, die afgelopen weekend om het leven...

0: leven kwam bij een bedrijfsongeluk, werd aangereden door een heftruck. Volgens verschillende bronnen die RTV Oost heeft gesproken, wilde het slachtoffer iets wegleggen in een bedrijfshal van een hekkenmaker in Almelo. Daarbij is hij vermoedelijk niet gezien door de heftruckchauffeur. De chauffeur en het slachtoffer waren al tientallen jaren collega's. Meerdere andere werknemers hebben het ongeluk zien gebeuren. Zij kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. Meerdere straten in de Zwolse wijk Stadshagen hebben gisteravond zonder stroom gezeten nadat er brand uitbrak in een elektriciteitskast. Die brand ontstond in een kast in de Hofstedestraat. De brandweer had het vuur snel geblust, maar doordat de elektrische installatie wel beschadigd raakte, ontstond er stroomuitval. Netbeheerder Enexis zette een noodstroomvoorziening op om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Een besluit over een nieuwe brug over de Vecht bij Junne zit al ruim een jaar vast, maar de bouw lijkt nu toch weer op tafel te liggen. Bij de Raad van State zei de gemeente Ommen dat de brug er moet komen, omdat de gemeenteraad dat altijd heeft gewild. Ondertussen zijn er ook twijfels over de nut en noodzaak van de komst van die nieuwe brug. Tegenstanders vragen zich af of hij wel nodig is, omdat zwaar verkeer er straks niet overheen mag. En de nieuwe brug komt ook nog eens op nauwelijks 15 meter van de bestaande brug, terwijl eigenlijk 250 meter verplicht is. Raad van State doet over een paar maanden uitspraak in deze zaak. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Hub.
1: Dan het weer. Margot Ribbering, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
1: Het weer gaat de goede kant uit.
2: Ja, precies. Maar vandaag en morgen is dat nog niet zo heel snel. Vanaf donderdag dan gaat het wel heel snel. Vandaag hebben we nog te maken met wolkenvelden die vanochtend de zon nog eventjes dwars zit. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Ik zie nu ten noorden van Zwolle een spatje in de radar-app. Maar misschien bereikt het de grond niet eens. Ik hou het erop dat het een van de eerste dagen is die droog gaat verlopen met wolkenvelden vanochtend. Maar in de loop van de dag vanuit het westen ook steeds meer zon daarbij. Verder is het rustig vandaag. Er waait een zwakke wind uit het oosten, later uit het noordoosten. En de temperatuur komt al wat hoger uit in vergelijking met gisteren. We gaan naar temperaturen boven de 20 graden. Dus wat dat betreft is het een heel klein stapje. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 graden. Kan er lokaal mist ontstaan en later neemt de bewolking weer toe. Ja, dan zitten we morgen nog eerst even met een warmtefront wat bewolking veroorzaakt en in de middag kan er vooral in het noorden van onze provincie ook een beetje regen of motregen gaan vallen. Maar eind van de middag dan komen we achter het warmtefront terecht, draait de wind naar het zuidwesten en wordt het toch nog eventjes zo'n 3-24 graden. En dan is het hek van de dam, want donderdag zitten we in de warme lucht met veel zon, dan wordt het 28 graden en dan gaat het nog verder omhoog. Het wordt echt heel erg warm in onze provincie vanaf vrijdag. En dan gaan we in het oosten van de provincie echt een aantal dagen met tropische temperaturen tegemoet. En dan moet je denken aan 32 graden. Ik denk ook dat het hitteplan van kracht gaat worden. In het westen draait de wind in de loop van het weekend naar de Noordhoek. Dus daar zal die temperatuur onder de 30 graden gaan komen vanaf zaterdag, zondag. Maar ook, ja, als het daar zo'n 27, 28 graden is, het ook hartstikke warm en vochtig. Want met name de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het broeierig wordt. Met vooral vrijdag, met name later op de dag, kans op stevig warmteonweer. Maar dat moeten we dan allemaal in de gaten gaan houden, hoe zich dat weer ontwikkelt.
1: Ja, het klinkt als een hedendaagse Hollandse zomer. Het is hollen of stilstaan. Ja.
2: Het is hollen of stilstaan,
1: ja,
2: precies.
1: Ja, ja, ja. Nou, dan bereiden we ons maar voor op drukkende hitte.
2: Ja, Margot. Dat denk ik wel.
1: Ja,
2: ja, en ook natuurlijk plaknachtjes.
1: Ja, plaknachtjes, nou, die zijn bij mij maar kort. Maar gewoon
2: inderdaad, ja, bij mij ook.
1: Zo gaan die dingen. Maar gewoon tot over een uur spreken we nog een keer over het weer. Heb ik verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen met files op de A35. Enschede richting Zwolle, zoals iedere dag tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. De N34, dat is niet iedere dag. Harderberg richting Ommen. Bij Harderberg Oost staat namelijk een kapotte auto. De afrit is daar dicht. Staat niet bij hoeveel vertraging je ervan hebt, maar hou er rekening mee. En de N35 Zwolle richting Enschede staat iedere dag vast tussen Nijverdal en Wierden. En zo ook vanochtend 3 kilometer file en 5 minuten aan vertraging.

0: Shania Twain, 7:50. Je hoorde haar met That Don't Impress Me Much.
1: Tijd voor sport.
0: Nou ja, sport.
1: Wat?
0: Ja, sport, zeker.
1: De opbouw van sport.
0: Ja, dat is ook.
1: Komende zondag staan namelijk de FPK Games in Hengelo weer op het programma. En die opbouw is altijd een behoorlijke klus. De jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd krijgt dit jaar hulp van een groep asielzoekers. Zij helpen de vrijwilligersgroepen met van alles en nog wat. En die hulp is meer dan welkom.
2: Ik ben Nico de Buizer en ik ben al hele lange tijd vrijwilliger bij de FPK Games in allerlei vormen. Ik ben vanaf 1989 vrijwilliger, ja.
0: Nou, en nu een bijzondere groep vrijwilligers, nieuwkomers.
2: Ja, met name vanuit de gemeente Wijkracht is het verzoek gekomen van wij zoeken nog activiteiten voor een paar groepen die hier als statushouder of asielzoeker verblijven. En toen hebben ze hier als organisatie gezegd van nou, dat is op zich prima. En als er een paar keer in een groep komt, dan kunnen we ze prima wat taken doen. We kunnen als ouderen dan ook een iets rustiger aandoen. En we hebben een mooie hulp aan ze. Ja.
3: I like it. And I'm just working as voluntary. Ik begin leren Nederland.
0: Is het zwaar werk? Is het hard work?
3: No, normal. Normal, our routine job.
4: Mijn naam is Bente Adeboyink en ik ben projectmanager bij de FPK Games.
0: Ja, het wordt weer wat. Zondag, toch?
4: Ja, en het wordt goed weer, dus we hebben er allemaal heel veel zin in. Ja, er komen atleten over heel de wereld naar Hengelo heen om hier de strijd met elkaar aan te gaan.
0: In het stadion staan we nu. We zien de tribunes, mooi in ovale vorm. Alles wordt schoongemaakt door de stadionploeg, noemen ze zichzelf, hè, de vrijwilligers.
4: Ja, dat klopt. Ja.
0: En nu met een aanzienlijke groep nieuwkomers erbij?
4: Ja, de nieuwkomers inderdaad. Wij zijn een aantal jaar een beetje aan het zoeken geweest van, weet je, de stadionploeg zoals dat wij die kennen. Dat is een groep mannen die het al best wel lang doet. En toch wel pensioengerechtigde leeftijd hebben. We zijn een tijdje aan het zoeken geweest met de ROC van Twente. En uiteindelijk via het ROC bij de vluchtelingenopvang terechtgekomen. Dus het is heel fijn om die gasten erbij te hebben.
0: Werkt het goed?
4: Ja. Ja, het is natuurlijk een beetje aftasten hoe dat gaat. En ook in communicatie en dergelijke. Maar er zijn er een aantal die spreken echt wel een beetje Nederlands, goed Engels. Sommigen weer wat minder. Maar we hebben de eerste keer dat ze hier kwamen, we hebben een groepje op maandag, we hebben een groepje op donderdag. Het zijn twee verschillende groepen. De eerste keer hebben we een presentatie gegeven, ook wat laten zien over de FPK Games, over hoe het werkt, de opbouw. Zodat ze ook een beetje een beeld hebben bij waar ze in
0: Goorland. Waar ze het voor doen.
4: Waar ze het voor doen inderdaad, ja.
3: Elias, I'm from Syria. I'm happy, really happy. And sometimes I'm working in a restaurant. I'm serving the food for people, meal.
0: Yeah. Soms werkt hij in een restaurant en nu hier het vrijwilligerswerk. Is het belangrijk dat u iets kan doen?
3: Yeah, exactly. I'm always trying to do something.
4: Voor komende zondag hebben ze allemaal een kaart. Dus ze zitten lekker op de tribune en kunnen ook genieten van het eindresultaat. Ja.
2: Maar ze hebben ook hier achter bij de tribunes met het materiaal hebben ze geholpen. Dat overal naartoe ging. Dus ja, wij zijn er blij mee.
0: Ja, de reportage is gemaakt door Harold Brouwer. Dat deed hij fluitend.

0: Trigger Finger en I Follow Rivers.
1: Heb jij nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
3: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
5: Ik word al vakkundig buiten de promo's gehouden, hoor ik.
0: Oh, je hebt het gemerkt. We dachten, hij merkt het niet, maar het is toch het geval.
5: Het is een pijnlijke confrontatie. Ja, noodradio's hoorden we zeker Marcel Oosten.
0: Ja.
5: En Paula Keijzer, Jan-Willem Kobus en Bert Verlosser zeggen.
0: Zo is het, want dat zijn ook je vertrouwde stemmen die jou door een noodsituatie heen zullen loodsen. Ja. Als het zover komt. Dat we niet hopen natuurlijk.
5: Ik ga luisteren als het nodig is.
0: Zo'n noodradio kun je krijgen als je dit geluid hoort.

0: Queen en de Bicycle Race hoorde je om 9 minuten voor 8 op Radio Oost. De Radio Oost Noodradio gaat naar Gerard Tibbe. Hij was een van de latere melders. Dat we niet altijd de eerste nemen, want sommige mensen luisteren met iets vertraging op DHB+. Dat gaat dus niet meer in noodsituaties of kijken via de televisie. Dat gaat ook niet meer als de stroom is uitgevallen.
1: Ook als de latere melder... Hoor je erbij.
0: Zo is het.
1: Bij Radio Oost.
0: Niet altijd haantje de voorste.
1: Nee, zeker.
0: Dat is ons motto. Nee, dat is niet ons motto. We zijn
1: de altijd... kat uit de boomkijker is ook bij ons gewoon welkom en op zijn plek.
0: Dat is Gerard niet natuurlijk. Hij heeft ook netjes een appje gestuurd en nog kansen genoeg. Er is heel veel belangstelling voor die noodradio. Kansen genoeg. Volgend uur geven we er gewoon weer een weg. Doen we gewoon. Zo zijn we.
1: Ja, ja, zeker. En die noodradio is ook gewoon dit komende WK bijvoorbeeld te gebruiken.
0: Ja,
1: als je naar het Nederlands elftal wil luisteren, hoor.
0: En stel, je zit in het bos, je hebt geen batterijen bij je, dan zet je hem in de zon. Of je gebruikt je biceps en slingert hem aan.
1: Ja.
0: Nou.
1: En is het zo leuk in het bos dat jij tot in het donker blijft, dan kan je de zaklamp van de radio gebruiken,
0: ja,
1: om de weg uit het bos te vinden. Multifunctioneel.
0: Zie jij door de bomen het bos niet meer aan de pomp? Dan gaan we straks de benzineprijzen bespreken. Want er lijkt nu toch wel echt een akkoord te liggen tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran. Precies, Iran. En de straat van Hormuz zal dan weer opengaan. En dat zou dan een einde betekenen aan de energiecrisis. Er liggen daar 700 schepen die nog voorlopig allemaal niet door die bocht zijn. Maar goed, kijken wat dat voor ons zou kunnen betekenen voor de prijzen aan de pomp op microniveau. Dit wereldconflict bekeken. Straks, na achten. Tot die tijd Sheila E., de percussioniste van Prince. En ze had ook een solo carrière met een hit, A Love Bizarre.

0: Burgerschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon-café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is noberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt noberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die noberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café. Morgen op TV Oost.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan!
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De gemeente Twente-Rand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. Die demonstratie is niet officieel aangemeld. De man uit Almelo die afgelopen weekend om het leven kwam bij een bedrijfsongeluk werd aangereden door een heftruck. De boerenorganisatie LTO weerspreekt dat koeien of varkens gemiddeld 4 keer per week door stalvloeren zakken. Bakkerdier claimt dat. Lees je meer over in de Oosten.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
13: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
12: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
14: Hier is Rezaian. Goede voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
12: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie van in en rond Overijssel. De ochtendspits is goed op gang gekomen met files op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo. Tussen Hengelo Noord en knooppunt Buren 5 kilometer file met 6 minuten aan vertraging. A35 Enschede richting Almelo. Tussen Delden en Almelo 7 kilometer. Door een ongeluk komt dat. De vertraging inmiddels al opgelopen tot een kwartier. De N35 Almelo richting Zwolle. Tussen Wietem en Zwolle Zuid 3 kilometer en 10 minuten aan vertraging. Ze werken daar aan de weg. Heb ik aan de lijf ondervonden vanochtend vroeg. En de N50 staat ook vast, net als iedere dag. Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dus vanaf Kampen richting de A28. 5 kilometer file en 5 minuten ook aan vertraging.
10: Zometeen op Radio Oost hoor je of de vredesdeal die er zou zijn tussen Amerika en Iran al gevolgen heeft aan de pomp hier in Overijssel. De burgemeester van de dag, die bellen we ook. Dat is zometeen die van Barne.
15: En muziek straks van Daniel Lohuus en The Jam.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
19: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
22: voordeeluitjes.nl.
11: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: begin van je dinsdag hoorde je The Jam en The Town Called Malice.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Hartelijk dinsdag. Het is 16 juni. Je bent bij Radio Oost. Zometeen staan we langs de pomp, want de brandstofprijzen die zijn al langzaam aan het dalen. Gaat dat ook harder nu er een akkoord is tussen Amerika en Iran? Dat hoor je zo meteen.
0: En in Vriezeveen lijkt de ME alweer paraat te staan.
2: Want Twenterand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. Die demonstratie is nog niet officieel aangemeld. De gemeente roept de organisator die op social media dat protest heeft aangekondigd op om het wel alsnog aan te melden. Als het allemaal doorgaat is het de derde demonstratie in 3 weken tijd. Die eerste die herinner je nog wel op het Manitobaplein in Vriezeveen. Toen moest de ME ingezet worden. Een week later verliep het al een stuk rustiger, zei de burgemeester daarover.
3: Ik denk dat de avond goed is verlopen. De organisator had de zaak goed voorbereid. Het was een vak om te demonstreren. Op een gegeven moment gingen groepen zich verplaatsen. En dat was van de ene plek hier in Vriezeveen naar de andere plek. En dat is voor de politie aanleiding geweest om die plekken te bezoeken en mensen te zeggen, ja, demonstratie, dat mag. Dat mag op het Manitobaplein. En op alle andere plekken, ja, daar is geen demonstratieruimte. Dus wilt u zich hier verwijderen?
2: Ja, en ondertussen verschijnen er steeds meer extreemrechtse teksten en symbolen ook in de gemeente Twenterand. Zo hingen op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham vlaggen met het VOC-logo en zijn ook teksten als White Power op bushokjes en muren gespoten. Het is nog onduidelijk wie daarachter zit.
0: Op een parkeerplaats langs de N36, ook in Vriezeveen, is vanochtend een overleden persoon aangetroffen, meldt de politie. Parkeerplaats is deels afgezet vanwege politieonderzoek. Specialisten van de politie proberen de identiteit en de doodsoorzaak te achterhalen. Meer dan dit weten we nog niet.
2: En bij de opbouw van de FPK Games in Hengelo komend weekend krijgt de organisatie hulp van een groep vluchtelingen. En die hulp is meer dan welkom.
4: I like it and I'm just working as voluntary. Ik begin leren Nederland.
5: We zijn een tijdje aan het zoeken geweest met de ROC van Twente. En uiteindelijk via het ROC bij de vluchtelingenopvang terechtgekomen. Ja, het is heel fijn om die gasten erbij te hebben.
6: We kunnen als ouderen dan ook een iets rustiger aandoen. En we hebben een mooie hulp aan ze.
4: I'm from Syria. I'm happy. Really happy. I'm always trying to do something.
6: Wij zijn er blij mee.
0: De brandstofprijzen dan. Ja, die zouden vanaf vandaag weer verder moeten gaan dalen. Ze hebben al een neergaande lijn ingezet. De verwachting is, nu Verenigde Staten en Iran toch echt nu een tijdelijk akkoord hebben bereikt, of lijken te hebben bereikt, dat ze nog verder gaan dalen. Dat was ook al ingezet natuurlijk een paar dagen geleden, al vorige week. Erik Schot uit Hengelo volgt de ontwikkelingen op de oliemarkt. In de grensregio vergelijkt hij dagelijks de prijzen in Nederland en Duitsland. Hij houdt er ook een website voor bij. Meneer Schot, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Dus u volgt ook het nieuws vanuit Iran en de Verenigde Staten?
7: Ja hoor, dat was vanmorgen de eerste krant openslaan. En dan zie je staan, de brandstof was 1 cent gedaald. En dat is toch wel heel groot nieuws.
0: Ja, precies. Maar ook gisteren hoorde je al, hè, toen het wat duidelijker werd dat er inderdaad wel een akkoord is, dat aan de ene kant de aandelenmarkten weer omhoog schieten en de brandstofprijs, de olieprijs, naar beneden gaat.
7: Ja, nee, dat klopt. Alleen wil dat niet altijd zeggen dat dan, als de olieprijs naar beneden gaat, wil niet altijd zeggen dat ook de brandstofprijs naar beneden gaat.
0: Als het omhoog gaat, gaat het een stuk sneller altijd, ja. Is onze
7: ja, nee, dat schijnt 1-op-1 te gaan. Tenminste, dat is wat ik een beetje constateer. Ja. En ik heb me altijd afgevraagd waarom. Ik heb het antwoord niet. Maar ik zie wel dat onze buren, want dat was het idee van mij, Duitsland, Nederland hier net de grensstreek vergelijken, dat die veel eerder meespelen. Olieprijs omlaag, brandstofprijs omlaag, olieprijs omhoog, brandstofprijs omhoog. Alleen de Duitsers mogen dat nu nog maar 1 keer per dag doen.
0: Ja, dan mogen ze, precies. Want dat was vroeger ging het om het uur volgens mij omhoog naar beneden. Dat mag nu maar 1 keer per dag. Daarover gesproken, die hebben dus een fikse korting ingesteld door de bondsregering. Gesteld vanwege de energiecrisis natuurlijk, die gaat er binnenkort ook wel weer af.
7: Ja, op 1 juli is het voorbij en dan komt er weer 17 cent weer bij. En de aardigheid vanmorgen even heel snel even gekeken op mijn favoriete, nou niet favoriete, maar mijn beste locaties vandaag hier in Hengelo, vlak bij mij om de hoek, en in Duitsland, in Gronau, is precies 17 cent vandaag.
0: Nou, en die is er dan over 2 weken weer af en dan zijn we weer gelijk.
7: Dan is hij er vanaf. Ja, dan is hij er vanaf en dan zijn we weer gelijk. Nou, het zou natuurlijk ook zo moeten zijn, maar ja, wat moet zijn. Ik wil niet altijd zeggen dat het ook zo is. Maar dat gebeurt. Of de Duitsers dan toch nog weer maatregelen gaan nemen, zullen we moeten zien. Ik denk dat dat afhangt van of de daling ten gevolge van de deal in het Midden-Oosten, of die significant is, of dat echt ook wat gaat uitmaken. Als dat niks gaat uitmaken, dan weet ik het nog niet.
8: Ja, en wat verwacht u? U heeft geen glazen bol natuurlijk, maar zal die significant zijn? Dat,
7: wat zeg je?
8: Zal die inderdaad significant zijn? Of die daling?
7: Die daling?
8: Ja.
7: Nee, niet. Nou, ik kijk even naar het afgelopen halve jaartje en zo. Zes maanden of zo. Toen was hij $60. De Brentolie, dat gebruik ik als referentie. En hij is op dit moment 83. Nou, ik denk dat hij van die 83 misschien een keer op 75 komt. Maar vanmorgen zag je ook al wel in de krant: olieprijs zakt 4%, benzineprijs zakt 1%. Nou, dan weet je dat het uitdempt. Dus de daling, denk ik, een kwart zou mooi zijn. Als dat weer in de benzineprijs terugkomt, meer zullen ze niet doen.
0: Ja. Meneer Schot, door uw website bent u inmiddels internationaal oliedeskundige geworden.
7: Ja.
0: en volgt u de oliemarkt op de voet. Vorige week, eigenlijk al 2 weken lang, zet, ik hou met name zelf in eigen belang, de dieselprijs in de gaten. Zet die daling al wat door? Hè? Want het is natuurlijk heel vreemd dat de hele wereld afhankelijk is van één zeestraat. Zijn er ook inmiddels andere wegen gevonden om de olie naar ons toe te krijgen?
7: Nou, niet op het tempo waarin men dat wil. Het is te veel wat er moet verplaatst worden. En volgens mij zijn er geen andere wegen. Volgens mij is de straat van Hormuz en olietankers is op dit moment het enige wat er nog wat er werkt. Anders wordt het allemaal veel te duur. Je zult je niet voorstellen dat we met tankervliegtuigen gaan vliegen tussen het Midden-Oosten.
0: Dat zou wat te duur zijn voor de brandstof. Maar je zag toch al die daling, ook voordat er van een akkoord sprake was.
7: Jawel, maar het rare is dat al die. Of het rare, maar er gebeurde gewoon elke dag. Wisselt die olieprijs. Ik meet hem 1 keer per dag, want anders word je knettergek van alles wat je allemaal moet gaan opslaan. Maar die olieprijs wisselt de hele dag door. En het is meer vraag en aanbod, naar mijn gevoel, dan dat het echt de beschieten of beschieten niet meer is.
0: Ja, dus dan zit je meer op de lokale markt.
7: Blijkbaar wordt het dus. Ja, ik denk dat zo'n aanval wat die Iraniërs deden op olieraffinaderijen, dat een grotere impact heeft op de prijs dan het feit dat meneer Trump nu voor de 50ste keer heeft gezegd dat er een deal is. En dat horen we dan vrijdag of het werkelijk een deal is.
0: Ja, laten de olie maar stromen, zei de Amerikaanse president.
7: Ja, waarop wij zeggen, ja, maar dat gaat nog wel 6 maanden duren voordat het weer op het oude niveau is.
0: Goed, wat scheelt het nu aan de pomp als je een beetje uw website in de gaten houdt en een beetje verstandig bent?
7: Als ik nu eventjes mijn. Ik woon in Hengelo. Ik neem mijn. En u had diesel, hè?
0: Ik neem mijn locatie voor diesel.
7: Nou, en ik vergelijk dan even. Ik zeg even, nou, waar zou ik dan moeten doen? Dan neem ik even de eerste in Hengelo. En de eerste is in Ahaus. Ik vind Ahaus altijd net een beetje te ver weg. Dan neem ik Gronau. En dan zeg ik, Lon zegt dat voor u. En dan ga ik een beetje vanuit dat u 40 liter gaat tanken.
0: Ja, 50 en dan meestal.
7: Ik het hier. Ja, nou, dan vandaag 50. Ik zal het even op 50 zetten. Maar bij 40 was het al niet meer interessant.
0: Oh, nee.
7: Dan kom je al. Dan zegt mijn appje al keurig netjes van: nee hoor, dat loont zich niet meer.
0: Nee.
7: Voor de diesel.
0: Precies.
7: Vanuit Hengelo.
0: Ja, nee, daarom. Het gaat soms om een paar euro. Ik had het laatst wel in Duitsland. Toen hadden ze daar net de prijzen verlaagd. Het was in het begin van de avond. Toen zat het echt wel 30 cent lager. Toen dacht ik: oh, nu heb ik 15 euro bespaard. Maar goed.
7: Ja.
0: Op een tank.
7: Ja. Waar u altijd op moet letten bij de Duitsers, de wet heeft voorgeschreven om 12 uur mag men omhoog. En dat doen ze ook.
0: Ja.
7: Als ik nu terugkijk bij de Duitse pompen, gewoon een week, of maar maakt niet uit, dan zie je een zaagtand. Dan zie je dat ze om 12 uur maken zij een nieuwe prijs. Voor uw diesel 1,75 euro of zo. Maar dan gaat hij om 12 uur gaat hij omhoog. En dan gaat hij in stapjes zo van 2, 3 cent door de dag heen daalt hij weer. Dus advies aan iedereen is, als je naar Duitsland gaat tanken, tank voor 12 uur in de ochtend. Tank zo rond 10 uur, dan ben je hartstikke zeker van een goede prijs.
0: Mooi zo. Erik Schot, eigenaar van de website brandstofvoortukkers.nl. Hartelijk dank.
7: Graag gedaan.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend een Overijssels burgemeester op Radio Oost. En op deze dinsdagochtend is dat Jan Pierik, burgemeester van de gemeente Borne. Meneer Pierik, goedemorgen.
3: Bastiaan, goedemorgen.
2: Hoe is het met u?
3: Met mij is het goed. Het zonnetje schijnt nog net niet, maar we gaan vandaag al eerste zomerse dag weer krijgen. Dus heel fijn.
0: En dat is mooi, want u moet op de fiets, begrijp ik.
3: Heb je goed begrepen? Ja, we gaan op de fiets met het college. We zijn met het college bezig, het nieuwe college, met een inwerkprogramma. En vandaag staat op het programma een fietstocht langs alle bouwprojecten in Borne. Dus we gaan naar het sportcentrum wat richting de eindstreep aan het gaan is, waar we even goed een kijkje gaan nemen. Vervolgens gaan we volgens mij een reconstructie van de Prins Bernhardstraat. En daarna gaan we langs de nieuwbouwwijken in de Bornse Maten. Dus ja, er valt veel te zien. En we worden bijgepraat door de mensen van de afdelingen die ermee bezig zijn. En ik denk dat het heel goed is dat we met het nieuwe college ook even ter plekke even goed kijken en in ons opnemen waar we precies verkeren met de verschillende projecten. Dus waardevol.
0: Ja, en uw vervoer is in ieder geval duurzaam. Wordt er ook duurzaam gebouwd? Ik vraag het omdat gedeputeerde Dadema van Overijssel vandaag in Den Haag is om te pleiten voor ook waterbesparende nieuwbouw. Omdat we natuurlijk zuinig moeten zijn met drinkwater. Gaat het daar over recycling, hergebruik, minder drinkwater gebruiken? Wordt daar rekening mee gehouden ook bij u in de gemeente?
3: Daar wordt rekening mee gehouden. Ook bij het sportcentrum is daar rekening mee gehouden. En ik weet zeker dat we in de Bornse Maten, ja, daar voldoen we met de bouw aan de nieuwe bouwbesluit. Dus dat is gasloos. En in die zin wordt er een hele duurzame wijk en worden daar gerealiseerd.
0: Mooi. Met allemaal de zekerheid van een energie- en stroomaansluiting. Ja, ik vraag het maar even voor de zekerheid.
3: Ja, dat terechte vraag die u stelt. En dat is wel het geval. Want, en dat heeft te maken met het voordeel dat we hier niet te maken hebben met een solistisch project wat dan ineens moet worden gerealiseerd. We hebben hier te maken met een bouwstroom op de Bornse Maten die al jaren vooruit gepland is. En we hebben bij die wijken gelukkig de situatie dat we al heel lang van tevoren, zeg maar, op de planningslijsten konden van de energieleveranciers, waardoor de bouw daardoor niet onnodig vertraagd wordt.
0: Goed. Bastiaan gaat vanavond naar de Twentse haringparty, terwijl die geen haring lust.
2: Klopt.
0: Hoe is het met u?
3: Ik ga naar de Bornse haringparty. Die is aanstaande donderdag. En dat is elk jaar weer een hele mooie happening. Er wordt een zilveren haring uitgereikt aan iemand die heel verdienstelijk is geweest voor onze gemeenschap. Maar er wordt ook natuurlijk een veiling gehouden. Volgens het Amerikaanse systeem. Hè, dus elke bieder die het bod verhoogt moet het verschil dan ook zelf betalen. Dus niet alleen degene die het eindbod doet betaalt. Maar elke bieder die een verhoging zeg maar realiseert, betaalt het verschil. Daardoor wordt er ook een hele mooie opbrengst gerealiseerd.
0: Ja.
3: En ja, ik zie er wel naar uit. Ze hebben twee hele mooie goede doelen uitgekozen. Fietsmaatjes en kerstmis in Oud-Borne. Dat zijn de twee doelen die in de opbrengst mogen delen. Dus ik denk dat het een hele gezellige en mooie happening wordt.
0: Ja, die haringparties zijn ook altijd een netwerkgelegenheid natuurlijk. En Toet Borne komt daar natuurlijk.
3: Heb je goed? Ja,
0: ook al die grote sporters, die bekende sporters, zijn die allemaal op de haringparty?
3: Ik denk dat ze nog een beetje in Amerika verblijven.
0: Ja,
3: ze zijn
0: die
3: nog
0: twee,
3: bezig met het toernooi.
0: Ja.
3: Die twee, ja.
0: Die twee wel. Ja. Dat mag ik hopen. Maar de rest?
3: Ja. Nee, de rest. Dat zijn vooral ondernemers die komen. Het is ook een event waarbij je dus inschrijft en dus ook daarvoor betaalt. En op die manier zie je dan toch vooral dat het een bijeenkomst is waar ondernemend Borne, Hertme en Senderen aanwezig is.
0: Oké. En u laat hem wel naar binnen glijden, zo'n zilveren jongen?
3: Zeker.
0: Ja, u bent er wel van een haringtje?
3: Ik ben er wel van, ja hoor. Okay. Ja, een haring is wat mij betreft prima. Heerlijk zelfs, ja.
0: Met of zonder uitjes?
3: Mag allebei.
0: Met of zonder augurk?
3: Zonder augurk.
0: Ja, dat is een Amsterdamse, hè?
3: Heel goed.
0: Dat ben ik ook. Ik ben ook zonder. En over het WK gesproken, meneer Pierik, u zei vorige week dit.
3: Ik heb het niet gekeken, ik heb het wel gehoord. En ik heb zo de indruk dat het misschien wel zou kunnen worden beperkt tot 3 wedstrijden.
0: Bent u die mening nog steeds toegedaan?
3: Ik heb afgelopen zondagavond natuurlijk gekeken en Koeman heeft wel een mooie basiself staan. Maar wat alle analisten ook zeggen van ja, waar zit nu werkelijk die aanvalsdreiging? En er hoeft maar een beetje tegendruk te komen. En het lijkt wel alsof dan het elftal weer bezwijkt. Dus ik hoop het natuurlijk niet, maar ik vrees het wel. Ik zou het zomaar kunnen dat we ook zaterdagavond tegen Zweden een hele moeilijke pot krijgen. En je zult het zien dat als het dan niet lukt, ja, dan wordt het tenenkrommend. Dan moeten we misschien wel als beste derde door. Tjonge, jonge.
2: Realisme, meneer Pierik, daar zitten we niet op te wachten in deze tijden. Wij willen opportunisme.
3: Ja, dan heb je aan deze dan toch een iets minder gemakkelijke jongen.
2: Maar kijk, wie weet, de Bornse uw jongens staan er natuurlijk niet in nog.
3: Nee, dat kan natuurlijk de wending geven. Ja. Hè? Dus als het nog gaat om die beste derde, dan hebben ze misschien via met name Weghorst wellicht nog een kans. Nee, ik ben van nature optimistisch bij heel veel dingen. Maar ik moet het nog zien gebeuren.
0: In de boekmakers denken daar anders over. En die hebben er verstand van. Na deze wedstrijd die tot nu toe zijn gespeeld, stijgt Oranje met stip.
2: Zo.
0: Bij de boekmakers.
3: Zo.
0: Lees ik vanochtend.
2: En Japan ook, denk ik. En Japan
3: ook. Dan ga ik volgende week een heel realistische prognose geven voor hoe het eruit ziet na volgende week vrijdag.
0: Pas op wat u zegt, want we onthouden alles.
3: Ik weet het. Ik word er lijfelijk mee geconfronteerd, ja.
0: Goed. Eerst maar eens op de fiets en dan richting de haringparty, meneer Pierik. Hartelijk dank. We spreken u volgende week weer.
3: Tot dan. Dag.

0: Nena samen met Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. Irgendwo, irgendwann, irgendwen. Irgendwann, irgendwo, irgendwen, irgendwann. Enfin, op het Duits met Nena.
1: Radio Oost. Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
4: De gemeente Twente-Rand.

0: verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. Dat terwijl de demonstratie niet officieel is aangemeld. De gemeente roept de organisator van het op sociale media aangekondigde protest op om dit alsnog te doen. Als het protest doorgaat, is het de derde demonstratie in 3 weken tijd. Ondertussen duiken er steeds meer extreemrechtse teksten en symbolen op in de gemeente. Zo hingen er op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham vlaggen met het VOC-logo. Een besluit over een nieuwe brug over de Vecht bij Junne zit al ruim een jaar vast, maar de bouw lijkt nu toch weer op tafel te liggen. Bij de Raad van State zei de gemeente Omme dat die brug er moet komen, omdat de gemeenteraad dat heeft besloten. Ondertussen zijn er wel twijfels over nut en noodzaak van die brug. Tegenstanders vragen zich namelijk af of hij wel nodig is, zeker omdat zwaar verkeer er straks niet over mag. Er is nog een ander probleem, want de nieuwe brug komt op nauwelijks 15 meter van de bestaande brug, terwijl eigenlijk 250 meter verplicht is. De Raad van State doet over een paar maanden uitspraak. Meerdere staten in de Zwolse wijk Stadshagen hebben gisteravond zonder stroom gezeten nadat er brand uitbrak in een elektriciteitskast. Die brand ontstond in een kast in de Hofstedestraat. De brandweer had het vuur snel geblust, maar doordat de elektrische installatie wel beschadigd raakte, ontstond er stroomuitval. Netbeheerder Enexis zette een noodstroomvoorziening op om zo de problemen te beperken. Op een parkeerplaats langs de N36 bij Vriezeveen is vanochtend een overleden persoon gevonden, meldt de politie. De parkeerplaats is afgezet vanwege politieonderzoek. Specialisten van de politie proberen de identiteit en de doodsoorzaak te achterhalen. En na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege de late 2-2. Wat nieuw op sociale media. Daarom bedacht iemand uit onze provincie een andere manier om frustratie af te reageren. Hij zette in de bibliotheek van Zwolle namelijk een hele rits oranje typemachines neer waar mensen lekker op konden rammen.
1: Typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Ja, het duurt toch wat langer. Ongelofelijke.
2: En geen fouten kun je niet meer terugnemen.
0: Insert scheldwoord.
2: Ja.
0: Ja, dat, op een typemachine denk je daar toch 2 keer over na.
2: Waar zit de knop voor de emoties? Emojis.
0: Oh ja.
2: Dat heb je ook niet, hè?
0: Moet je het uittypen. Boos kijkend.
2: Boos kijkend smileytje. Ja, zo gaat dat. Altijd genuanceerd. Mag gewoon ribbering.
3: Typex,
2: jazeker. Typex.
0: Oh ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ik ben nog afgestudeerd met 30 kantjes getypt.
0: En geëxt.
2: Eindexamenstuk. Ja, hou op zeg. Jij ook, maar gewoon. Nee, jij niet.
3: Ja.
2: Nee.
3: Ja, ik ook.
2: Oh. Goed, dan maar over het weer. Valt daarover naar huis te schrijven? Dan wel te typen?
3: Zeker. Ja, we staan aan het begin van een opmerkelijke hete periode die eigenlijk vanaf donderdag begint. Dus vandaag en morgen is het nog niet zover. Vandaag gaan we al wel boven de 20 graden komen. Ik denk dat we uitkomen op zo'n 23 graden met vanochtend nog vrij veel wolkenvelden. Het is wel op de meeste plaatsen droog. Het is op dit moment 13, 14 graden en er staat heel weinig wind uit een oostelijke richting. De wind draait naar het noordoosten vanmiddag. Dan krijgen we vanmiddag vanuit het westen meer zon en gaan inderdaad die temperaturen wat oplopen. Ik denk dat we vandaag uitkomen op een graadje of 22, 23. En dan krijgen we een mooie avond. De zon schijnt. Bij weinig wind is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. En dan een nacht met temperaturen niet lager dan een graadje of 12, denk ik. Met misschien nog een paar mistbanken. En dan morgen passeert de eerste warmtefront. Dat betekent dat we morgen pas aan het einde van de dag de maximumtemperaturen verwachten, 3,24 graden. Daarvooruit hebben we te maken met vrij veel wolken. In de middag misschien ook een beetje regen, motregen, vooral in het noorden van de provincie. En pas later klaart het op vanuit het zuidwesten. En dan komt die warme lucht er echt wel aan. Want op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. 28 graden is dan de maximumtemperatuur. En daarna is het niet meer te stoppen, want vrijdag wordt een tropische dag met 32 graden. Heel veel zon. zon, een zeer sterke zonkracht. En dan moeten we even kijken hoe onstabiel de lucht is en of die regen- en onweersbuien ook bij ons terecht gaan komen. Dat kunnen we op dit moment natuurlijk nog niet zien, zulke details. En ook in het weekend blijft het warm en onstabiel, met vooral in Twente temperaturen boven de 30 graden. In het westen zal door de naar noord draaiende wind iets minder warme lucht binnenlekken, maar 26, 27 graden met zon en een hoge luchtvochtigheid en kans op die regen- of onweersbui blijft warm.
2: Haal de hitteplannen maar uit de kast.
3: Ja,
2: zou
3: denk het wel.
2: Ik denken. En let op je medemens de komende dagen. Margot, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Fijne dag. Heb ik verkeersinformatie voor je. De ochtendspits kwam laat op gang, maar houdt ook lang aan. A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en knooppunt Buren staat nog vast. 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. A28 vanuit Groningen richting Zwolle sta je vast tussen Staphorst en Zwolle-Noord over 10 kilometer. Het komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging een half uur. A35 Enschede richting Almelo tussen knooppunt Buren en Almelo 6 kilometer en een kwartier aan vertraging, ook al door een ongeluk. En 35 Almelo richting Zwolle tussen Wietem en Zwolle-Zuid door wegwerkzaamheden. 2 kilometer file met 10 minuten aan vertraging. En de N743, die hebben we niet iedere dag, maar vandaag wel. Tussen Hengelo en Almelo sta je vast. Vanaf Borne naar Hertme en Albergen. 2 kilometer file daar en een kwartier aan vertraging. Is niet zo funky.

0: Lips Inc. hoorde je uit de discotijd Funky Town.
1: Hoorde je op Radio Oost. Het is dinsdag 16 juni. Wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending? We hadden het over de campagne van Stichting Wakker Dier. Zij zien het te vaak misgaan met koeien of varkens die door stalvloeren zakken. Verslaggever Chantal Everaert sprak met landbouworganisaties en de veiligheidsregio IJsseland en Twente. Die herkennen zich niet in de grootte van dat probleem.
2: Ik denk wel dat het wat genuanceerder ligt. Maar bovendien zijn het stallen die eigenlijk aan allerlei bouwregels voldoen. Je kan natuurlijk niet zomaar denken, nou, ik bouw een stal en ik doe maar wat. Daar zit echt wel een constructie achter. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld als je met je gasleiding bezig bent en die mag eigenlijk ook niet stuk gaan, of een waterleiding. Weet je, je kan nooit alles uitsluiten in het dagelijks leven. Misschien dat er wel wat meer controle op zou moeten kunnen. Je hebt natuurlijk ook wel de controles die op de boerderij aanwezig zijn.
0: Donald Trump kon er niet over ophouden op de G7, waar hij ook aanwezig is. Er is dus echt wel een deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat zou een einde kunnen betekenen aan de energiecrisis. De benzineprijzen en dieselprijzen zouden weer verder kunnen gaan dalen. Die trend had zich al ingezet een paar weken geleden. Erik Schots sprak er vanochtend. Hij is de eigenaar van de website brandstofvoortukkers.nl. Denkt dat die prijsdaling een langzaam proces gaat zijn.
3: Vanmorgen zag je ook al wel in de krant, olieprijs zakt 4%, benzineprijs zakt 1%. Nou, dan weet je dat het uitdempt. Dus de daling, denk ik, een kwart is, zou mooi zijn. Als dat weer in de benzineprijs terugkomt, meer zullen ze niet doen.
1: En de FPK-games die beginnen komende zondag. De organisatie krijgt dit jaar hulp bij de opbouw van een groep vrijwillige asielzoekers. En daar zijn ze bij de organisatie erg blij mee.
4: We zijn een tijdje aan het zoeken geweest met de ROC van Twente. En uiteindelijk via het ROC bij de vluchtelingenopvang terechtgekomen. Dus het is heel fijn om die gasten erbij te hebben. De eerste keer hebben we een presentatie gegeven, ook wat laten zien over de FPK-games, over hoe het werkt, de opbouw. Zodat ze ook een beetje een beeld hebben bij waar ze in
5: Goorst. Waar ze het voor doen.
4: Waar ze het voor doen, inderdaad. Ja. Komende zondag hebben ze allemaal een kaart. Dus ze zitten lekker op de tribune en kunnen ook genieten van het eindresultaat. Ja.
0: En dan kun jij ook genieten van het eindresultaat. Want we zijn het live natuurlijk voor een groot deel uit de FPK-games in Hengelo. Onze luisteraars blijven maar alert, Bastiaan. We kunnen ze niet verrassen waar we het noodradiogeluidje ook verstoppen. Er wordt gereageerd in grote getalen. Ja. Noem maar een getal tussen de 0 en 20.
1: 6.
0: Nummer 6. Nou, dan wordt dit de winnaar.
1: Het is wel spannend.
0: Ja. Kijken of hij of zij ook aan de telefoon komt. Staat er niet bij, moet ik zeggen.
1: We weten zelfs het geslacht niet.
0: Nee.
1: Oeh, spannend.
6: Met Doek.
0: Goedemorgen, meneer Doek. Marcel Oosten, Radio Oost.
6: Ah, goedemorgen.
0: Goedemorgen, u bent live op de radio. En u heeft een noodradio gewonnen.
6: Oh, dat is leuk.
0: Mooi, ja. U was de nummer 6 die binnenkwam in de reacties voor de noodradio. U had het geluidje gehoord. We zeiden net al, hoe we het ook verstoppen, de luisteraars zijn alert.
6: Het was net voor de lichamen. Net.
0: Klopt. En u had nog geen noodradio?
6: Nee, nou, ik heb nog niet zo heel veel, want er is de maand een beetje in de war ben dat mijn vrouw is overleden.
0: Ach.
6: En dan zit ik met, een beetje moeilijk af en toe.
0: Ja.
6: En dan denk ik daar niet aan.
0: Nee.
6: Dat is een beetje dom van mij, maar goed.
0: Nou, dat is u zeker in deze omstandigheden vergeven, meneer Doek.
6: Ik ben ook 80 en dan moet je een beetje rustig wezen, hè?
0: Ja, nou, wat een naar nieuws. Maar in ieder geval, die noodradio komt uw kant uit. Dat is tenminste wat, toch?
6: Zal ik de press nog even sturen?
0: Ja, dat doet u gewoon via de app. Dat komt wel goed. En dan komt de noodradio naar u toe. Dank voor het meedoen.
6: Bedankt wel. Dag.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Je moeder van Hall, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Daniel Lohuus en hier kom ik weg. Bastiaan Kleijan, onthoud dat. Als je een grote tv-carrière maakt.
2: Ja.
1: Hier kom je weg.
2: Nou, ik heb het eens uitgerekend. Volgens mij gaat het enorme nalatenschap dat Marcel en Bastiaan achter gaat laten als een nachtkaars uit. Want dit zou zomaar eens...
1: Toch niet in de geschiedenisboeken, hoop ik.
2: Ja. Deze willekeurige dinsdagochtend in juni zou zomaar wel eens de laatste Marcel en Bastiaan kunnen zijn.
1: De 16e juni 2026. Ja, het is niet anders.
2: Want inderdaad, ik ben er de laatste weken al wat minder. Want iets meer tv-dingetjes. En dat gaat helemaal worden. Maar ik moet jou dan nog wel weer vervangen. Als jij met je reet op Griekenland, of waar ga je naartoe?
1: Denemarken.
2: Oh, Denemarken.
1: Helemaal niet. Met wandelbergschoenen, bepakking. Nou ja, goed.
2: Dus ik ben er in juli nog wel weer 2 weken. Maar zonder jou. Dus dat is eigenlijk niks aan.
1: Je weet het. Old rockers never die. They just fade away.
2: Ja, inderdaad.
1: Zullen we het daar maar op houden?
2: Hebben we zo grandioos nog geen half jaar geleden die 1000ste uitzending gevierd?
1: Ja.
2: Of 750ste?
1: Ja, die 1000 gaan we niet halen.
2: Nee.
1: Nee. Het is niet anders. Met tranen in mijn ogen neem
2: ja,
1: ik
2: afsluit,
1: Bastiaan. Maar gelukkig,
2: eentje weg.
1: Wij komen elkaar nog wel tegen. Dat, reken daar maar op.
2: Die vrijdagmiddag uitsmijten met Carpaccio, die houden we er wel in.
1: Die houden we er zeker in. Nou zou ik denken, dan wil ik nog wel iets draaien, maar de tijd is op gewoon. Dus zullen we het maar gewoon volmaken.
2: Ja, laten we van deze laatste seconde gebruik maken, deze minuten. Want hierna is het
1: Hierna is het voorbij. Dan moet je het 's ochtends weer met je vrouw doen. Ja. Niet letterlijk, sorry, dat klonk. Ik ben gewoon anders dan ik het bedoelde. Je zult het op je vrouw zijn aangewezen in de vroege ochtenduren.
2: Ja, dat is even omschakelen wel.
1: Ja, nou.
2: Maar ook wel leuk hoor.
1: Ja,
2: lijkt
1: mij een stuk leuker.
2: Weet je wat er vooral leuk aan is? Is dat je dan dat het niet 4:15 is.
1: Nee.
2: Dat de wekker gaat.
1: En dat betekent ook iets voor je avondritme. Dat is ook wel weer prettiger natuurlijk. Hoef je niet meer te haasten.
2: Ja.
1: Haasten om die tennispartij snel af te maken. Hoewel, dat is weer een nadeel. Want anders serveer je ze er gewoon af en dan naar huis. Maar dat hoeft nu niet meer.
2: In alle rust het WK voetbal kijken. Maar Nee, gaat zien. Komende donderdag weer een nieuwe aflevering van Toekomstmakers op TV Oost.
1: Heel goed. Dat is altijd aan te raden. Dan zie je hoe innovatief onze provincie ook kan zijn. Dus ook de laatste bulletin straks bij Bert van Lossen.
2: Ja, dat denk ik wel al. Weet je het hier nooit zeker.
1: Nee.
2: Voor hetzelfde geld word ik volgende week wel weer gevraagd.
1: Ik denk dat Bert wel een traantje gaat laten. Het is een emotioneel mens.
2: Zeker.
1: Als ik hoor aan zijn stichtelijk woord. Veel plezier daarbij. En wat mij betreft tot morgen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Gisteren belden ze me op, niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set.
5: Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Kom zondag 5 juli naar de opendag van FC Twente.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De gemeente Twenterand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. Die demonstratie is niet officieel aangemeld. Op een parkeerplaats langs de N36, ook bij Vriezeveen, is vanmorgen een overleden persoon gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. En de man uit Almelo die afgelopen weekend om het leven kwam bij een bedrijfsongeluk, werd aangereden door een heftruck. Lees je meer over in de Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Na te zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
4: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
6: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
4: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
12: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
11: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
13: Check de meter.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Het is 3:09, leuk dat je luistert. Dit is Radio Oost. Verspil geen energie aan discussies met mensen die niet willen luisteren. Soms is stilte sterker dan het beste argument.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Frank Boeien met een van zijn grootste.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag alweer dinsdag. 8 dagen voor mijn vakantiedagaftelling zitten we. Even wat onzin reden om te feesten. Het is vandaag onder andere de dag van de verse groenten. Een goed excuus om vandaag wat extra gezond te doen. Eet bij iedere maaltijd wat groenten en je bent al goed bezig. Zeker, het is ook fudge-dag. Een ode aan die heerlijke zoete lekkernij. Zachtromig en gevaarlijk verslavend, dat klopt. Het is ook internationale dag van het Afrikaanse kind. Een dag die aandacht vraagt voor de rechten, kansen en toekomst van kinderen in Afrika. Het is vandaag Wereldzeeschildpaddag. Zeeschildpadden zwemmen al 1000 jaren rond op aarde. Vandaag staan hun veerkracht en bescherming centraal. Het is ook azijndag. Van appelazijn tot balsamico. Vandaag vieren we het goedje dat salades opfleurt en oma vroeger overal voor gebruikte. Het is ook cannolidag. Een feestje voor liefhebbers van het beroemde Siciliaanse gebakje. Krokant van buiten, romig van binnen. En vergeet niet, het is altijd vandaag een goede dag om iemand een compliment te geven. Een frisse wandeling te maken. Een oude vriend te bellen. En je kan natuurlijk ook een pimpom plaatje aanvragen hier bij Radio Oost. Ik zal je zo meteen de letter geven.

0: Hey, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio Oost.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Zo meteen op de radio. Ruben Hillen, 20 Second. Ook Neil Young heb ik voor je, de Heart of Gold. En vandaag is hij jarig. 76 kaarsjes mag hij vandaag uitblazen. Ik heb het over Gino Vannelli. Je kent hem met People Gotta Move. En dit is ook even zijn grootste. Die nog regelmatig voorbij komt. The Wild Horses op Radio Oost.

Heart of Gold. Je hoorde niemand minder dan Neil Young. Blijft een van zijn leukste liedjes natuurlijk. Hier op radio's. Even kijken naar wat er allemaal in het nieuws is. Premier Rob Jetten is zondag in Rotterdam bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukse gemeenschap. Er wordt gespeculeerd dat hij daarbij mogelijk excuses aanbiedt voor de manier waarop Molukkers na hun komst naar Nederland in 1951 zijn behandeld. Wat hij precies gaat zeggen houdt het kabinet nog even geheim. Iran heeft het WK gehouden met een 2-2 gelijk spel tegen Nieuw-Zeeland. Dat is ook nieuws op dit moment. Opvallend was dat er vooraf buiten het stadion honderden demonstranten stonden die protesteerden tegen het regime in Iran. Op het veld knokte Iran zich twee keer terug van een achterstand. En bij een ongeluk met een Amerikaanse bommenwerper in Los Angeles zijn 8 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook 2 medewerkers van vliegtuigbouwer Boeing. De Amerikaanse luchtmacht spreekt van een enorme tragedie. En Nederlandse bedrijven betalen hun rekeningen steeds vaker te laat. Inmiddels wordt 1 op de 4 facturen niet op tijd betaald. Vooral in de horeca en de groothandel gaat het vaker mis. Voor ondernemers kan dat flinke gevolgen hebben voor de kasstroom. En veel woonwijken worden in de zomer veel te warm doordat er te weinig groen is. Een brede coalitie van organisaties wil dat de overheid een groennorm invoert, zodat gemeenten meer bomen en struiken planten. Volgens hen kan dat helpen om gezondheidsproblemen door hitte te voorkomen. En let op goed als je online een vakantie boekt. Bij ruim 3 op de 10 aanbiedingen valt de uiteindelijke prijs 100 euro's hoger uit dan de prijs waarmee wordt geadverteerd. Consumentenorganisaties vinden dat reisaanbieders daar veel duidelijker over moeten zijn. Het is bijna 6:30. Je luistert naar radio's. Met zometeen even regionale nieuws en Bastiaan Kleijen. Ik heb Eric Clapton nou nog voor je, maar hij heeft er midnight. Maar nu eerst naar Venice. And everybody's changing.

0: Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Voor de

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuwleuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Half 10 precies op radio. Zet regionale nieuws doen met Bastiaan Kleijan.
4: Op een parkeerplaats langs de N36 bij Vriezeveen is vanmorgen een overleden persoon gevonden. Een deel van de parkeerplaats bij een tankstation is afgesloten voor forensisch onderzoek naar de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak. De politie kan alleen melden dat het lichaam op de parkeerplaats werd aangetroffen en niet in een voertuig zat of lag. Meer is er nog niet over bekend. De gemeente Twente-Rand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. Dat er wel de demonstratie niet officieel is aangemeld. De gemeente roept de organisator van het op sociale media aangekondigde protest op om dit alsnog te doen. Als het protest doorgaat is het de derde demonstratie in 3 weken tijd binnen de gemeente. 2 weken geleden moest de ME ingezet worden op het Manitobaplein in Vriezeveen om het leeg te vegen. Ondertussen duiken er steeds meer extreemrechtse teksten en symbolen op in de gemeente. Zo hingen er op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham vlaggen met het VOC-logo. En zijn ook teksten als White Power op bushokjes en muren gespoten. Het is nog onduidelijk wie daarachter zit. De politie zoekt getuigen en roept mensen op om zich te melden als ze iets gezien hebben. Een schoonmaakdienst heeft het allemaal weggehaald. En een besluit over een nieuwe brug over de Vecht bij Junne zit al ruim een jaar vast, maar de bouw lijkt nu toch weer op tafel te liggen. Bij de Raad van State zei de gemeente Omme dat de brug er moet komen, omdat de gemeenteraad dat altijd heeft gewild. Ondertussen zijn er wel twijfels over nut en noodzaak. Tegenstanders vragen zich af of de nieuwe brug wel nodig is, zeker omdat zwaar verkeer er straks niet meer over mag. Ook ligt er nog een probleem. De nieuwe brug komt op nauwelijks 15 meter van de bestaande brug, terwijl eigenlijk 250 meter verplicht is. De Raad van State doet over een paar maanden uitspraak. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-App.
3: Het is 2:30. Dankjewel. Dan hebben we het weer. Vanochtend een mix van zon en wolken, maar het blijft droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. En vanavond is het heerlijk weer met temperaturen van zo ruim boven de 20 graden. Vannacht kan plaatselijk wat mist ontstaan bij zo'n 12 graden. Dan even naar
5: De vraag van vandaag.
3: Wat is jouw favoriete snack voor onderweg? Heb jij een favoriete snack voor onderweg? Voor Bas Nijhuis.
4: In de auto dan?
3: Ja, en voor Bas Nijhuis is het de traditionele gehaktstaaf.
4: Oh, zo. Ja, ik zit dan misschien haal ik eerder nog een zak drop of zo.

0: Ja, nou, ik ben van de banaan.
1: Gewoon een banaantje?
0: Een banaantje, onderweg even een lekker banaantje eten. Hè? Je weet nooit waar je gaat eindigen, denk ik altijd.
1: Dus, hey, maar beter een banaan bij je.
0: Ja, nee. Meteen weer denken aan Wim T. Schippers, want die is helaas overleden. Ernie, wat die uitspraak was van Paul Hane trouwens, maar goed. Sesamstraat. Wat is jouw favoriete snack voor onderweg? Laat het me even weten via de radio. Zet 06-4567-1331. Jacques Plafond is niet meer, zeg. Tjoh, wat was dat legendarische radio? Het zou nu niet meer kunnen, anno 2026, met al die strikte voorwaarden. Mij zat gewoon elke woensdag door elke plaat heen te praten, Jacques Plafond.

0: hoorde Phil Collins voorbij komen.
1: De vraag van vandaag.
0: Even een rondje, de vraag van vandaag. Wat is jouw favoriete snack van de weg? Jan uit Vriesveen, een eierkoek, makkelijk eten, geen kruimels in de auto. Nou, dat valt er wel mee, denk ik ook. Hè? Winegums, Saskia, dankjewel voor het doorgeven. Gevulde koek, Henk. Marijke uit het mooie Deventer, een zakje snoeptomaatjes. Niet spannend, wel gezond. Wim die eet het liefst een broodje bal onderweg. Dropjes, altijd een rolletje in het dashboardkastje. Al dus Gerry uit Harderwerk. Johan, een Snickers, daar kan ik weer een paar uur op vooruit. En een krentenweggen. Annie, een krentenweggen. Gewoon voor onderweg een krentenweg. Ja, dat zou kunnen. Hey, laat het mij even weten via de app 06-4567-1331. Wat is jouw favoriete snack voor onderweg? Je luistert naar Radio.

0: Stond ooit hoog in de Nederlandse top 40 in de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Of was het 83, ik weet het ook niet helemaal. PhD, Jim Diamond hoorde je. En we gaan even schakelen met Losser, want ik heb Minnie van der Brink aan de telefoon. Minnie, goedemiddag, of goedemorgen moet ik zeggen.
1: Oh, goedemorgen, ja, goedemorgen. Ja,
0: soms. Maar en jij wil graag een noodradio, hè?
1: Ja, het zou best heel handig zijn, denk ik.
0: Ja, ik hoop wel dat je me... Ja, je krijgt er eentje van me.
1: Nou, mooi.
0: Ik hoop alleen één ding dat je hem nooit nodig hebt. Is dat een goede deal die we kunnen maken?
1: Ja, doe ik. Nou, we nooit nodig hebben. Ik heb nog zo'n oude radio met zo'n cassettebandje met wat op batterijen kan. Dus voor nooit. Maar dat is dus natuurlijk niet te vergelijken, hè?
0: Nou, je hebt er eentje. Een noodradio. Gefeliciteerd en leuk dat je meedoet. Dag, Minnie, hè?
1: Dankjewel, hoor.
2: Ja, innovatief is Overijssel. Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
3: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
2: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
4: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
2: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.

0: Go! Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Op een parkeerplaats langs de N36 bij Vriezeveen is vanmorgen een overleden persoon gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De gemeente Twenterand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezeveen tegen het asielbeleid. De demonstratie is niet officieel aangemeld. En morgen is de Europa League loting voor FC Twente. Wie de mogelijke tegenstanders zijn, dat lees je in de Oost.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.

0: Nou, daar gaan we. In het kader van de Pimpan Plaat hier op Radio. Het is 3:10. Leuk dat je erbij bent. Jij kan meedoen met Pimpan Plaat. De letter waar we vandaag mee spelen is de letter D. Dus artiesten die beginnen met een D en titels van liedjes die beginnen met een D. Zometeen aangevraagd door Margreet Enrique Iglesias met Do You Know. We trappen af met Marco Borsato. Davina Michel, daar zit dus de D in. En Hoe Het Danst.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.

met een pingpongballetje. Je kan er ook een hit mee scoren. Henrique Iglesias deed het. Do You Know, Margreet heeft dit liedje aanvallen. We zitten in de pingpongblad. Zometeen Danny Vera, The Morning Dance Again. En ik heb ook Shakira en dat WK-hitje van haar. Die, die, die, aangevraagd door Frank. Maar deze mag ook niet ontbreken op deze dinsdagochtend. ABBA, The Dancing Queen, pingpongblad. Liedjes en artiesten met een D.

0: Aangevraagd door Frank deze. Doen we meteen weer denken aan dit item.
1: Welkom bij het wereldkampioenschap.
2: Mooie voetbalnamen.
0: Mooie voetbalnamen. Vandaag kun je kiezen tussen Jorge Valdano, Argentijns international, voormalig Argentijns international, en voormalig Italiaans international, Paolo Maldini. Welke van deze twee volgens jou de mooiste voetbalnaam aller tijden? Laat het me even weten. Degene die, waar het meest om gestemd is, gaat dus door naar de laatste 16. Dus op wie stem jij? Op Jorge Valdano of op Paolo Maldini? Laat het me even weten via de Radio Oost app.
1: In Amplaat.
0: Maar je kan ook naar mijn Instagram gaan. Instagram @vondelsoort. Pimpamplaat. We spelen ook elke dag Pimpamplaat piano. Want ik heb een stukje piano even gespeeld, zo vlak voor negenen. En ik heb dit even op de piano, deze hit, deze wereldhit, heb ik even gedaan.

Welke hit is dit? Welke wereldhit is dit? Laat het me even weten. Op de piano natuurlijk. Pimpamplaat piano. Even via de app een antwoord geven. Heb ik een sportieve waardebond voor je. Zo meteen trouwens om 11:15 spelen we weer de voorbij de koffie dialect quiz. Liedjes met een D. Deze van de Eagles.

0: Desperado van de Eagles hoor je hier op Radio Oost, aangevraagd door Hein. Het gaat dus om deze in het kader van Pimpamplaat Piano. Deze gaat het om. Kwart voor negen mee begonnen om dit even in te spelen hier op Radio Oost. Maar ja, welke wereld dit is dit in het kader van de Pimpamplaat Piano? Laat het me even weten via de Radio Oost app. En jij heb je hem?
1: Ja.
0: Best wel een hele grote, hè?
1: Ja.
0: Pimpamplaat gaat met een D, gaat over een D. Dus, en deze begint ook met een D. Daarom heet het ook Pimpamplaat Piano. Maar kom er even

0: Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik had het toen ik Depay zag, niet om Depay. Maar ik denk van, joh, Koeman, wat wil je in vredesnaam met Depay?
0: Een balletje vasthouden. Ja, is niet gelukt.
1: Nee. Snelheid voor snelheid wisselen. Ik denk, nou, waar blijft Justin Kluivert dan?
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is 11:40 op radio. Is het regionale nieuws nu met Bas-Jan Kleijan.
4: Op een parkeerplaats langs de N36 bij Friezeveen is vanmorgen een overleden persoon gevonden. Een deel van de parkeerplaats bij een tankstation is afgesloten voor forensisch onderzoek naar de identiteit van de overleden persoon en de doodsoorzaak. De politie kan alleen melden dat het lichaam op de parkeerplaats werd gevonden en niet in een voertuig. Meer is er niet bekend. De gemeente Twente-Rand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Friezeveen tegen het asielbeleid, dat terwijl de demonstratie niet officieel is aangemeld. De gemeente roept de organisator van het op sociale media aangekondigde protest op om dit alsnog te doen. Als het protest doorgaat, is het de derde demonstratie in 3 weken tijd binnen de gemeente. Ondertussen duiken er steeds meer extreemrechtse teksten en symbolen op in de gemeente. Zo hingen er op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham vlaggen met het VOC-logo. De mannenwielerploeg van Volker Wessel stopt er na dit seizoen mee. Er gingen al lange tijd verhalen over een mogelijk einde voor die mannenploeg, nadat de afgelopen periode meerdere wedstrijden werden geschrapt. Nu is dat dus definitief. Volker Wessels was actief op het continentale niveau, waar ook de wedstrijden als de Ster van Zwolle en de Ronde van Overijssel deel van uitmaken. De vrouwenploeg van Volker Wessels gaat nog wel door, maar wel onder een andere naam. Die ploeg heet vanaf volgend jaar Team Reggeborg. En veel voetballiefhebbers die zullen met wat frustratie hebben gezeten na de late gelijkmaker van Japan tegen Nederland van zondagavond. Dat kan je dan van je aftypen in een boos bericht op social media, maar je frustraties kan je ook kwijt op een ouderwetse typemachine. In de bibliotheek van Zwolle stonden gisteren een hele rits aan oranje typemachines waar mensen lekker op konden rammen.

0: typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
1: De typemachines staan er ook weer na de wedstrijden tegen Zweden en Tunesië.
2: Ja, vroeger wel een typediploma nog.
1: Ja, ik ook.
2: Les gehad.
1: Aantal aanslagen per minuut.
2: Ja, nee, toen mocht je nog aanslagen hebben.
1: Ja.
2: Het is 10:45 hier op radio. Is leuk dat je luistert. Trouwens, je had het over Nederland-Japan. Heb je die persconferentie van de Japanse bondscoach nog gezien?
1: Nee.
2: Waar hij zijn dank uitsprak aan het Nederlandse volk. Hans Over was heel erg belangrijk geweest voor het Japanse voetbal. Ook Wim Jansen had hij heel veel van geleerd. En Wim Jansen is na Cruijff en Willem van Aanigen misschien wel de grootste voetbaldenker in Nederland.
1: Kijk.
2: En de Japanse bondscoach was na het overlijden van Wim Jansen zelfs nog naar Feyenoord afgereisd. Echt mooie woorden. Kippenvel vind ik dat. Dat hoort ook bij voetbal. Gewoon wederzijds respect. En dat had dus de Japanse bondscoach.
1: Mooi.
2: Ja. Want die ontdekte dat er heel veel Nederlandse journalisten bij de persconferentie van hem zaten. Oh, leuk dat hij daar dus even aandacht aan schenkt. Vanochtend een mix van zon en wolken, maar het blijft droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. En vanavond is het heerlijk weer met de temperaturen zo ruim boven de 20 graden. Vannacht kan het plaatselijk wat mist ontstaan bij zo'n 12 graden. Morgen start bewolkt, maar morgen wordt het 23 à 24 graden. En donderdag wordt het zomers warm met ongeveer 28 graden. De zomer is dan weer terug. Hey, je luistert naar Radio Spinpanplaats. Zometeen spelen we natuurlijk de Voorbij de Koffie dialectquiz. En even nog naar die piano. Ik heb vanochtend natuurlijk heel goed mijn best gedaan om het stukje even in te spelen dit. Maar welke is het? Welke klassieker is dit?

0: deze kwam binnen via de Facebook. Wacko Jacko, Michael Jackson, Dirty Diana. Hoorde je op de radio's. Het is nog steeds een van de populairste artiesten wereldwijd. Want Billie Jean staat gewoon weer in de hitparades. Het is allemaal naar aanleiding van de film over het leven van Michael Jackson. We gaan even weer een noodradio weggeven. Zo, wat was je snel? Je was echt snel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want ik spreek met Jenny Vlim. Maar je was, volgens mij ligt je op de telefoon.
1: Ik had het net ingetypt.
0: Ja.
1: En ik denk, als die komt, dan ben ik er. En je speelde net af, dus...
0: Nou, heel goed. Nou, bij deze heb jij een noodradio.
1: Fantastisch.
0: Zullen we één ding afspreken?
1: Ja.
0: Dat jij en ik hem nooit nodig hebben.
1: Ja. Ja, we doen ons best.
0: Ja, dat je hem gewoon lekker in je doosje kan laten zitten. Nou, je mag hem er wel uithalen natuurlijk, maar dan even op O's zetten en voor de rest niet meer aankomen. En ik hoop dat je hem nooit nodig hebt in je leven.
1: Nee, dat hopen wij ook.
0: Nou.
1: Als het aan ons ligt niet, maar ja, er zijn andere mensen, hè?
0: Ja, jij en ik komen er wel uit, denk ik, op deze dinsdagochtend.
1: zeker wel.
0: Ja. Nou, Jenny, in ieder geval gefeliciteerd. En leuk dat je naar O's luistert en leuk dat je noodradio te pakken hebt.
1: Fijn, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Groetjes in Mariënberg, hè.
2: In de ogen van mijn opa

0: Dan McLean en die heerlijke crying aangevraagd door Tony Morsin. Dankjewel.
1: De voorbij de koffie quiz.
0: En ik heb Adrie aan de telefoon. Ja, de ene keer spreek ik je over goud en dan hebben we het over dialectwoorden. Ja, zo kan het gaan in het leven.
2: Ja, maar ik ben een beetje de generalist, hè. Dus,
0: Ja, dat is het mooiste wat er is, toch? Een beetje van alles wat.
2: Ja. Maar geschiedenis en sieraden en edelsteen, dat vindt eigenlijk mijn hoofdzakelijk mijn werkzaamheden. Dus,
0: Oké. Ja, nee, ik mag af en toe een radioprogramma presenteren. Ik vind plaatjes opzetten op feestjes vind ik wel leuk. Ik vind presentatiedingetjes vind ik af en toe wel leuk om te doen. TV-commentaar geven. Ja, nee, je moet ook een generalist zijn in het leven om het een beetje leuk te houden, toch?
2: Ja, precies. Dat vind ik wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar mijn fulltime liefde is natuurlijk wel voor de radio. Dat is het
2: allermooiste. Dat
0: vind ik. En we gaan een radiospelletje spelen, dat vind ik ook leuk. Dialectspel, oftewel de voorbij de koffie dialect quiz. Je hebt 5 woorden voor ons.
2: Ja, ik heb er weer 5 en ik denk dat ze niet zo heel moeilijk bent dit mol. Maar ik weet natuurlijk, ik kan toch niet zeker zijn. Want ja, ik heb ze natuurlijk opgezocht en ik heb ze gemaakt. Dus dan weet je al iets over. Maar de volgende op de luisteraar het dan ook werd. Maar zal ik maar beginnen? En heb je het ding spullen?
0: Nee, eerst even de woorden. Dan straks na 11 gaan we dan even een tegenstander zoeken.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Het eerste woord, dat is Sint-Jorpik. En dat schreef hij S-I-N-T met een streepje en dan J-O-A-P-I-K. Dus Sint-Jorpik. Is dat A, het doopsfeest van de Lutte? Is dat B, de oogstdag van de rogge? Of althans, wanneer de rogge echt geoogst moet zijn? Of is dat C, een bedevaartsoord? Dus Sint-Jorpik, is dat A, het doopsfeest van de Lutte? B, de oogstdag van rogge? Of C, een bedevaartsoord? Dan het tweede woord is sapperieën. En dat schreef hij S-O-P-P-E-R-I-J-E. Dus sapperieën. Is dat A, geknoei? Is dat B, het Twentse woord voor groene zeep? Of is dat C, zijn dat soepgerechten of soeprecepten? Ja, okay. Sapperieën. Is dat dus A, geknoei? Is dat B, het Twentse woord voor groene zeep? Of zijn dat C, soeprecepten? Dan het derde woord, dat is de vesperkorf. En dat schreef hij V-E-S-P-E-R-K-O-A-R-F. Dus vesperkorf. Is dat A, een bijenkorf? Is dat B, zo'n topkoffer, hè, voor op je scooter of op je sundap of op je, nou, in ieder geval een soort brommerachtig iets? Of is dat C, een picknickmand voor op het land? Maar vroeger ging bijvoorbeeld waar gerechten in gingen als je op het land aan het werk was. Dus een vesperkorf, is dat A, een bijenkorf? B, een topkoffer voor op een voertuig? Of C, een picknickmand voor op het land? En dan heel het vierde woord, en dat is voezelbrander. En is dat, dat schrijf je F-O-E-Z-E-L-B-R-E. A, dan kan met enkel of dubbel A, N-D-E-R, dus een voezelbrander. Is dat A, een jeneverstoker? Is dat B, een olielampje? Of is dat C, een gasbrander? Dus een voezelbrander, is dat A, een jeneverstoker? B, een olielampje? Of C, een gasbrander? Hoe gaat het, Bert?
0: Ja, nee, ik ben er stil van. Je zei makkelijke woorden, maar ik vind ze wel lastig, hoor.
2: Oké, ik weet ook niet hoe het komt. En heel vaak is het toch gehoord, dus je onderschat hemzelf. Ja. En het derde of het vierde woord is een pokkenbreefke. En dat schrijf je P-O-K-N-B-R-E-F-K-E-N. Dus een pokkenbreefke. En het komt uit Dedekamp en omstreek, dus uit een dorp. Is dat A, een heel slecht rapport? Pokkenrapport, een slecht rapport. De slechte cijfers. Is dat B, een vaccinatiebewijs? Voor de pokken bijvoorbeeld. Of is dat C, een belastingbrief? Waar je ook niet heel blij van werd. Dus
0: nee.
2: Een pokkenbrief. Een pokkenbriefken. Is dat dus A, een slecht rapport? Is dat B, een vaccinatiebewijs? Of is dat C, een belastingbrief? En het werd broek de Dingeldijn in Dedekamp. Dus ja.
0: Oké.
2: Wortel, hij dat nog verbroekt hem.
0: Nou, dankjewel. Tot zometeen met de antwoorden. En zometeen natuurlijk ook nog Herman Pieper hier op visite. Senior Overijssel.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oeh, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, graag.
11: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
3: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Op een parkeerplaats langs de N36 bij Frieseveen is vanmorgen een overleden persoon gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De mannenwielerploeg van Volker Wessels stopt er na dit seizoen mee. De vrouwenploeg gaat nog wel door onder de naam Team Regenborg. En morgen is de Europa League loting voor FC Twente. Wie de mogelijke tegenstanders zijn, dat lees je in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
8: Check de meter. Voor de grootste keuze in...

0: Freddy een mooie oerol toe. Want tijdens oerol 's ochtends wakker worden op je chalet met koffie en bedverlosser op je tv. Gezellig. Nou, leuk dat je meekijkt. Jorde Madcon voorbij trekken hier met Beggin.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: En we hebben contact met Adrie. Goedemorgen, Adrie.
2: Ja, goedemorgen, Bert.
0: En Ide wil graag tegen mij spelen. Nou, dat kan geregeld worden, Ide.
2: Ja.
0: Ja, je bent wel zeker van de zaak, hè, als je tegen mij wil spelen.
2: Ja, natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is, hè.
0: Ja, waar gaan we voor spelen? Voor kaarten voor Slagharen of wil je een sportieve waardebon van €42 winnen?
2: Nou, die sportieve waardebon, dat lokt mij wel heel erg, maar... Nou, dat lijkt mij ook wel leuk.
0: Nou, oké.
2: Met je achterkleinkinderen.
0: Oh, met je achterkleinkinderen. Nou, dat kan. Nou, hoeveel achterkleinkinderen heb je dan, Ide?
2: Nou, 2.
0: 2, nou, dan gaan we daarvoor spelen. Ja?
2: Nou, oh, okay. Dat is, ja.
0: Nou, Adrie.
3: Ja, ik ben er.
0: Heb jij de antwoorden voor ons?
3: Ja, natuurlijk. Het eerste woord, hè, dat was, of eigenlijk 2 woorden, want dat is Sint-Jopik. En het goede antwoord is B, dat is eigenlijk de oogstdag van de rogge. Of althans het einde, dan moet het wel echt oogst zijn, want anders dan ben je te laat, hè. Dus het is eigenlijk heeft dat van doen met oogsten.
0: Wat heb jij voor antwoord?
2: Ja, ik heb B.
0: Ja, ik heb ook B, dus dan staat het 1-1. Antwoord.
3: Ja, maar je klaagt elke keer, Bert, hij is zo moeilijk, vindt het elke keer hij het goed. Dus ja.
0: Deze was makkelijk, toch?
3: Ja, dat is wel voor.
0: Volgende is ook makkelijk.
3: Ja, saperie, dat is dus A geknoei. Dus het is 2A.
0: Die heb jij toch ook wel goed, Ide?
2: Ja, saperie, tuurlijk.
0: Zeker, 2-2.
3: Ja. Nou, het derde woord is dan een vesperkorf. En dat is dus een picknickmand voor op het land. Dus C. Hij is op het land van Dwarwan, zo rond is 4 uur, daar heb je een beetje schaftiet. En die moest natuurlijk wat deur, hè, want het moest wel kloor. Ja. Dus met oogsten dus en schaften dus, dan had je dan even pauze. Dus

0: kerstverkoff is zo'n mandje waar een koffie en nog wat anders in zat.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, die heb ik goed. Jij ook, Ieder?
2: Ja, ik ook.
1: Oh, gaat spannend worden.
0: Nou, het was heel spannend. Het vierde woord is een voezelbrander. En dat was A, dus een jeneverstoker.
2: Ja, tuurlijk. Voezel.
1: Heb je die goed?
2: Branden, ja.
1: Heb je die goed, Ieder?
2: Ja.
1: Ja, heb je die? Ik ook.
2: Ja, zeker. Dat heb ik A.
1: Je hebt A.
0: Oh, nou, dan komt het dus op het laatste antwoord aan. En dat is een pokkenbriefken. En dat is B, het vaccinatiebewijs voor pokken.
1: Ja, pokken. Ja, tuurlijk. Ach,
0: ja.
2: Ah. Oh, nou, en dan heb ik C.
1: Heb jij dan C?
2: Ik heb C.
1: Je hebt geluk, Ieder, want ik heb ook C. Dus ja, en het is gelijk. Dat betekent dus dat jij twee kaartjes hebt gewonnen voor je achterkleinkinderen.
2: Nou, geweldig.
1: Nou, gefeliciteerd met deze.
2: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
1: Blijf even in de lijn, ga ik even wat gegevens van je noteren. Adrie, dankjewel, hè.
0: Ja, geen dan.
1: Ik had het toch 4 goed. Eentje
0: ja,
1: heb ik gegokt.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Ik ben veel beter dan je zelf denkt.
1: Ja, eentje heb ik te gegokt en die laatste die had ik eigenlijk achteraf wel kunnen weten. Hoor.
0: Ja, maar ja, je moet altijd instinct dat je bier hebt, hè.
1: Ja, nee, dat is zo. Tot over een paar weekjes, hè.
0: Ja, helemaal mooi. Okay, doeg.
1: Doeg. Zometeen, Senioren Overijssel hier op Radio Oost. Dit is de nieuwe van Snelle.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Nieuwe single van Snelle hoorde je hier op Radio Oost. Leuk dat je luistert. Het is 18 over 11 op Radio Oost. Elke maand praten we bij met Herman Pieper van Senior Overijssel over onderwerpen die veel Overijsselaars bezighouden. Van politiek en gezondheid tot vakantieplannen en initiatieven die ouderen met elkaar verbinden. Er gebeurt weer genoeg, dus tijd om even met Herman te praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Als eerste over de collegevormingen in de gemeente. Want op verschillende plekken zijn gemeenten alweer bezig met de voorbereidingen richting nieuwe coalities. Waar moeten senioren volgens jou vooral op letten bij die vorming van colleges?
1: Nou, of ze er überhaupt in voorkomen in het collegeprogramma. En waar ik toch nog een keer extra op aan wil dringen is wat wij merken bij onze mensen. Dat het hebben van een locatie waar je zo even binnen kunt wandelen voor een kopje koffie, zonder dat je daar de hoofdprijs voor betaalt. Dat is wel een gemis in sommige plaatsen. En daar zou je prima bij sportkantines of scholen. Daar staan ook grote delen van de dag staat daar ruimte leeg. En er gaat heel veel gemeentelijke subsidie naartoe. Dus je zou prima door dat beschikbaar te stellen voor senioren in de periode dat het toch niet gebruikt wordt, zou je dat open kunnen zetten.
0: Ik heb een goede kennis van me. Die woont in Meppel. Die heeft een eigen horecagelegenheid. En die is elke ochtend om 9 uur open. En daar komen veel mensen op leeftijd elkaar elke ochtend even tegen om even bij te praten, de laatste roddels door te nemen.
1: Ja, nou, als dat op zo'n manier geregeld kan worden. Het probleem is alleen een beetje, tenminste, ik weet niet hoe hij dat dan doet. Loffelijk streven, maar dat dan de koffie geen 3,5 euro per kop is, zeg maar.
0: Een kennende doet hij dat niet.
1: Nee.
0: Welke onderwerpen verdienen wat jou betreft een prominente plek in zo'n collegeakkoord?
1: Vooral het faciliteren van senioren. En ze helpen met een stukje opstart. En in zijn hemelsnaam niet ze onder de arm nemen en constant erbij voor blijven lopen. De mensen willen ook graag zelf dingen organiseren. En kunnen dat ook prima.
0: Ja, we moeten het ook nog even hebben over De Helden. Er komt binnenkort een podcast uit van Senioren Overijssel. De Helden, wat is dat precies?
1: De Helden, dat is de digitale voorzorgcirkel, noemen wij dat altijd. Iedereen overal veilig. En dan op basis van vrijwilligers. De cirkel breidt zich flink uit. We hebben al over de 1000 helden die willen komen. En als je het verhaal wilt horen, dan zou ik de site Senioren Overijssel bezoeken. Daar komt die podcast in deze dagen op te staan. En dan kun je de totale uitleg daarvan krijgen.
0: Oké, binnenkort dus meer erover. En als mensen gewoon persoonlijk met jou in contact willen komen over het project De Helden, waar kunnen ze dan terecht?
1: Dan kunnen ze ook bij Senioren Overijssel terecht.
0: Dan de vaccinaties, want dat keert telkens weer terug op de agenda, hè?
1: Ja, nou, nu de vakanties weer begonnen zijn, willen we nog na de vakantie in ieder geval toch wat extra aandacht voor preventie hebben. Onlangs kwam door de ebola-uitbraak die voorzorg weer extra onder de aandacht. Het is van belang dat de mensen toch de ernst van vaccinatieziekten, dat is men eigenlijk een beetje vergeten. Hè? TBC bestaat niet meer, alhoewel het nu zo langzamerhand door dat er zoveel gereisd wordt en allerlei vanuit allerlei delen van de wereld mensen hier in het land lopen, krijgen we dus dat soort ziektes weer. En bij een infectie gaat het niet alleen, zeg maar, om het moment dat je geïnfecteerd bent, maar de verborgen gevolgen. Wat je bijvoorbeeld bij de mensen met die Q-koorts van die geiten ook merkt. Hè, dat duurt allemaal veel langer dan eventjes langzaam bezig worden. En dan is vaccinatie echt de sleutel, als ik dan over mijn doelgroepen heb, zeg maar, voor gezond ouder worden. Kijk naar Gordelroos. En de overheid moet er ook wat beter voor uitkijken. 1 euro investering is 19 euro rendement. Dus waar hebben we het over?
0: Er kwam nog een leuke vakantietip. Wat eigenlijk geen leuke vakantietip was. Ja, er naartoe wel, maar.
1: Ja, het is van belang dat je goed oriënteert met betrekking tot overheidsdingen. En het exacte voorbeeld, ik sprak kennissen in de Oldenzaal, die waren in Berlijn geweest. Die had ik geadviseerd om even te kijken in de koepel van de Bondsdag. Dus, daar heb je schitterend uitzicht. En die vertelden dat ze erin geweest waren, maar het viel een beetje tegen dat ze 20 euro voor een kaartje betaald hadden.
0: Zo.
1: Die waren alleen op een site van een of andere provider terechtgekomen. En die had dus die kaartjes voor hun geregeld. Maar als je ze bij bondsdag.de bestelt, dan heb je gratis entree.
0: Dus even oppassen dus.
1: Dus dat was wel zonde, ja.
0: Ja, sowieso. We gaan straks eens even bellen, want een van jouw afdelingen heeft een keurige brief gekregen van een scheidend wethouder, hè?
1: Ja, nee, klasse. De manier, de wethouder is aftredend, dus het is ook niet een praatje pot om een groep kiezers te interesseren voor jou. Het is een welgemeend compliment en ik vind ook het belang dat zo'n afdeling daar ook extra initiatief mee krijgt. Door toch een stuk waardering te krijgen. Het is ook een afdeling 3 personen in het bestuur. Maar toen er in Overdinkel geen bestuur meer was, toen zeiden ze, nou, dan zullen wij dat er voorlopig wel bij doen. Inmiddels staat er 9 man klaar om per 1 september daar het bestuur weer over te nemen. Overigens net als in Borne, Nico Lansing-Rotgering en Alberta Roelsema nemen daar ook het bestuur over, omdat er een wat ouder bestuur zit wat ermee ophoudt. Dus
0: ja, zometeen gaan we even bellen met Irma Onland. Want zij is secretaris senioren De Lutte.
2: De Bas en Bert Ochtendshow. Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
0: Bas,
3: ja.
0: Heb je de telefoon gevonden?
3: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
2: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
0: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
3: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
2: Ja. De Bas en Bert Ochtendshow.
3: Bert, ik ga even koffie halen.
0: Ja.
2: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Muziek uit de jaren 80. Je hoorde Bugs Fizz voorbij trekken met Making Your Mind Up. Het is 3:30. Zometeen het regionale nieuws. Maar een van de afdelingen in onze mooie provincie heeft een keurige brief gekregen van een scheidend wethouder. Dat gebeurde dus in de gemeente Losser. En ik heb Irma Onland aan de telefoon. Zij is secretaris senioren De Lutte. Goedemorgen, mevrouw Onland.
1: Goedemorgen, meneer Van Losser.
0: Ja, meneer Van Losser, dat vind ik. Zeg maar gewoon Bert tegen me.
1: Zeg jij Irma tegen mij.
0: Nou, dat vind ik leuk. Irma, ja. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jullie hebben onlangs een brief gekregen van de gemeente Losser. Die maakte je open. Ja. En wat zag je?
1: Nou, dat is de wethouder van de gemeente Losser, dat is mevrouw Oosterbroek. Zij neemt afscheid als wethouder.
0: Ja.
1: En we hebben de afgelopen jaren best wel nauw samengewerkt met elkaar. En gaf ons daar toch aardig wat complimenten over onze betrokkenheid en de belangenbehartiging die wij voor de senioren van de gemeente Losser op ons hebben genomen. Ja. En dat is natuurlijk erg leuk.
0: Ja, hoe was de wisselwerking eigenlijk met de wethouder?
1: Het meeste initiatief kwam wel van onze kant uit. Dat wij gezegd hebben van we moeten als senioren zichtbaar zijn.

0: De politiek, maar ook inderdaad de wethouder voor uitgenodigd. En is zij bij twee bijeenkomsten geweest. Eentje in Opdinkel en eentje in de Lutte is ze bij de bijeenkomst geweest.
1: Die bewustwordingssessies, want dat waren het, die zijn best wel, ja. Die hebben best wel impact gehad op haar, hè, als bestuurder zijnde.
0: Ja, zeker. Wat zij ook heel, dat is zeker. En wat ook heel mooi bij haar was, is dat ze ook vanuit uit haar praktijk dus voorbeelden had die heel erg aansloten bij, bij waar wij nu met elkaar ook mee bezig zijn. Dat we vandaag overmorgen moeten praten en niet achterover blijven hangen en maar afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Ja, hoe belangrijk is het werk wat jullie doen voor de gemeenschap?
0: We hadden het er vanmorgen een beetje over van hoe zichtbaar en hoe belangrijk is het. We zijn ons wel van bewust dat we heel erg in het bewustwordingstraject zitten om mensen daar in mee te krijgen.
1: Ja.
0: Dus in dat opzicht vinden wij het wel heel erg belangrijk om zoveel mogelijk van ons te laten horen en te laten zien dat het zo belangrijk is voor de toekomst, ja, voor de senioren.
1: Is het lastig om het onder de aandacht te krijgen?
0: Ja, je moet heel creatief zijn om het onderwerp onder de aandacht te krijgen. En dan zijn wij gelukkig ook met elkaar als bestuur ook echt creatief in mogelijkheden.
1: Nou, geef één voorbeeld dan waarin jullie creatief zijn en waarin jullie dus de aandacht krijgen.
0: Wou ik net zeggen, we hebben binnenkort Helderdagen in de Lutte.
1: Ja.
0: En daar hebben wij, mogen wij als verenigingen met een kraam gaan staan.
1: Ja.
0: Alle verenigingen. En daar hebben wij dus ook een kraam. En daar hebben wij aanmeldformulieren voor het lidmaatschap van de KBO. Gerda Morsik is daar altijd heel erg druk mee bezig. Maar we hebben ook, voor een paar weken geleden, hebben we een creatieve ontmoeting opgezet. En dan zijn we dus met elkaar allerlei creatieve dingen aan het maken die wij dan op die kraam kunnen gaan verkopen. Zodat we de aandacht hebben van mensen. En dat kunnen wij ons verhaal vertellen hoe belangrijk we zijn. Dus die combinatie zoeken wij ook steeds weer.
1: Nou, heel goed. Nou, het is voor mij duidelijk. Leuk dat jullie een mooie brief hebben gekregen van een scheidend wethouder. En dat jullie de complimenten hebben gekregen. En succes de komende tijd. En leuk dat je even aan de telefoon wilde komen.
0: Nou, fijn. Dankjewel.
1: Oké, fijne dag. En Herman, jij fijne vakantie, want volgende maand ben ik er niet. Maar over 2 maanden ben je van harte welkom, ergens in augustus. En de podcast is vanaf volgende week online, toch?
2: Ja, volgende week de podcast online. Nou, prettige vakantie en we zien elkaar de 18e augustus weer.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn.
7: In ons 3 hectare grote land.

0: Landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
3: Het is 5:05. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Er is een overleden persoon gevonden op een parkeerplaats langs de N36 bij Vriezenveen. Een deel van de parkeerplaats bij een tankstation is afgesloten voor onderzoek naar de identiteit van de persoon en hoe de oorzaak van de dood heeft kunnen plaatsvinden. Op dit moment kan de politie alleen melden dat het lichaam op de parkeerplaats werd aangetroffen en niet in een voertuig zat of lag. Een besluit over een nieuwe brug over de Vecht bij Juenen ligt al ruim een jaar stil, maar de bouw lijkt nu toch weer op tafel te liggen. Bij de Raad van State zei de gemeente Ommen dat de brug er moet komen, omdat de gemeenteraad dat altijd heeft gewild. Ondertussen zijn er twijfels over nut en noodzaak. Tegenstanders vragen zich af of een nieuwe brug wel nodig is, zeker omdat zwaar verkeer er straks niet overheen mag. Ook ligt er nog een ander probleem. De nieuwe brug komt op nauwelijks 15 meter van de bestaande brug, terwijl eigenlijk 250 meter verplicht is. De Raad van State doet over een paar maanden uitspraak. Handbagage in vliegtuigen wordt straks gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
5: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
4: Zo zijn onder andere de regels voor families en mensen met een beperking beter geworden, wordt er gezegd, en er is meer openheid. De regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen overigens wel dat ze gaan leiden tot duurdere tickets. En in het Volkspark in Enschede kwamen gisteravond zo'n 500 mensen bij elkaar om stil te staan bij de genocide op Arameeërs van 1915. Een groot deel van de Arameese bevolking werd bij die genocide vermoord. Volgens comité 1915 wordt er al jaren geprobeerd aandacht te vragen voor de genocide.
6: We willen herdenken, maar we willen ook erkenning. En daarnaast willen we ook verzoening. Dus we zijn ook op zoek naar mensen die met ons samen willen herdenken. We zijn absoluut niet bezig om vinger te wijzen naar mensen van hey, jullie zijn nakomelingen van daders, daar gaat het niet om. Dus het gaat echt om verzoening en dat het dus ook nooit weer zal gebeuren. Hè?
4: De herdenking was in Enschede omdat daar veel Arameese mensen wonen. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Het is 7:30 hier op Radio Oost. Vannacht kan er plaatselijk wat mist ontstaan bij zo'n 12 graden. Vandaag wordt het ruim boven de 20 graden. Morgen is het bewolkt met kans op wat lichte regen. Maar later wordt het ook droog en loopt het kwik op naar 23 à 24 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers warm met ongeveer temperaturen van 28 graden. Het is 8:30. Wil jij zaterdag 4 juni naar Agda in de Munnik en naar Cresup? Dat kan, want deze twee acts staan op Geurenpop in Nijverdal. Ik heb 2 kaarten voor je. Als je zo meteen even Geurenpop appt, als je Agda in de Munnik voorbij wilt komen met Morgen wordt fantastisch.

0: Erik Bruggeman is erbij, Geurdepop, daar staat Akdijne Munnik en ook Cressup op zaterdag 4 juli is het. Het is 12 voor 12 hier op radio. Zometeen na 12 natuurlijk een uur lang back to the 80s. En de 80s dobbelsteen, en we gaan nog een noodradio weggeven, nog twee zelfs. Hoor je het geluid voorbij komen, dan meteen noodradio app en misschien belletje dan zometeen wel. Hé, hey, ik heb even jouw hulp
1: nodig. Goud of fout?
0: Ja, is deze gouden fout dit liedje? Van Atomic Kitten stond vandaag precies 25 jaar geleden op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Hall Again.

0: Teenage Queenie, hoorde je van Pussycat. We gaan even een noodradio weggeven. Harm, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Jij hebt heel snel geappt noodradio. Je was de eerste. Ik ga je blij maken met een noodradio.
1: Oh, geweldig. Dank je wel.
0: Ja, zullen we één ding afspreken? Dat spreek ik met elke winnaar af. Dat we hem niet nodig hebben, hè?
1: Nee, ik hoop het ook niet.
0: Nee, nou, dat hoop ik met je. Maar in ieder geval, je was snel met noodradio. En de noodradio die we de hele week dus weggegeven hier op radio's. Die is voor jou, die ga ik naar Rauwveen toesturen.
1: Ja, geweldig, dankjewel.
0: Ja, ook bedankt en bedankt voor het appen. Groetjes.
1: Ja, tot ziens.
2: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Er is vanmorgen een overleden persoon gevonden op een parkeerplaats langs de N36 bij Vriezenveen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De gemeente Twenterand verwacht vanavond opnieuw een demonstratie in Vriezenveen tegen het asielbeleid. De demonstratie is niet officieel aangemeld. En de mannenwielenploeg van Volker Wessels stopt er na dit seizoen mee. Meer nieuws op oost.nl en in de RTV Oost-app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
9: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
8: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
10: Check de meter.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
12: voordeeluitjes.nl. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Leuk dat je er bent. Ja, uurtje lang alleen maar back to the 80s hier op radio's. We gaan een noodradio weggeven. de ethisch dobbelsteen gaan we doen natuurlijk. En de WK-quiz komt eraan. En we hebben de beste muziek uit de jaren 80 tijdens jouw lunch. De ethisch lunch, alleen maar muziek uit de jaren 80. Muzikale feest der herkenning met zometeen Whitney Houston, How Will I Know. Maar we trappen deze ethisch lunch af met Billy Joel. And Tell Her About It.
10: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Lekker uptempo liedje. Op de dinsdagmiddag hier op radio is deze van Whitney Houston en How Will I Know.
1: WK-quiz.
2: De WK-quiz.
3: De WK-quiz.
0: Welke oranje speler scoorde een eigen doelpunt en een doelpunt in dezelfde WK-wedstrijd? Het was op het WK in Argentinië in 1978, dus even zoeken. Welke oranje speler scoorde een eigen doelpunt en een doelpunt in dezelfde WK-wedstrijd in 1978? Laat het even weten. Je kan het antwoord even hebben naar 0645671331. 12 over 12 met Roger Stewart nu op Radio Oost.

0: Joost Tim, inderdaad, de zoon van Mies Bouwman. Even aan mijn moeder vragen. Het is 19 over 12. We gaan even naar...
1: WK-quiz.
2: Wij houden van oranje.
1: De WK-quiz.
2: De WK-quiz.
0: En ik heb Johan aan de telefoon. Johan Jansen. Want de vraag was... welke oranje speler scoorde een eigen goal... en een goal in dezelfde WK-wedstrijd in 1978? Nou, Johan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja. Het is middag, ja.
0: Heb je het op moeten zoeken?
3: Ik moest het opzoeken, ja. Want ik was het... Ja, het is een tijdje geleden natuurlijk, hè.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, nou, zeg het.
3: Het is Ernie Brands.
0: Ernie Brands.
3: Ernie Brands, ja.
0: Helemaal goed. Ernie Brands, de verdediger die nog bij PSV gespeeld heeft... en die zijn carrière begon bij de Graafschap. Hartstikke goed, Johan. Ik heb een sportieve waardebon voor je. Gefeliciteerd met deze.
3: Dat komt goed uit. Dat komt goed uit.
0: Ja, want moet je nog een omhulsel kopen voor de biljartkeu?
3: Nee, ga weer een t-shirt kopen van het Nederlands elftal.
0: Ah, oké. Ga een t-shirt kopen voor het Nederlands elftal.
3: Ja.
0: Dat is hartstikke goed, hartstikke goed. Over het Nederlands elftal gesproken.
1: Welkom bij het wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
0: Ja, ik heb vandaag ook weer twee voetballers die je tegenover elkaar gezet. Het gaat niet om hoe goed ze zijn, maar qua mooie namen. Jorge Valdano of kies je voor Paolo Maldini?
3: Paolo Maldini.
0: Ja, een Paolo Maldini. Nou, de Overijsselaar en de mensen op Instagram zijn het eens met je. Het is 79% die kiest voor Paolo Maldini als mooiste voetbalnaam... in plaats van Jorge Valdano, de Argentijn. Nou, dankjewel. Nu kun je toch aan de telefoon hebben, Johan.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ethisch Dobbelsteen. Kan ik nog een liedje voor jou op de Dobbelsteen zetten?
3: Ja, in die adem in de van status quo.
0: Zetten we die op één? Nou, misschien dat je nog wel een sportieve waterbol gaat winnen, Johan.
3: Ja, dank u wel.
0: Ik wens je een fijne dag. De man met de mooie slag van Overijssel, tenminste. Dat vinden we vooral zelf. Jazeker. Ik wens je een fijne dag. Dag, Johan.
3: Johan.
0: En leuk dat je even in de uitzending was, hè.
3: Prima.
0: Bon Jovi is op zoek naar mensen die graag dit nog even in willen zingen... voor de tour die eraan gaat komen. Alleen maar greatest hits natuurlijk. En dit is een van de allergrootste van het album Slippery When When. En wie heeft er niet mee gezongen in de jaren 80 met Living on a Prayer?

0: Het zal je maar overkomen met een Pepsi-Cola flesje. Om verliefd te worden, Robin Beck, First Time. Van die reclame natuurlijk uit de jaren 80. Stond 1 week lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Lekker liedje ook. Het is 2:00. Ik heb nog 1 plekje over op de dobbelsteen. Plekje nummertje 6. Welke 80's hit wil je graag horen hier op Radio Oost? Johan op 1 in the Army Now. Status Quo op 2. Jaap van Dijk, Vieze Zet, Marlies. Wim, Police, Every Breath You Take op 3. Op 4 Henk van Amerongen. René Vroeger, Alles kan een mens gelukkig maken. En het hele oeuvre van Lionel Richie volgens Jennifer op 5. Wat moet er op 6 komen in de dobbelsteen? Laat het me even weten. Zometeen het regionale nieuws. Benjamin, wat heb je?
1: Gaat over de maakindustrie in onze provincie. Die staat onder druk en we gaan het weer eens hebben over de brandstofprijzen. Die zouden vandaag weer moeten gaan dalen.
0: En Margot Ribberink, hey. Natuurlijk met het regionale weerbericht zometeen hier op Radio Oost. Want we gaan volgens mij ergens deze week richting de 30 graden. Want we gaan de 28 aantikken. Tenminste, daar hoorde ik Margot vanaf.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor

0: eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is 1:40 op radio. Het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
3: De maakindustrie in onze provincie en de rest van het land staat onder druk. Dat stelt vakbond CNV. Zo noemt de vakbond de sluiting van bandenfabriek Vredestein in Enschede gisteren en de Cannondale-fabriek in Almelo vorige week een zorgelijke ontwikkeling. Dat fabrieken hier sluiten en de productie grotendeels wordt verplaatst naar het buitenland leidt tot verlies van werkgelegenheid, kennis en ervaring. De vakbondbestuurder wil dan ook dat de regering maatregelen neemt om te voorkomen dat er nog meer bedrijven uit Overijssel en de rest van het land vertrekken. Als dat niet gebeurt, zet deze trend zich door, zegt hij. 3 dieven die verdacht worden van inbraken bij juweliers in Hengelo, Sneek en Emmeloord gebruikten waarschijnlijk een afstandsbediening om rolluiken te kunnen openen. Ze stalen in december vorig jaar voor tonnen aan goud. Dat vertelde de politie in televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op beelden is te zien dat inbrekers in een auto aankwamen bij de winkels. De mannen braken de deuren open of sloegen ruiten in en plotseling ging het rolluik open. Deze politiewoordvoerder legt uit hoe ze dat waarschijnlijk hebben gedaan.
4: Een rolluik is inderdaad een hele goede extra barrière om daar dus tegen te houden. Nou, er zijn verschillende manieren om zo'n rolluik te bedienen. Handmatig, bijvoorbeeld via een app of via een schakelaar. Maar daarnaast kun je een rolluik ook bedienen met een afstandsbediening. Nou, dat werkt via een gecodeerd signaal. En wij hebben het vermoeden dat deze daders dat signaal weten over te nemen of te klonen. En dan kun je dus ineens zelf zo'n rolluik gaan bedienen.
3: De vitrines werden leeggehaald en de daders reden weg in een auto. En brandstofprijzen zouden vandaag vanaf vandaag weer verder moeten dalen met maar liefst 1 cent dit keer. Dat is de verwachting nu de Verenigde Staten en Iran een tijdelijk akkoord hebben bereikt in de oorlog. Erik Schot uit Hengelo is de eigenaar van de website Brandstof voor Tukkers en volgt de ontwikkelingen op de oliemarkt. Hij denkt dat de prijsdaling een langzaam proces gaat zijn.
5: Als de olieprijs naar beneden gaat, wil niet altijd zeggen dat ook de brandstofprijs naar beneden gaat. Vanmorgen zag je ook al wel in de krant, olieprijs zakt 4%, benzineprijs zakt 1%. Nou, dan weet je dat het uitdempt. Dus de daling, denk ik, een kwart is, zou mooi zijn. Als dat weer in de benzineprijs terugkomt, meer zullen ze niet doen.
3: Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in Oost.
6: Brandstof voor tukkers.
3: Ga je even opzoeken?
6: Ja, vind ik leuk. Ja, nou, nee, ik heb een elektrische auto, dus ik...
3: Oh, je hebt er niks mee te maken.
6: Ik heb hem keurig aan de laadpaal. Ik rij voor 5 cent een kilometer.
3: Heerlijk.
6: Ik heb Margot aan de andere kant. Hallo Margot, goeiedag.
7: Heb je ook zonnepanelen?
6: Ik heb ook zonnepanelen, ja.
7: Ah, dat doe jij goed, Bert.
6: Ja. Nou, ik zal heel eerlijk zijn. En mijn vader heeft zonnepanelen. Ik heb ook alles, maar ik heb het nog niet aangesloten.
3: Oh.
6: Daar wacht ik nog even mee.
7: En je laat je auto op bij je vader?
6: Nee, ik laat hem hier bij Oost op. We hebben een keurig laadpaaltje.
7: Ja, natuurlijk.
6: Ja, makkelijk. Ja,
7: heel goed.
6: En ik kan hem opladen bij mijn vader. En overal kan ik hem opladen. Maar

0: Zo vind ik altijd hier bij Oosten, dan ben ik om 8 uur hier in het bedrijf. En 6, 7 uur later, dan is hij weer helemaal vol.
1: Ja, groot gelijk, joh.
2: Ja. Goed.
0: Ja, oké. Okay.
2: Bijtanken bij de zaak. Ja.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, bijtanken bij de zaak. Het regionale weerbericht, want volgens mij gaan we richting de 30ers, hè?
2: Oh joh, het wordt heet. Het wordt heel heet, Bert. En vandaag is het lekker weer. Want bij ons schijnt de zon op veel plaatsen. Ten noorden van Overijssel en ten zuiden van Overijssel hebben ze nog steeds last van vrij veel wolken. Maar bij ons schijnt de zon ook vanmiddag. Er is weinig wind. Een windje uit de noordoostelijke richting. En de temperaturen zijn sinds lange tijd, breaking news, weer boven de 20 graden gekomen. 20,2 op dit moment in Enschede, 19,8 in Heino. En we gaan vanmiddag naar 22 graden. Dus het is heerlijk weer vanmiddag.
0: Heerlijk weer. Vanavond ook heerlijk weer. En morgen en overmorgen. Ja.
2: Nou, vanavond schijnt de zon ook volop. We naderen bijna de langste dag, dus de zon schijnt volop. En de temperaturen blijven lang boven de 20 graden. Komende nacht gaan we naar 11 tot 13 graden met bewolking vanuit het westen. Misschien ook een beetje mist. En die bewolking die hangt samen met een warmtefront. Dat trekt morgen over onze provincie. En er kan zelfs een klein beetje regen of motregen uitvallen. Maar als dat eenmaal gepasseerd is in de loop van de middag, dan wordt het droog, dan komt de zon tevoorschijn. En dan draait de wind naar het zuidwesten. En gisteren werd het in Bordeaux al meer dan 35 graden. In Spanje 38 graden. En die lucht die komt dan in beweging en naar ons toe. Nou, morgen gaat het dus aan het einde van de dag nog zo'n 24 graden worden. Maar donderdag zitten we al op 28 graden met heel veel zon. En dan vanaf vrijdag krijgen we, nou, misschien wel een dag of 4, hele hoge temperaturen. Tropisch wordt het, 32 graden op vrijdag, maar ook in het weekend. Dertigers, vooral in het oosten van de provincie. En daarbij is ook de luchtvochtigheid hoog. Dus als je denkt van nou lekker hoor, dat tropische weer. Nou, ik denk niet dat iedereen het daarmee eens is. Want vooral die combinatie maakt het broeierig warm. En daardoor wordt ook de lucht onstabiel. En dat betekent dat we wellicht vrijdagmiddag toch rekening moeten houden met een lokale stevige onweersbui. En dat houden we natuurlijk ook in het weekend en begin volgende week in de gaten. Maar de zomer gaat beginnen.
0: Waarom is er voorlopig even geen middenweg qua weer? Het is alles of niets, zo lijkt het.
2: Precies, ja, dat is een beetje ook het probleem van de weersituatie op dit moment. Dat in één keer de wind naar het zuiden draait. En in het zuiden van Europa is het al lekker warm geworden. Ja, en dan wordt dat brongebied van die hete lucht in één keer aangeboord. En dat komt dan naar ons toe. En dat is dus behoorlijk heet. Ik denk dat we vanaf donderdag, vrijdag ook weer het hitteplan uit de kast kunnen gaan trekken. En dat betekent dat je goed op jezelf moet passen, maar ook op je buren als die het moeilijk hebben. En ja, die combinatie ook met pollen in de lucht en met fijnstof maakt het erbij dat het niet alleen juichend is. Het is lekker dat het zo warm wordt. En de zonkracht is ook hoog, 7. Dat is een zeer sterke zonkracht. Dus we zitten meteen gelijk in de hete zomer. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier.
3: Margotje, Margotje.
2: Fantastisch, toch?
0: Margot, zit ik graag. Nou, Margot, welke wil je graag horen uit de jaren 80?
2: Ja, uit 1984. Ik weet helemaal niet meer wat voor zomer dat was. Het zal vast een hele warme zijn. Dus ik kies vandaag voor The Boys of Summer van Don Henley.
0: Weet je, het gekke van dit liedje is dat het ergens in december in de Nederlandse top 40 stond.
2: Dat is mooi, ja.
0: Het is wel een heerlijke deze. Dankjewel, hè, Margot.

0: De Sweet Dreams van de Eurythmics hier op Radio Oost.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Lekker liedje om... misschien kun je wel lekker in de tuin werken. Want daar is het wel ideaal weer voor op dit moment. Tenminste, heb ik me laten vertellen hoor. Het is 12:01 op Radio Oost. Zometeen de verjaardagskalender met onze eigen Cor en Marjolein. Maar eerst even de Dobbelsteen. Dus even kijken wie er een sportieve vaderbond in de wacht gaat slepen. 1 in the Army Now... Johan Jansen, 2, Jaap van Dijk, Fiesje Z, Marlies. Wim wil graag de police met Every Breath You Take. Henk van Amerongen, René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. Cindy op 6, Toto, I'll Be Over You. En Jennifer, Lionel Richie, het hele oeuvre. Nou, daar heb ik niet helemaal alle tijd voor. Maar ik zal eens even, zal ik hem even in de hoek? Nou, het is deze geworden. Nummertje 2. Jaap van Dijk, gefeliciteerd.

0: Jaap van Dijk heeft er een Pluto-waardebon mee gewonnen met deze van Vieze Z en Marlies op Radio Oost. We gaan eens even naar Corrie en Marjolein. Even naar de verjaardagskalender hier op Radio Oost. Tenminste, als ik hem kan vinden. Ja, natuurlijk.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Corrie en Marjolein.
2: Hier is een feestje. Hier is een feestje. Hiep
0: en
2: de piep. Hoera!
0: En morgen kun je natuurlijk gewoon weer een sportieve waardebon in de wacht slepen hier op Radio Oost. En je kan natuurlijk ook een noodradio winnen. Elk uur gaan we er eentje weggeven. Morgen ga ik er 2 in 1 uur weggeven. Dus oppassen geblazen. Even naar de verjaardagskalender. Even naar de thuiswerkerredactie. Goedemiddag, thuiswerkerredactie.
3: Goedemiddag, Ben.
0: Hebben jullie een goede airco? Want ik moet natuurlijk wel goed voor jullie zorgen. Want het gaat warm worden zo richting de 30 graden.
3: Ja, we
0: wonen
3: ergens in huis.
0: Maar goed, dan even wat verfrissing en dan maar niet zoveel jarigen opzoeken. Hè? Want het is natuurlijk wel weer een bezigheid. Hè? Want hoeveel uur per dag ben je ermee bezig, Marjolein?
3: Nou, ik ben toch echt wel een ochtendje als ik zodra we wakker worden en het ontbijt hebben genuttigd. Dan begin ik ook meestal direct aan de verjaardagen.
0: Nou, dat is hartstikke goed dat je daar zo druk mee kan zijn, hè, met de verjaardagen. Ja. En komende zaterdag zijn jullie bij de voorlopig laatste Bas en Bert, heb ik me laten vertellen. Ja, komende zaterdag komt Ancora tenminste. Een deel van Ancora komt natuurlijk bij ons op visite. En Samantha Steenwijk, hè?
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Komende zaterdag dus voorlopig even de laatste Bas en Bert op Radio Oost.
3: Ik heb gisteravond Bas nog gezien.
0: Ja. Oh, was hij bij Vandaag in Staat? Ja, dat programma dat laat ik nog wel eens links liggen om hier te zijn. Want ik zat gisteren te kijken naar België tegen Egypte.
3: Ja, hij zat naast Gerard Joling.
0: Oh, zat hij naast Gerard Joling? Nou, dat is mooi, toch?
3: Ja.
0: Ja. Kom door met de verjaardagen.
3: Nou, dat is als eerste is dat
0: Erby Emanuelson. Oh ja, even nog gespeeld ook bij Heracles Almelo.
3: Ja, die is 40 jaar geworden. Dan is de oud-voetballer van SC Twente.
0: Wie?
3: Stijn Huizegem.
0: Oh ja, Stijn Huizegems.
3: Oudspeler
0: van 44, Stijn Huizegems. Oudspeler ook van AZ en van FC Twente, inderdaad.
3: Erik de Zwart, radio-dj.
0: Erik de Zwart, een trambestuurder natuurlijk ook jarig.
3: 69. Dan de drummer Rob Kloet van de
0: NIC. Oh, oké. Okay. Ja. Ook jarig vandaag. Iets met de NIC. Ja.
3: Oudspeler
0: Hans Dorrestein. Jarig.
3: 86. Wat de
0: Avro
3: Weekend Quiz. Fred
0: Oster. Zijn geboortedag vandaag. 90 jaar, Fred Oster, de Weekend Quiz. Nou, tot morgen. Doei. Dag Cor, dag Marjolein.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef.
4: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
11: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
15: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. De maakindustrie in onze provincie en de rest van het land staat onder druk. Dat stelt vakbond CNV. Volgens de vakbondbestuurder zijn sluitingen van bedrijven zoals bandenfabriek Vredestein in Enschede en Cannendale in Almelo een zorgelijke ontwikkeling. En Thomas Buitink stopt per direct als profvoetballer. De spits van 26 had nog een 1-jarig contract bij PEC Zwolle. Meer nieuws op oost.nl en in de RTV Oost-app.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn 2 personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
21: Voordeelhaartjes.nl. Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Radio Oost.

0: Ze maakte een comeback bij het Benefietconcert voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede. En dit was hun grote doorbraak.
1: Paula Keijzer.
0: Je hoorde natuurlijk Total Touch, oftewel Treintje en Tjeerd Oosterhuis met Touch Me There op Radio Oost. De hele goede middag, 8 minuten over 1 is het. Fijn dat je lekker naar de radio luistert.

Met op Radio Oost zometeen de man die een zwarte band had in karate. En ik moet ook eerlijk zeggen, mij elke keer weer in de maling nemen. Het nummer wat je zo gaat horen. Eerst krijg je nog de nieuwe oogst afkomstig van Higo uit Zwolle. En dit is natuurlijk U2, Sunday Bloody Sunday.

0: jij nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
0: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
3: Dit is De Nieuwe Oogst.

Elvis Presley hoorde je met Suspicious Minds. Ja, en ondanks dat ik het net tegen je zei, van hè, hij neemt me altijd elke keer weer in de maling met dat het dan weer wat zachter gaat, dacht ik net toch weer van, oh, hij is bijna afgelopen. Blijkbaar is er een stuk achter het nummer aangeplakt. Er zat een fade in dat nummer, hè, dat het dus zachter gaat. En toen dacht degene die het had opgenomen in de studio, ja, het moet toch nog een stukje langer. Dus ik plak gewoon nog een keer dat laatste stukje er nog een keer bij aan vast. En de makers van het nummer waren daar eigenlijk ook niet zo heel erg blij mee. Maar goed, het stond er al op en ze konden er ook niks meer aan veranderen. Elvis Presley hoorde je dus met Suspicious Minds.

Je hebt het net voorbij horen komen, hè? Het noodradioalarm. Jij kon een berichtje sturen via de Oost-app om kans te maken op die noodradio. Geven we de komende tijd extra veel van weg. Elk uur maak je de kans op. En de noodradio nu is in handen van Theo Veldkamp. Gefeliciteerd, Theo. Laat even weten wat je adres is. Zorgen we ervoor dat die noodradio bij jou thuis komt. Ook de komende uren op Radio Oost kun je hem nog winnen. Dus vooral blijven luisteren.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: In Nederland

0: Hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Een minuutje over 2:30 is het. Tijd voor het nieuws. Krijgen we van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De gemeente Twenterand heeft een noodverordening ingesteld in verband met een anti-asieldemonstratie vanavond in Vriezenveen. Voor de derde keer in 3 weken tijd is daar een protest aangekondigd tegen het asielbeleid van de gemeente. Net als bij de eerste demonstratie heeft de gemeente hier geen melding van ontvangen. Het gemeentebestuur geeft aan zich voor te bereiden op verschillende scenario's. De noodverordening geeft de burgemeester middelen om in te grijpen. Zo kan hij een gebied afsluiten en laten ontruimen. 2 weken geleden moest de ME hard ingrijpen bij een protest. De demonstratie van vorige week verliep relatief rustig. Stichting Wakker Dier ziet dat het te vaak misgaat met koeien of varkens die door stalvloeren zakken. Volgens hun eigen telling zijn er gemiddeld 4 meldingen per week. Verslaggever Chantal Everaert sprak met verschillende landbouworganisaties. Volgens haar herkennen zij zich juist niet in die cijfers en ligt het verhaal genuanceerder.
3: Bovendien zijn het stallen die eigenlijk aan allerlei bouwregels voldoen. Je kan natuurlijk niet zomaar denken, nou, ik bouw een stal en ik doe maar wat. Daar zit echt wel een constructie achter. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat zo'n vloerdeel aangetast kan worden door de gassen die uit die mest komen. Want die mest die is onder de stalvloer, wordt die opgevangen en bewaard en uiteindelijk over het land uitgereden bijvoorbeeld.
2: Tegelijkertijd worden de vloeren niet standaard gecontroleerd op hun staat. Dat is dan ook iets wat beter zou kunnen. En Thomas Buitink stopt per direct als profvoetballer. De spits van 26 had nog een 1-jarig contract bij PEC Zwolle, maar na goed overleg is besloten om deze te beëindigen. Buitink bedankt alle supporters en teamgenoten voor de steun en positiviteit. Het was volgens hem een moeilijke, maar wel overwogen keuze om te stoppen met professioneel voetbal. Hij kijkt uit naar wat de toekomst hem te bieden heeft. De technisch manager van PEC Zwolle noemt de stap van Buitink dapper en bedankt hem voor zijn inzet. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Een stukje warmer dan gisteren. Het is momenteel zo'n 19 graden. Kan nog opwarmen richting de 23 graden. De zon die schijnt volop. Vanavond is hij er ook bij. Het is weinig wind en de temperatuur blijft ook nog lang boven een graadje of 20.

0: Everything But The Girl hoorde je op Radio Oost met Missing. Ken je de term batik? Nou, dat is voor mij ook een nieuwe term. Ik heb er al een hele hoop over geleerd. Het is een techniek die al eeuwenlang wordt gebruikt om kleding te bedrukken. Gebeurt vooral op Java, dat is een van de eilanden van Indonesië. Maar wordt ook gebruikt door Romé en Myrthe. Ze komen uit Hengelo en Almelo. In hun eigen kledingmerk, Guave. En ik heb Myrthe aan de telefoon. Myrthe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Leg ik het een beetje goed uit zo? Ja, jij kan dat vast beter.
1: Zeker. Je legt het eigenlijk heel goed uit, ja.
0: Want hoe doe je die druktechniek?
1: Ja, het is eigenlijk een uitsparingstechniek waarbij de batikmaker met een mix van bijenwas en paraffine een tekening zet op katoen. Dat is een sarongformaat. En overal waar de was is gezet, daar zal de verf niet komen. Dus de tekening is klaar, dan gaat hij door het verfbad. En daarna wordt de was uitgekookt. En dus overal waar de was heeft gezeten, daar zie je dan de witte tekening. Dat is dan ongeverfd gebleven.
0: Ah, juist. En wat ik zo mooi vind, niet alleen jij en Romé komen hier uit de buurt, maar jullie textiel ook, las ik.
1: We doen geregeld een combinatie van batik met andere textiel. En dat doen we vaak met textiel van Enschede Textielstad. Met Annemiek ontwikkelen we dat eigenlijk. Of zij ontwikkelt dat voor ons.
0: Ja, tof. Het is niet voor niks dat jullie met batik bezig zijn gegaan. Dat heeft te maken met jullie roots. Dat zit in de familie ook allemaal in Indonesië, toch? Een paar generaties geleden.
1: Ja, dat klopt. Ja, Romé en ik hebben allebei wat we noemen een Indische vader, in de Europees al. En we hebben ook allebei nog familie in Indonesië.
0: En jullie komen in de bioscoop.
1: Ja, dat klopt. Ja, vanaf 18 juni.
0: Komende donderdag, dan is dat al zover. En dat is in verband met de film Batik, Beats en Boemboe.
1: Ja, dat klopt.
0: En jullie zijn een van de, of twee van de derde generatie jongeren die daarin te zien zijn. En ook weer teruggaan naar Indonesië. Volgens mij is dat heel bijzonder om aan zo'n project mee te kunnen doen, toch?
1: Ja, dat is onwijs bijzonder. Romé en ik zijn al een poosje bezig met Guave. En toen we iemand bij ons hadden werken, Ayla, kwamen in contact met Claire, want het is haar tante. En Claire is de documentairemaker.
0: Ah.
1: En toen werden we gevraagd voor dit project. En toen dachten we, ja, dit is sowieso heel tof. Want wanneer mag je nou meedoen aan een documentaire? Of wanneer zit je nou in een documentaire? Dat is natuurlijk echt uniek.
0: Ja.
1: En helemaal met iets wat ons zo dicht bij ons ligt, onze passie is. Is dat echt onwijs gaaf.
0: Nou, dat kan ik me heel goed indenken. Jullie zijn er ging een hele groep naar Indonesië. Jullie konden toen niet mee omdat jullie zwanger waren. Wat ook er prachtig uitziet. Twee van die mooie, dikke, zwangere buiken in beeld tegelijkertijd ook. Maar jullie zijn later nog samen heen geweest, hè, met de kinderen ook.
1: Ja, gelukkig konden wij inderdaad nog naar de hand met partners en oma's en opa en kinderen dus naar Indonesië. Dus we hebben daar nog gezamenlijk ook bezoek gebracht aan de batikmaker waar wij eigenlijk veel mee werken. En we hebben ook de geboorteplaats van Romé's oma bezocht. Dus dat was heel bijzonder om dat ook zo samen te doen als vriendinnen met onze kinderen en onze partners erbij. Mm-hmm. Ja, dat was heel speciaal. En ook heel erg mooi om dat weer terug te zien op beeld voor onszelf.
0: Het is mooi ook om zo'n kijkje in jullie leven te krijgen. Maar dit is niet voor niks, hè? Er is een reden waarom dit gemaakt is.
1: Ja, zeker. We hadden met Claire heel veel gesprekken. En Claire is wat we noemen een tweede generatie. En zij was geïnspireerd ook door de manier waarop wij met onze culturele geschiedenis, achtergrond, identiteit omgaan. En dat vond ze ook in de andere hoofdpersonen die te zien zijn in de documentaire. En het is voor ons altijd een zoektocht geweest en een project wat echt een creatieve outlet is geworden in Guave.
0: Ja, want daar komt jullie heritage, noemen ze dan. Ik weet even het Nederlandse woord er niet zo goed voor. Jullie afkomst, de traditie uit die afkomst, dat zit helemaal in jullie creativiteit, in dat merk wat jullie dus maken. En je zei het al, je hebt ook gesproken met de mevrouw, de batikmaker die jullie al vaak spraken, mee samenwerkte. Maar dat was dus de eerste keer dat jullie elkaar in het echt zagen, om het dan maar even zo te zeggen.
1: Nee, we hebben Romé en ik zijn samen nog in 2020. Dat was zo net ja, een beetje midden in corona zijn we daar voor het eerst geweest. En toen ben ik daarna nog in 2024 geweest, vlak voordat ik zwanger was. Oh. En ja, en toen gedurende de documentaire opnames moesten we dus zoomen een aantal keer. Dat kan dan tegenwoordig, dat is ook heel tof. En nu konden we haar dus bezoeken, gezamenlijk weer en met kinderen.
0: Wat hoop je dat mensen nou meenemen van het kijken van deze documentaire, dat ze ervan leren?
1: Ik hoop dat mensen ook geïnspireerd raken door onderzoek te gaan doen naar hun familiegeschiedenis. Of misschien vragen te stellen aan familieleden, ongeacht waar je vandaan komt. En ik hoop dat ze ook zien dat creativiteit hele mooie een outlet is in allerlei verschillende vormen. En specifiek voor guaven hoop ik dat mensen het ambacht gaan herwaarderen en ambachten in het algemeen.
0: En heb je ook nog een specifieke wens voor mensen met dezelfde achtergrond als jullie? Of hoe er misschien gekeken wordt naar mensen met een Indonesische achtergrond, een Indische achtergrond?
1: Ja, ik merk wel zelf dat er soms heel weinig kennis is. Dus ik hoop ook dat mensen geïnspireerd zijn om misschien zich meer te verdiepen in die koloniale geschiedenis. En wat ons dat heeft gebracht en wat we nu van terugzien in Nederland.
0: En vanaf donderdag is het dus in de bioscoop te zien.
1: Ja.
0: Je hebt volgens mij de film al gezien, maar je wilde toch ook nog op het witte doek zien?
1: Ja, nee, zeker. Ik heb hem op de première mogen zien. Dat was op 7 juni. En ik ga hem sowieso nog een aantal keer weer kijken met familie en vrienden.
0: Ah, zo leuk. Nou, hij is in de bioscoop dus te zien vanaf komende donderdag. Wat ik bied en Boemboe heet het. De documentaire dus. Met onder meer Romee en Meerte uit Hengelo en Almelo. Zeker een aanrader om te kijken. Meerte, dank je wel dat je erover wilde vertellen.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel, Paula.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Twenterand heeft een noodverordening ingesteld in verband met een anti-asieldemonstratie in Friezeveen. Voor de 3e keer in 3 weken tijd is daar een demonstratie tegen het asielbeleid van de gemeente. Op een parkeerplaats langs de N36 bij Friezeveen is vanmorgen een overleden persoon gevonden. En de maakindustrie in onze provincie staat onder druk. Dat stelt vakbond CNV. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. Twee mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
19: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.

Patrick Hernandez hoorde je hem, Born to be Alive. En ik zou zeker wel zeker goed door blijven luisteren, want wellicht komt er straks wel een alarm voorbij. En daarna neem ik even een duik in mijn platenkast. Ik heb weer een pareltje voor je meegenomen.

0: Heb jij nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Je hebt hem vast gehoord, dat alarm om die noodradio te winnen. De komende tijd geven we daar een hele hoop van weg. Elk uur kan je er één winnen. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk om zo'n noodradio te hebben. Want via Radio Oost houden wij je op de hoogte van als er iets heftigs gebeurt in de provincie. Denk ook aan calamiteiten. Hè, als ooit de stroom uitvalt. Of hè, je hoeft het maar te verzinnen. Dan weet dus dat je ons aan moet zetten. En dan is het wel handig ook dat je een noodradio hebt die ook blijft werken als bijvoorbeeld die stroom uitvalt. Nou, en die kun je dus winnen elke keer door een berichtje te sturen op het moment dat je het noodradioalarm hoort. Hebben een hele hoop mensen gedaan. Dank allemaal. Volgend uur heb je weer een nieuwe kans. Voor nu gaat de noodradio naar Jos ten Bokum. Van harte gefeliciteerd. Stuur even je adres, dan zorgen wij ervoor dat hij bij je terecht gaat komen.
1: Paula's platenkast.
0: Ja, ik zei het al, je kan hem nog winnen de komende tijd. Elk uur hoor je het noodradioalarm afgaan. Als je dan een berichtje stuurt naar de Oost-app, dan maak je kans op die noodradio. Voor nu zetten we even de noodradio aan de kant en halen we de platenspeler uit de kast en daar ook een bijbehorende plaat bij. Ik heb vandaag namelijk voor je meegenomen een klassieketje van de Rolling Stones uit de eind jaren 60. Ik heb het over Paint It Black. Ja, ik vind dat echt een prachtig nummer waar ik heel graag van geniet. En het liefste geniet ik er samen van met jou. Dus laten we dat doen.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.

0: of lag. De fietser die gistermiddag om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Haaksbergen was een vrouw van 63 uit die plaats. Dat heeft de politie vanmorgen gemeld. De vrouw botste op een kruising op de N739 met een auto en overleed ter plekke. Na het ongeluk werd de kruising afgesloten en het verkeer op de provinciale weg tussen Hengelo en Haaksbergen omgeleid. Een van de twee weerradars van het KNMI in Nederland wordt verstoord door een rij bomen. Die weerradar staat in het Gelderse Herwijnen. Door die verstoring valt er in het gebied ineens veel meer of juist minder neerslag. En om goed te kunnen weten wat voor neerslag er gaat vallen in zo'n verstoring, ja, dat is niet handig, vertelt de oprichter van Buienradar.
1: De neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die buien gebeurt en krijg je per definitie een verkeerde meting.
0: De combinatie van de twee radars in Nederland samen met drie radars in Duitsland en België geven het totale neerslaggebied van Nederland weer. En zondag staan de FBK Games in Hengelo weer op het programma. De opbouw is altijd een behoorlijke klus. De jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd krijgt dit jaar hulp van een groep asielzoekers. Daar is de organisatie erg blij mee.
2: Wij zijn een aantal jaar een beetje aan het zoeken geweest van, weet je, de stadionploeg zoals dat wij die kennen. Dat is een groep mannen die het al best wel lang doet en toch wel op pensioengerechtigde leeftijd hebben. We zijn een tijdje aan het zoeken geweest met de ROC van Twente en uiteindelijk via het ROC bij de vluchtelingenopvang terechtgekomen. Dus het is heel fijn om die gasten erbij te hebben.
0: Nou, zij vinden het fijn en ook deze asielzoeker heeft het naar zijn zin.
3: What is your name?
4: Elias. I'm from Syria. I'm happy, really happy. And sometimes I'm working in a restaurant. I'm serving the food for people, meal.
5: Yeah. Soms werkt hij in een restaurant en nu hier het vrijwilligerswerk. Is het belangrijk dat u iets kan doen?
4: Yeah, exactly. I'm always trying to do something.
0: De asielzoekers hebben allemaal een ticket voor zondag en kunnen dus genieten van het eindresultaat en van de FBK Games. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
6: Dankjewel. Het is een stuk warmer dan gisteren. We hebben wat zonnige periode. Het blijft ook wel wat droger. En dat zorgt ervoor dat het dus qua temperatuur wat warmer is. Momenteel nog een graadje of 20. Kan nog opwarmen richting de 23 graden. Ook vanavond blijft de zon nog schijnen. Blijft nog lang warm. Temperatuur blijft nog tot boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan wel wat afkoelen richting de 12 graden. En kan het ook een beetje gaan misten en wordt er wat bewolking. Op de A1 staat bij de politiecontrolepost tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Nou, ik zou bijna willen zeggen de gebruikelijke file van een kilometer of 2,5.

Joan Osborne hoorde je op Radio Oost met One of Us. Ja, er zijn veel mooie verhalen die onze provincie rijk is. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de geschiedenis. En een van die prachtige verhalen staat deze zomer centraal in Hasselt. Namelijk in de openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Er komt echt een eeuwenoude geschiedenis tot leven. Ja, ik ga altijd heel goed op geschiedenis. En dat verhaal dat begint allemaal bij de Slag bij Aan. Hè. Dat is volgend jaar 100 jaar geleden. 28 juli 1227. Daar sneuvelden honderden ridders. En veel van hen werden, althans dat zegt de overlevering, dan begraven bij de oude kerk van Hasselt. En later op die plek ontstond het Zwarte Waterklooster. Maar waarom nou juist daar? En hoe kwamen die ridders in Hasselt terecht? Wat is echt? Wat is doorverteld? En af en toe een beetje wat toegevoegd. Dat zie je dus allemaal in Ridders en Juffers, dat bijzondere verhaal. En we geven daar de hele week kaarten voor weg. En je kan er zometeen ook weer 4 winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is antwoord geven op de vraag. Als je goed hebt geluisterd, weet je het antwoord al. Wat is de naam van het klooster dat er niet was geweest zonder de Slag bij Aane? Dus wat is de naam van het klooster dat er niet was geweest zonder de Slag bij Aane? Stuur het in via de Oost-app of bel het antwoord.

op Radio Oost. Nou, als je dat hoort, dan krijg je toch gewoon zin in een feestje. Nou, en over een feestje gesproken is natuurlijk ook een feestje als je lekker naar een openluchtspel mag. Hè? Dat je met z'n vieren daarheen kan. En laten wij nou 4 kaarten weggeven voor zo'n openluchtspel. De hele week lang kun je dat winnen. Het gaat over Ridders en Juffers in Hasselt. En degene die daar kans op maakt is Henry. Eens even kijken of ik die aan de telefoon heb. Goedemiddag. Hallo? Nee, ik denk het niet. Maar Henry, van harte gefeliciteerd. Je hebt namelijk het goede antwoord gestuurd via de Oost-app. De vraag was namelijk, wat is de naam van het klooster dat er niet was geweest zonder de slag bij Ane? En dat was het Zwarte Waterklooster. Als jij ook dat antwoord hebt gegeven, goed gedaan. Helaas heb je er wel mis naast gegrepen. Maar ik zei het al, de hele week kun je bij Bert en bij mij dus nog die kaarten winnen. Dus blijf het vooral proberen.

fashion.

0: Ochtendshow. Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Twenterand heeft een veiligheidsrisicogebied aangewezen in verband met een anti-asieldemonstratie vanavond in Vriezenveen. 3 dieven die verdacht worden van inbraken bij juweliers in onder andere Hengelo vorig jaar gebruikten waarschijnlijk een afstandsbediening om rolluiken te kunnen openen. En de FBK Games, de jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd in Hengelo, krijgt dit jaar extra hulp van een groep asielzoekers.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden twee verdachten opgepakt en vandaag volgden drie arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
19: meter. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
14: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
21: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
22: Radio Oost.

Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Muziek krijg je nu van Soul Sister. Teddy Swims komt er zo meteen ook aan. En ik ga straks in gesprek met iemand uit Deemsvaart.

0: Volumia met afscheid op Radio Oost. Nou, afscheid nemen we nog lang niet. Ik ben tot 4 uur bij je. En daarna zitten Jan-Willem en Benjamin voor je klaar. Maar nu eerst... Tijd om in gesprek te gaan met Nathalie. Nathalie Wind uit Dedemsvaart heeft namelijk een heel mooi nummer geschreven. Een nieuw nummer. En dat nummer heet Jij bent precies goed. Nathalie, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je hebt een prachtig nummer uitgebracht. Jij bent precies goed. Met een hele mooie boodschap. En eigenlijk ook een soort ode aan jouw zusje.
1: Ja, klopt. Ja, mijn zusje is 11 en heeft het syndroom van Down. En er was een moment ooit dat ik dacht, ik wil zo graag... Of tenminste, wat als zij zich ooit anders gaat voelen dan anderen? En daar werd ik toen heel verdrietig van. En eigenlijk vanuit dat emotionele moment is dit nummer ontstaan.
0: En is dat iets wat je dan zelf ook bij haar merkt dat ze dat gevoel soms heeft?
1: Nee, want zij is nu eigenlijk tegenovergestelde. Zij is nu 11 en ze is zo zelfverzekerd en vindt zichzelf zo leuk en goed. Wat alleen maar natuurlijk top is. Alleen ik dacht wel van, wat als je nou wel ouder wordt en toch gaat merken van... hey, leeftijdsgenoten die groeien voorbij of die gaan niet meer met mij om of zo. Ja, je weet niet hoe dat soort wat dat in het leven gaat brengen.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik na van, misschien komt dat moment wel ooit of zo. En gelukkig is dat ver weg. En misschien komt het moment ook nooit. Maar ik dacht, als dat moment komt, dan wil ik heel graag iets maken voor haar. Dat ze weet dat ze gewoon goed is zoals ze is.
0: En dat heb je gedaan. Jouw nieuwe single, Jij bent precies goed dus. Wat vond zij er zelf van toen ze het hoorde?
1: Ja, heel leuk. Ja. Ik weet niet of ze de boodschap zo goed begrijpt. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Maar ze vindt het echt heel leuk. Ze houdt sowieso echt enorm van muziek. Dus ze zingt lekker mee. En, ja.
0: En ze speelt ook een hele belangrijke rol in de videoclip, hè?
1: Ja, ja klopt. Ja. En nog, ze heeft de eerste twee zinnetjes van het liedje beginnen ook met haar stem. Dus dat is extra speciaal. En in de videoclip inderdaad hebben we gewoon allemaal leuke dingen met elkaar gedaan en dat gefilmd. En nou ja, als echt een heel bijzonder soort dierbare herinnering voor mezelf om daar op terug te kijken.
0: Ik wou net zeggen, alleen dat is al bijzonder om dan een dag samen erop uit te gaan. Dat het dan ook nog eens vastgelegd is in deze vorm.
1: Ja, en juist nu ze nog echt zeg maar kind is. Mm-hmm. Ze wordt steeds ouder. En dat is gewoon heel, ik denk gewoon heel waardevol om te hebben en om ooit later terug te kijken. Altijd, ja.
0: Je hebt het natuurlijk speciaal voor haar gemaakt. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen die het luisteren die boodschap ook horen. En daar ook een bepaald gevoel bij hebben. Misschien hebben zij ook een vriend of familielid met het syndroom van Down. Of op een andere manier dat ze zich erbij betrokken voelen. Krijg je die reacties ook veel?
1: Ja, op de een of andere manier heel veel van mensen die bijvoorbeeld zelf een kind hebben met een syndroom of met een verstandelijke beperking. Dat zij er heel veel herkenning in vinden. Of bijvoorbeeld een broer of een zus of een familielid inderdaad. Dus dat vind ik al echt heel bijzonder dat het doet. En tegelijk ook gewoon mensen, dus de boodschap is ook heel universeel.
0: Ja.
1: Ook mensen die gewoon even bijvoorbeeld emotioneel waren over iets bij zichzelf. En dan denken aan, hé, maar ik ben goed zoals ik ben en daardoor even aan mijn liedje denken en emotioneel worden. Denk ik, wow, cool dat het zeg maar zo universeel gedragen wordt.
0: Ja, dat was misschien niet eens de bedoeling om het ook op die manier een betekenis te laten hebben, maar dat is
1: het
0: dus wel gebeurd.
1: Het begint zo klein. Het begint echt zo klein met gewoon mijn eigen moment die even moeilijk was. Gewoon even waarin je verdrietig wordt en merkt, hey, ik ga dat even vastleggen in muziek. En dat dan dit mag doen, ja, daar sta je helemaal niet bij stil.
0: En heb je dit nummer ook al live gespeeld? Want dat lijkt me extra bijzonder.
1: Ja, nu een paar keer al wel. En dan zie je soms ook mensen, die kijken dan, dat was heel mooi, laatst een moment. En dan, een mevrouw keek steeds naar haar eigen kind.
0: Ach.
1: En ik zag tranen in haar ogen. En toen dacht ik, wauw, als jij dat nu zo mooi ervaart... Dat vind ik echt vind ik gewoon heel speciaal dat het mag doen.
0: Ja.
1: Want muziek gaat gewoon veel verder dan je kan bedenken, zeg maar. En daar heb ik de controle niet op. Ja, een liedje is nu niet meer van mij. Het is nu van iedereen die het luistert. En dat is gewoon cool dat muziek verder gaat.
0: En nu kan ik me zo voorstellen, mensen hebben dit natuurlijk gehoord. We gaan straks ook van jouw mooie nummer genieten. Dat zij dit ook live willen horen. Ben jij toevallig binnenkort ergens nog op de bühne te zien?
1: Toevallig in Harderwijk. Ja, dat is misschien niet super dichtbij, maar Harderwijk bij Gluren bij de Buren ben ik drie kleine optredentjes zijn dat. Dat is gewoon gratis toegang. Dus daar kunnen mensen sowieso komen. En ik heb verder nog niet echt concerten staan, maar wel in mijn hoofd dat ik denk, oh ja, najaar of voorjaar straks, dan lijkt dat me heel leuk. En ik heb wel wat kleine optredens en die zijn allemaal een beetje besloten. Dus, wie weet, er komt sowieso nog veel aan.
0: Genoeg moois op de rol dus en alle reden om Natalia Dedemsvaart in de gaten te houden. Dankjewel dat je erover wilde vertellen en we gaan genieten van jouw single Jij bent precies goed.
1: Yes, dankjewel. Yeah.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is 3:58. Tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman heeft dat voor ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Boerenorganisatie LTO herkent zich niet in het beeld dat 4 keer per week koeien of varkens door een stalvloer zakken en in de mestput terechtkomen. Dat claimt Wakker Dier op basis van binnengekomen 112-meldingen. Maar volgens LTO gaat het om andere incidenten. Ook de veiligheidsregio IJsseland herkent zich niet in het beeld dat regelmatig vee door een stalvloer in de mestput valt. Toch gebeurt het wel. Dit jaar is het in Overijssel 15 keer melding gemaakt van dieren die vastzitten. Vorig jaar was dat 46 keer het geval. Wakker Dier vindt het huidige stalsysteem op boerderijen onveilig. De organisatie pleit daarom om dieren op stro te houden en ze vrij naar buiten te laten. 3 dieven die verdacht worden van inbraken bij

0: Deze zaak was beveiligd met rolluiken die de daders dus zelf omhoog hebben weten te krijgen. Ja, 3 inbraken dus in 12 dagen tijd door mogelijk dezelfde groep en waarbij dus echt voor tonnen is buitgemaakt.
1: De politie vermoedt dat de daders een speciaal signaal wisten over te nemen en zo de rolluiken konden bedienen. Na de inbraak reden de daders weg in de auto. Een auto is in het water terechtgekomen in Hasselt. De bestuurder van de auto wilde zijn bootje te water laten, maar op de trailinghelling begon de auto weg te glijden. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en zag op de wal hoe zijn auto en boottrailer in het zwarte water dobberden. Niemand raakte gewond en een berger haalt de auto uit het water. En een mannenwielenploeg van Volker Wessels stopt er na dit seizoen mee. Er gingen al lange verhalen rond over een mogelijk einde voor de mannenploeg, nadat de afgelopen periode meerdere wedstrijden werden geschrapt. Nu is dat dus definitief. Volker Wessels is actief op het continentale niveau, waar ook wedstrijden als de Ster van Zwolle en de Ronde van Overijssel deel van uitmaken. De vrouwenploeg van Volker Wessels gaat nog wel door, maar wel onder een andere naam. De ploeg heet vanaf volgend jaar Team Reggeborg. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Hoe heet dat ook alweer?
1: Continentale.
2: Hey, heel goed.
1: Wat woord.
2: Dankjewel. Het is vandaag een graadje of 21 tot 23, stukje warmer dus dan de voorgaande dagen. Ook best wel zonnig. De wind die is erbij, maar vanavond wordt hij weer wat minder. Blijft trouwens nog lang warm, blijft nog lang rond een graadje of 20. Vanavond gaat het uiteindelijk wel afkoelen. Dat doet het richting de 12 graden. Dan wordt het ook wat bewolkter, gaat het mogelijk wat misten. Ook morgenochtend vrij veel bewolking. En vanaf de middag kunnen we dan gaan rekenen op een beetje regen of motregen. Later wordt het weer droog met een graadje of 24. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat momenteel een file van zo'n 2 kilometer bij de politiecontrole daar. Heb jij hem al thuis? Een noodradio? Ah, het is wel handig, hè? Als er een noodgeval is, dan heb je altijd de mogelijkheid om naar RTV Oost te luisteren, want dat is waar je dan essentiële informatie hoort. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Mocht je er nog geen hebben, dan zou ik zeker blijven luisteren.

0: even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, die liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Als je nog geen noodradio hebt, dan is dit eigenlijk je moment, hè? Had je net bij het alarm moeten reageren. En dat heeft Marijke heel slim gedaan. Marijke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt denk ik dan nog geen noodradio, hè?
1: Nee, dat heb ik nog niet.
0: Weet je eigenlijk waar het allemaal voor is?
1: Ja, volgens mij, als je de boel in Noord komt, hè? Ja. En je kunt volgens mij uit een zaklamp op en, ja...
0: Nou, het allerbelangrijkste is vooral dat als er een noodsituatie is, de kans heel erg groot is dat er geen elektriciteit meer is.
1: Ja,
0: en dat je toch op je noodradio kan horen wat er aan de hand is. Want daar vertellen wij hier op RTV Oost natuurlijk wat er speelt in de provincie.
1: Klopt helemaal.
0: Dus dat is het allerbelangrijkste.
1: En op radio Oost zetten, hè?
0: Heel goed, ja. Want dat is wat een calamiteitenzender doet. En daar heb jij geluk mee, Marijke, want je hebt die noodradio binnen. Hij komt naar je toe.
1: Hartstikke mooi.
0: Weet jij zeker dat je goed zit in noodgevallen?
1: Ja, ik hoop niet dat ik er nodig ben.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Maar je kan hem ook gewoon gebruiken, toch, Jan-Willem?
2: Zeker.
1: Ja. Oké, dat is helemaal mooi.
0: Ja, dus hij werkt ook gewoon als normale radio natuurlijk. Het enige verschil met een normale radio en een noodradio is dat deze eventueel ook zonder stekker werkt.
2: Zo is het. En er zit een opwindmechanisme bij. Dus je kunt hem zelf even... En dan doet hij het weer.
0: Als een soort knijpkatachtige zaklamp.
2: Ja, een draaikat dan.
0: Oh ja, ik
2: gewoon een hendeltje.
0: Precies. Ik snap hem.
2: Zal ik even voordoen?
0: Nou ja, we krijgen direct even een demonstratie, Marijke. Hoe vind je die?
1: Ja. Heel leuk.
0: Jan-Willem pakt even de radio erbij. Hij laat het nu op tv zien. Kom maar bij mij staan. En dan kunnen we het zien. Oh, ik zie het.
1: Ja, ik hoor hem.
0: Ja. En er zit inderdaad ook een zaklamp in. Je was goed op de hoogte, Marijke.
1: Ja, hè? Ja.
0: Heel goed. Hij komt naar je toe. Als je wil, stuur nog even jouw adres naar me toe en jouw mailadres via WhatsApp. En dan zorg ik ervoor dat het naar je toe komt. We worden even in de spotlight gezet hier in de studio met het zaklampje van de noodradio. Dank voor het meedoen en zet hem op, hè?
1: Oké, bedankt.
0: Doeg. Heb jij daarnaast gegrepen? Nou, dat geeft helemaal niks. We geven er nog heel de hoop weg om ervoor te zorgen dat jij een noodradio kan hebben. Nou, je kan hem natuurlijk zelf ook aanschaffen, maar de komende weken heb je hier alle kans om hem te winnen.
3: De 6 voor 7.
0: En mocht je denken, het is me nog steeds niet helemaal duidelijk waarom we nou zo'n noodradio nodig hebben. Nou, check heel even de social media van RTV Oost of Radio Oost. Want daar leggen we het ook nog eens een keer op uit waarom dat zo belangrijk is. Ook belangrijk, Jan-Willem, is de 6 voor 7.
2: Ja, ik zit ook een beetje in nood, want het is namelijk de tijd van ons nieuwe. Ik heb er nog geen gehad.
0: Oh ja, jij bent visliefhebber, hè?
2: Ik ben een liefhebber, de Hollandse Nieuwe. En dan liefst vers van de mes. Hè. Dus bij de visboer. Niet dat hij in een plastic verpakking of dat hij meegenomen is en de koelkast heeft gelegen. Nee, vers van de mes.
0: Met een uitje?
2: Nee. Paula.
0: Dat is toch, dat doen toch veel mensen?
2: Ja, dat doen veel mensen. Maar ja, dat is net als van, ik neem een broodje kaas en gooi er ketchup op. Dan smaakt het naar ketchup.
0: Ja, lekker.
2: Ja, en heb je een Hollandse Nieuwe en dan gooi je de ui op. Dan smaakt het naar ui.
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja.
2: Dat weet je toch niet?
0: Nou, ik hoef het überhaupt niet. Ik vind het zo ranzig. Het is een glibbeling.
2: Het lekkerste wat er is in de wereld.
0: Nou, ik kan me niet indenken. Maar goed, meer voor jou dan.
2: Jazeker.
0: Dat heeft ook alles te maken met de 6 voor 7. Want jullie zoeken muziek over vis.
2: Ja, zeker over de Hollandse Nieuwe. Dus alles wat er bij nieuw en Hollandse is te bedenken.
0: Oh.
2: Dat is natuurlijk erg breed. Maar dat is altijd leuk om daar wat bij te bedenken.
0: De Nits met de Dutch Mountains. Dat is ook Dutch, toch?
2: En alles van fish. Is natuurlijk ook mogelijk.
0: Fischer Z hadden we het al over op de redactie. Dat zou natuurlijk ook best kunnen.
2: Ja, zeker. Maar ach, heerlijk man. Zo'n Hollandse Nieuwe.
0: Ja. Oh. En wanneer is het zover? Wanneer ga jij je eerste halen?
2: Ja, ik moet tot 7:00. Dan zijn de visboeren wel dicht.
0: Morgen dan misschien.
2: Ja, zeker weten.
0: Oké. Alvast eet smaak voor als je hem toch krijgt.
2: Dankjewel.
0: En stuur ze dus vooral in, hè, die 6 voor 7 suggesties. Alles wat te maken heeft met vis, nieuw, Hollands. Kom maar door en misschien hoor je hem dan straks na de klok van 4 hier op de radio.

0: Ondernemerschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is noberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt noberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die noberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendrix Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café. Morgen op TV Oost.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry, bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voor de grote

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. 3 personen zijn veroordeeld voor een gewelddadige mishandeling van een man in Deventer vorig jaar. De straffen lopen uiteen van jeugddetentie tot 18 maanden cel. De gemeente Twenterand heeft een veiligheidsrisicogebied aangewezen in verband met een anti-asieldemonstratie vanavond in Vriezeveen. En de maakindustrie in onze provincie staat onder druk. Dat stelt vakbond CNV. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt ze alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze volle holt.
8: Korter.
7: Een bult holt bij RTT.
8: Korter.
7: RTT holt.
8: Korter.
7: Holt.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Donna Summer. And this time I know it's for real. De zomer komt eraan.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. Tot 7 uur zijn we bij je. En gaan we een haringie happen?
2: Ah, jij misschien.
0: Och, ook alweer zo'n niet-haringliefhebber.
2: Ik kan me eigenlijk niet herinneren of ik ooit haring gehad heb. Ik ben wel gek van een visje.
0: Och,
2: maar ik wil een keer haring
0: proberen. Hoe oud ben je ook alweer?
2: Ik ben 26.
0: 26 en nooit een haringje gehad. Ik vind het echt onbegrijpelijk.
2: Is dat zo, ja?
0: Collega's die nooit asperges hebben gehad.
2: Oh ja, kijk, dat kan ik me ook niet voorstellen.
0: Nee. Toch nooit een haringje gehad?
2: Nooit een haringje gehad, nee. Ik kan me niet herinneren dat ik zo dat visje zo in de lucht hield en dat ik die haring al ging happen.
0: Weet je wat, voor de overbevissing van de zee is het maar goed dat er heel veel mensen geen haring lusten. Maar wel onbegrijpelijk het lekkerste wat er is. Daarover gaan we het onder meer hebben. Nee, want de haringparties komen er ook weer aan. Dat is één van de onderwerpen van gesprek. Maar er was meer nieuws vandaag.
2: Zeker, we gaan het ook hebben over de maakindustrie. Want volgens vakbond CNV staat die onder druk.
0: En we hebben het over Wim T. Schippers. Die heeft ook nog wat achtergelaten in onze provincie. De kunstenaar die vorige week woensdag overleed. Is gisteren bekend geworden. Daar gaan we het nog eventjes over hebben. En we gaan kijken op de haringparty. Want daar wordt... Het is volgens mij weer de eerste van het seizoen die wordt gehouden. Nou, daar zijn we bij vanmiddag. En natuurlijk kun je ook nog meedoen met de 6 voor 7.
2: Tuurlijk, de 6 voor 7 gaat dan ook over die haringparty. De grootste van onze provincie. Die vind je in de Lutte. Daar komen een bult ondernemers bij elkaar om samen te netwerken natuurlijk en om haring te eten.
0: Hele bult. Haringen ook daar ter plekke. Nou, daarover hebben we dus zometeen. Maar welke muziek kun je dus daarbij bedenken? Over de nieuwe haring, over nieuw, over vis, over nou ja, netwerken, wat alles kun je bedenken. Geef ze door op 0645671331.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Bluff en harder dan ik hebben kan.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Het onderwerp van de muziek voor de plaatjes tussen 6:30 en 7:30 gaat vandaag over het haringseizoen dat weer begonnen is.
2: Klopt, en jij bent helemaal vrolijk, hè? Want jij bent gek van zo'n stukje haring. Je zei het al. Ja, het ligt hier niet klaar zo meteen, hoor. Ik heb het niet...
0: Nee, ik denk dat regen je wel eventjes, maar dat is dan weer even minder.
2: Dat seizoen waar je het al over had, het haringseizoen, is begonnen. En dat is te merken, want overal in onze provincie worden weer haringparties georganiseerd. Vanavond gebeurt dat in De Lutte. Ondernemers netwerken onder het genot van een Hollandse nieuwe. De meningen verschillen over hoe je nou het beste een haring kan eten.
3: Ik hou niet van ui. Dat heb ik lekker dag, natuurlijk.
4: Heel lekker.
5: Ja, heel lekker. Ja.
6: Eigenlijk moet je haring eten met ui, een uitje. Maar ook met een beetje groen erbij. Ah, ik ga hem nu proeven. Fantastisch op.
7: He? Ik heb zonder uitjes. Ik vind de uitjes die doen een beetje afbreuk aan de haring.
8: Wel met uitjes. Ik heb al verkering.
2: Ik zie je hier nee schudden.
0: Ja, nee, uitjes.
2: Horen geen uitjes bij?
0: Nee, nee. Oude haring met uitjes, dat is nog daar aan toe. Maar een Hollandse nieuwe, die moet je echt proeven.
2: Een kenner die spreekt hier.
0: Ja, zo is het. In ieder geval, Marcel, vanmorgen in de uitzending had hij de burgemeester van Borne, die donderdag ook naar de haringparty gaat in zijn gemeente. En natuurlijk moet die ene vraag ook aan hem gesteld worden.
9: En u laat hem wel naar binnen glijden, zo'n zilveren jongen.
10: Zeker.
9: Ja, u bent er wel van, een haringtje?
10: Ik ben er wel van, ja hoor. Okay. Ja, en een haring is wat mij betreft prima. Heerlijk zelfs, ja.
9: Met of zonder uitjes?
10: Mag allebei.
9: Met of zonder augurk?
10: Zonder augurk.
0: Ja, zo is het.
2: Is dat verstandig, hè?
0: Ja, zeker. En gewoon aan een staartje en dan huppakee naar binnen.
2: Dus zonder ogen.
0: Vers van het best, dat is het beste. Nou, welke muziek past daarbij? Alles over vis, bijvoorbeeld. Het is echt wel ook een beetje een rijke mensen-evenement, hè? Zo'n haring party. If I Were a Rich Man, Roger Whittaker is een van de ideeën. En er hoort ook een glas of champagne bij. Maar ja, bedenk jij eens ook eventjes de nummers die horen bij zo'n haring party. Even na 6:30 gaan we de 6 draaien in de 6 voor 7.

It takes two. Nou, ik ga hem gewoon in mijn eentje zo'n haring wel aan. Dat kan ik je wel vertellen. Het gaat vandaag dus over de Hollandse nieuwe die er weer aan zit te komen. Haring parties ten over de komende weken. En welke muziek past daarbij? Geef ze door op 0645671331.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: 4:58, luister naar Radio Oost. En ik kijk even op de thermometers in de provincie. Het is echt al boven de 20 overal nu. Hè. In de Menen 22, in Junne 23 en in Kuinderen 22,5. En het wordt nog een graadje of 10 warmer richting de vrijdag. Laten we eerst maar over het nieuws hebben. Dat krijg je van Benjamin Borgman.
3: 3 personen zijn veroordeeld voor een gewelddadige mishandeling van een man in Deventer. Het slachtoffer werd vorig jaar naar een woning gelokt, waar hij werd geslagen, gedwongen zich uit te kleden en met een pistool bedreigd. De mishandeling werd gefilmd en de beelden gingen rond in een vriendengroep. 2 verdachten kregen 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een 3e verdachte kreeg jeugddetentie. Een 4e verdachte is vrijgesproken. Volgens justitie was de mishandeling een wraakactie. Van 2 personen die ook bij de ernstige mishandeling betrokken

0: we vanaf vandaag weer verder moeten dalen met maar liefst 1 cent dit keer. Dat is de verwachting nu de Verenigde Staten en Iran een tijdelijk akkoord hebben bereikt in de oorlog. Erik Schot uit Hengelo is eigenaar van de website Brandstof voor Tukkers en volgt de ontwikkelingen op de oliemarkt. Ondanks het tijdelijke akkoord denkt hij dat de prijsdaling een langzaam proces gaat zijn.
1: Als de olieprijs naar beneden gaat, wil niet altijd zeggen dat ook de brandstofprijs naar beneden gaat. Vanmorgen zag je ook al wel in de krant, olieprijs zakt 4%, benzineprijs zakt 1%. Nou, dan weet je dat het uitdempt. Dus de daling, denk ik, een kwart is, zou mooi zijn. Als dat weer in de benzineprijs terugkomt, meer zullen ze niet doen.
0: En het competitieprogramma voor het nieuwe seizoen van de Eredivisie is definitief. Na de conceptversie hebben er nog wel een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Zo gaat PEC Zwolle een dag eerder op bezoek bij FC Groningen. Dat duel wordt nu gespeeld op 18 september. De uitwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Excelsior op 7 november begint iets later op de avond, namelijk om 9 uur. En voor FC Twente kan er later nog iets veranderen. De thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in speelronde 9 heeft nog geen volledig vaste aftraptijd. De eerste wedstrijd in de Eredivisie start op 7 augustus. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws en Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dan kijken we naar de files. Voor de Duitse grens over de A1 kom je in 3 kilometer 4 minuten vertraging bij de grenscontrole. A32 tussen Wolvega en Steenwijk Noord ook vandaag een file van 3 kilometer. 6 minuten de vertraging nu. En op de A35 tussen Enschede West en knooppunt Azelo. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. 9 kilometer file en 11 minuten is de vertraging. Rij je de andere kant op tussen Almelo-Zuid en Borne-West. Ik denk een kijkersfile. Die is 4 kilometer lang en geeft 5 minuten vertraging. Dan op naar het weer. Ik zei het al, een graad of 2, 23 is het verdeeld over onze provincie. Vanavond schijnt de zon volop en is het bij weinig wind nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot later in de avond. Komende nacht kan lokaal mist ontstaan bij 12 graden. En later neemt de bewolking weer toe. Morgenochtend vrij veel bewolking. In de middag gaat het vanuit het westen op passage van een warmtefront af en toe ook regenen of motregenen. Eind van de middag wordt het droog en warmt het met een zwakke tot matige zuidwestenwind op naar 23 of zelfs 24 graden. Donderdag 28 en vanaf vrijdag tropisch warm, met vooral later op de dag ook kans op onweer.

0: En laten we eens eventjes gaan bellen, want het is er tijd voor, denk ik. Je hoorde net eventjes tussen deze nummers een noodsignaaltje voorbij komen.
1: Kan maar één ding betekenen.
0: Ja, zo is het. Dan loten we er eentje uit. Er zijn weer echt vele tientallen reacties op WhatsApp binnengekomen.
2: Paulien.
0: Goedemiddag, Paulien. Met Jan Willem en Benjamin.
1: Hey.
0: Je bent live op de radio.
2: Hallo. Wat zegt u?
0: Je bent live op de radio.
2: Ja, daarom heb ik de installatie ook maar even uitgedaan.
0: Oh, nou, dat is hartstikke goed, Paulien. Want jij hebt gereageerd.
2: Dat heb ik al een paar keer, ja, dat klopt.
0: Heel goed, want je bent al veel aan het proberen de laatste dagen.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Hey, dit is
2: bijna
0: een keer,
2: elk uur eigenlijk wel.
0: Goed bezig.
1: Komt er niet doorheen.
0: Jij wilt graag zo'n noodradio.
2: Heel graag, jongens.
0: En dat is je gelukt.
2: Yay!
0: We gaan je er eentje opsturen, Paulien.
2: Ja,
0: verder je pakketje wel in orde al? Ja?
2: Nee, dit is het begin, jongens.
0: Nou, oké, laat dit dan een mooi begin zijn om ook even een paar flessen water en dat soort zaken te regelen. En wat langer houdbare voedsel en zo.
2: Ja.
0: Helemaal goed, wees voorbereid. Dankjewel, hè. Gefeliciteerd, blijf even aan de lijn. Kom ik zo weer bij je.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi.
2: Joe.
0: Ja, want wat je niet in het noodpakket moet doen is verse groenten.
1: Klopt inderdaad. Rian Koops uit Staphorst is pas 19 jaar, maar runt nu al zijn eigen groentewinkel. Een paar jaar geleden werkte hij daar nog als bijbaan. Nu is hij de baas. Dat brengt flink wat nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Hoorde ook verslaggever Malu Solly in zijn zaak.
3: Had jij nog mandarijntje mee? Kijk eens, ben je die van mij?
4: Zeg je dat?
3: Alsjeblieft. Hey,
4: bedankt hè.
3: Ook bedankt.
4: Doei.
5: Nou, tomaten, komkommers, appels. De hele winkel ligt volgens mij nog zo goed als vol hier. Ryan Koops, jij bent de eigenaar. Dit is eigenlijk allemaal van jou.
3: Ja, klopt. Ik heb nu bijna een half jaar erop zitten dat het voor mij is. Dus ja, op het begin was het niet te beseffen. Hoe langer je er werkt natuurlijk, wordt het op een gegeven moment wel normaler. Maar toch, als mensen aan mij vragen, wat voor werk doe je? Dan zeg ik, ja, ik heb een groente- en fruitzaak. En dan kijk je ze me ook raar aan van hoe oud ben je dan? Ik zeg, ja, ik ben bijna 20. En dan denk je ze ook van, op zo'n leeftijd al een groente- en fruitzaak. Ik zeg, het is op mijn pad gekomen. En ik heb altijd al gezegd dat ik een eigen ondernemer wou worden. En dat is nu uiteindelijk waar geworden.
6: 42 alsjeblieft.
7: 42
6: graag. Yes.
3: Mijn vader heeft ook een eigen zaak nu. Dus die eigenlijk vroeg de oude eigenaar als mijn vader het wou overnemen. Maar hij zei van, ja, ik heb het eigenlijk druk genoeg met mijn eigen zaak. En toen is de leverancier tussen gekomen. En die hebben mij gecontacteerd. En zo is het balletje bij je gaan rollen.
5: En nu ben je dus een tijdje hier bezig. Wat is nu anders aan je werkdag nu je hier eigenaar bent?
3: Je zit toch wel vaker achter de computer. Je loopt vaak gewoon door de winkel om even te kijken wat op is. Wat eventueel bijgevuld kan worden. Een beetje ook de versheid erin houden. Als er iets rot is, dat je vaker even uitpakt. De buitenpresentatie hou ik nu vaker in de gaten.
5: Ineens voel je veel meer die verantwoordelijkheid misschien.
3: Ja, want het is natuurlijk altijd wel een verantwoording dat de klant met een lach de deur uitgaat. En dat is toch wel hetgene waar wij naar streven. Er wordt het portemonnee direct al wat lichter. Man.
2: Inderdaad.
3: Ja.
5: En wat merk je bij klanten als die erachter komen dat jij deze toko runt?
3: Ze zijn eerst heel verbaasd. Daarna zeggen ze, ik gun het je wel. Maar toch zie je het wel een beetje soms nog verbaasde hoofden. En ze vragen ook wel eens van, nou, bevalt het? Dan zeg ik altijd, ja, het bevalt goed. Ik zeg, het is wel hard werken, maar je hoort mij niet klagen. En dan zeggen ze, lopen ze weg en dan zeggen ze, ja, we gunnen het jou ook wel. Dus ja, zo zie ik het ook wel weer. Maar de klanten die waren op het begin eerst wel ook wel verbaasd dat ik het zou doen.
5: Want hard werken, hoe hard werk je? Hoeveel uur ben je hier te vinden?
3: Ik ben hier om 6 uur 's morgens en om 6 uur gaat de winkel dicht. Dus ja, sowieso 12 uur op een dag ben ik hier.
5: En dat dan 6 dagen in de week? Ja, je bent niet meer op de straat te vinden zo.
3: Nee, ik ben niet meer op de straat te vinden. Toen ik dit niet deed, was ik toch wel wat meer op de straat te vinden. En als ik ook zaterdag soms met vrienden zit. Ik was eerder altijd als laatste, maar nu bijna vaak als eerste de deur uit, zeg maar.
5: En dat doe je met liefde, want die passie voor de zaak, die spat van je gezicht af als ik het zo zie.
3: Ja, klopt. Ik doe het met alle liefde. Ik ga ook nooit meer tegenzin naar mijn werk.
5: Nou, succes dan nog de komende jaren. Hoe lang denk jij dat je hier gaat zitten? Ook tot je pensioen?
3: Dat is wel de bedoeling. Ik hoop dat ik hier zo lang mag zitten zoals de oude eigenaar heeft gedaan. En dat ik tot mijn pensioen hier kan blijven zitten.
6: Ja, lukt dat? Met de uien nog. Ja. Kijk eens. Ja, alsjeblieft. Tot ziens.
0: Nou, dat is toch wel supermooi, hè? In deze tijd waar steeds minder winkels zijn, dat zo iemand zegt van, nou, ik ga gewoon tot mijn pensioen, nu 19 jaar. Ja. Dus de komende 40, 50 jaar is Staphorst zeker van een vers fruit- en groentewinkel.
1: Diepe buiging.
0: Hartstikke mooi.

0: heet Montreal en Schuilen.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Sommige mensen schuilen als die Hollandse nieuwe er weer aankomen. Maar daar heb ik geen last van, kan ik je vertellen.
2: Nee, ja, ik heb dus nooit zo'n harentje gehad. En toen ik dat aan jou vertelde, toen dacht je echt van... Wat hoor ik nu?
0: Ja, ik word daar echt toch wel een beetje... Ja, ik weet niet wat ik ervan vind eigenlijk.
2: En als ik het dan ooit neem, dan moet ik ze zonder uitjes nemen. Heb ik voor jou begrepen.
0: Ja, zonder uitjes. Dan moet je ook echt het ruwe. Het is echt een beetje rauw eten. Ja, sushi. Eet je wel eens sushi?
2: Oh, heerlijk.
0: En sushi kun je ook gewoon met een haring doen, hè?
2: Oh ja, oh, ja, ga ik eens een keer proberen.
0: Zeker.
2: Dit allemaal te maken met die haringparty, want die is vanavond dus in de Lutte.
0: Ja, zeker weten. Welke muziek hoort daarbij bij die haringparty? Nou, even kijken. Dit is bijvoorbeeld aangevraagd. De vissers uit San Juan hebben heel wat haringjes binnengehaald, zullen we maar zeggen. Even kijken wat ze nog binnen binnengekomen.
3: Als ze me missen, dan ben ik vissen.
0: Ja, als ze me missen, dan ben ik een haringje halen. Zo zal ik het er bijna zeggen.
2: Doe maar weer.
0: Jouw idee, geef ze door.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Twenterand heeft een veiligheidsrisicogebied aangewezen in verband met een anti-asieldemonstratie in Vriezeveen. Voor de derde keer in 3 weken tijd is daar een demonstratie tegen het asielbeleid van de gemeente. De schulden van de failliete online meubelgigant Huus zijn de afgelopen periode opgelopen naar ruim 10 miljoen euro. En mannenwielenploeg van Volker Wessels stopt er na dit seizoen mee. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 5:02, de files in de provincie en daarnet buiten staan op de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. 4 kilometer, 7 minuten de vertraging. De A35 overgang N35 bij Wierde in beide richtingen vanaf Nijverdal ook. Dus vanaf Almelo en vanaf Nijverdal kom je bij Wierde samen bij een verkeerslicht. Er staat van beide kanten 3 kilometer en 6 minuten de vertraging.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
7: Check de meter.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Veel omega, wat is het ook alweer? Ik ben het ook kwijt. Wat in de vis zit. Dat is de omega 3.
1: Oh, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja, volgens de omega 3.
1: Gezond, in ieder geval.
0: Heel erg gezond. De nieuwe haring is er weer.
2: Jan-Willem Kobus.
0: En Benjamin Borgman.
3: Goedemiddag.
0: Ja, de BG Staying Alive. En dan is gezond eten ook heel erg belangrijk. Daar hebben we het natuurlijk over. Het nieuws van vandaag gaan we voor je op een rijtje zetten. Maar we duiken dieper in het verhaal van...
1: De maakindustrie onder andere. Want volgens vakbond CNV staat de maakindustrie onder druk. Zometeen even bellen met de vakbondbestuurder.
0: En gisteren werd bekend dat Wim T. Schippers is overleden. Die kennen we natuurlijk als Ernie. Maar hij heeft ook een heel mooi kunstwerk achtergelaten. Hoe dat precies zit, daar hebben we straks ook nog over in onze provincie.
1: Jeugdsentiment weer, toch?
0: Ja, zeker. Het was echt een radiomaker waar ik... Dus alles wat ik aan flauwekul doe, heb ik, ben ik aan hem schatplichtig, zeg maar.
1: Daarover straks meer en meer over de haringparty in De Lutte. Want heel veel ondernemers komen samen in De Lutte voor die haringparty om te netwerken en natuurlijk ook om haring te eten. En daar gaat die 6 voor 7 dan ook over.
0: We zijn daar zometeen ook eventjes live bij aanwezig. Gaan al even schakelen met De Lutte, maar willen ook plaatjes horen voor even na 6:30, voor die 6 voor 7. Jouw idee daarbij, geef ze door op 0645671331. En ook dit uur geven we weer een noodradio weg.
1: Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. Bij een tankstation langs de N36 bij Friesveen is vanochtend een overleden persoon gevonden. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat. Een deel van de parkeerplaats bij het tankstation werd afgesloten. Ook is er een mobiel kantoor van de politie geplaatst. De politie wil alleen kwijt dat het lichaam op de parkeerplaats werd gevonden en dus niet in een auto zat of lag.
0: De maakindustrie in onze provincie en de rest van het land staat onder druk, vertelt vakbond CNV. Zo noemt de vakbond de sluiting van bandenfabriek Vredestein in Enschede gisteren en de Cannondale-fabriek in Almelo vorige week een zorgelijke ontwikkeling. Dat fabrieken hier sluiten en de productie grotendeels wordt verplaatst naar het buitenland leidt tot verlies van werkgelegenheid, kennis en ervaring, zegt vakbondbestuurders. Hierover straks meer, want dan bellen we met zo'n vakbondbestuurder.
1: Stichting Wakker Dier ziet dat het te vaak misgaat met koeien of varkens die door stalvloeren zakken. Volgens hun eigen telling zijn er gemiddeld 4 meldingen per week en is het huidige stalsysteem op boerderijen onveilig. Verslaggever Chantal Everaert sprak met verschillende landbouworganisaties. Volgens haar herkennen zij zich niet in de cijfers en ligt het verhaal net iets anders.
4: Landelijk hebben ze de tellingen natuurlijk gedaan en dan vertaal je dat door naar je eigen regio en dan kom je wel op een ander gemiddelde uit. Maar bovendien zijn het stallen die eigenlijk aan allerlei bouwregels voldoen. Je kan natuurlijk niet zomaar denken, nou, ik bouw een stal en ik doe maar wat. Daar zit echt wel een constructie achter. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat zo'n vloerdeel aangetast kan worden door de gassen die uit die mest komen. Want die mest die is onder de stalvloer, wordt die opgevangen en bewaard en uiteindelijk over het land uitgereden bijvoorbeeld.
1: Tegelijkertijd worden de vloeren niet standaard gecontroleerd op hun staat. En dat is dan ook iets wat beter zou kunnen.
0: En zondag staan de FPK Games in Hengelo weer op het programma. De opbouw is altijd een behoorlijke klus en de jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd krijgt dit jaar hulp van een groep asielzoekers. En daar is de organisatie erg blij mee.
5: Wij zijn een aantal jaar een beetje aan het zoeken geweest van, weet je, de stadionploeg zoals dat wij die kennen. Dat is een groep mannen die het al best wel lang doet en toch wel pensioengerechtigde leeftijd hebben. We zijn een tijdje aan het zoeken geweest met de ROC van Twente en uiteindelijk via het ROC bij de vluchtelingenopvang terechtgekomen. Dus het is heel fijn om die gasten erbij te hebben.
0: En een van die vluchtelingen die heeft het naar zijn zin met deze werkzaamheden.
6: What is your name? Elias. I'm from Syria. I'm happy. Really happy. And sometimes I'm working in a restaurant. I'm serving the food for people, meal.
7: Yeah. Soms werkt hij in een restaurant en nu hier het vrijwilligerswerk. Is het belangrijk dat u iets kan doen?
6: Ja, exactly. I'm always trying to do something.
0: Ja, de asielzoekers hebben allemaal een ticket voor zondag en kunnen dus ook zelf genieten van het eindresultaat van wat ze hebben opgebouwd bij die FBK Games. Zometeen meer dus over de maakindustrie op Radio Oost. Nu is het al een beetje weekend met The Weeknd en Blinding Lights, maar vergis je niet, het is nog maar dinsdag.

0: Weeknd en Blinding Lights.
1: De maakindustrie in Overijssel en de rest van het land staat onder druk. Dat zegt vakbond CNV. De bond noemt als voorbeelden de sluiting van de Cannondale-fabriek in Almelo afgelopen vrijdag. En gisteren kwam daar de sluiting van bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede bij.
0: Medewerkers werkten jarenlang bij Apollo en die sluiting doet veel met hen.
2: Heel veel collega's zie je vaker dan als je eigen vrouw, zeg maar. Dus je bent echt een heel hecht team. Je bent haast een beetje familie van elkaar. En zo voelt dat ook. Dat doet mij wel wat. Ja. Ik heb daar een nodig traantje wel weer weggepinkt.
3: Ik loop hier nu 40 jaar exact. Dus je weet niet anders dat die persen open en dicht gaan en dat we banden produceren dagelijks. En als je dan weet echt wat het echt de laatste keer is, dan is het wel een beetje vreemd. Ja, triest eigenlijk wel.
0: Twee grote sluitingen, veel personeel waar het om gaat. We praten erover verder met Hank Oomkens. Hij is bestuurder bij vakbond CNV. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, in hoeverre heeft de maakindustrie het eigenlijk lastig op het moment?
4: Nou, wij zien echt wel op meerdere plekken in het land dat het onder druk staat. Je haalde recent natuurlijk het voorbeeld van Cannondale, de sluiting. Die is aangekondigd als voorgenomen besluit al aan. Apollo is ook zo'n voorbeeld, maar dat speelt op meerdere plekken echt wel in het land. We zijn daar ook als CNV al langer mee bezig om daar aandacht voor te vragen. En wij denken ook wil je de industrie hier in Nederland ook houden en behouden, dan moeten we daar als Nederland ook de schouders onder zetten, zeg maar. En dat vraagt ook van de overheid en de regering toch daadkracht en stappen om dat ook gewoon te gaan doen.
0: Ja, maar ja, u bent van een vakbond. U bent voor goede werkgelegenheid, voor goede zorg voor het personeel. Dat gaat steeds verder omhoog, die arbeidskosten. En dat noemt het bedrijfsleven ook als een reden. Energiekosten en arbeidskosten die maar duurder worden en dat ze daarom naar het buitenland gaan.
4: Ja, nou, dat zal zeker ook deels te maken hebben met de afwegingen. Waarbij volgens mij ook onzekerheid over investeringsbeleid ook een rol speelt. Met alle problemen rondom stikstof en bouwvergunningen en dat soort zaken meer. Die ook gewoon belemmerend werken om hier ook gewoon een aantrekkelijke industrie in de benen te houden. Dat draagt er ook niet aan bij. En loonkosten zijn zeker ook een substantieel onderdeel van de kosten voor een onderneming. Waarbij we in deze samen als vakbond en werkgevers ook heel veel wel samen optrekken om dat ook helder te maken in Den Haag. Want we zijn er allemaal baat bij om die werkgelegenheid gewoon hier in Nederland ook te behouden. Dus dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo zien we dat echt wel.
1: Ja, want waarom is er baat bij? Wat zijn de grote gevolgen als bedrijven uit Overijssel of uit Nederland vertrekken naar het buitenland?
4: Nou, je ziet natuurlijk vertrek van kennis, vaardigheden, ervaringen. En je ziet dat mensen toch in onzekerheid komen. Jullie haalden net het voorbeeld van Apollo aan. Wat een heel mooi voorbeeld is. Waar mensen echt jarenlang, tot 40 jaar of soms zelfs nog langer, werkzaam zijn bij een werkgever. Helemaal vergroeid feitelijk met zo'n organisatie. Heel erg gebonden ook in de regio. Het draagt ook bij aan regionale economie. Mensen doen boodschappen, zijn er wonen er. Dat draagt allemaal bij aan de samenleving. Dat vinden wij gewoon heel belangrijk om dat ook overeind te houden.
0: Ja, tegelijk hoor je ook heel veel vragen naar personeel in de technische sector. Dat daar een groot tekort aan is. Is het hier ook niet van de ene dood is de andere brood?
4: Nou, dat zal zeker. Dat is niet. Dat zal ik niet ontkennen. Er is zeker vraag naar technisch personeel. Dan is altijd nog weer de vraag. Nu hebben ze vaak een vaste aanstelling, bepaalde zekerheden van de werkgever. En dan word je ineens geconfronteerd met zo'n besluit de sluiting gaat plaatsvinden. En dat leidt gewoon tot onzekerheid. Je krijgt niet zomaar weer 1, 2, 3 ook dezelfde arbeidsvoorwaarden terug die je nu mogelijkerwijs hebt. Dus dat is in die zin gewoon voor mensen echt een onzekere periode met grote vragen over hoe gaat zich dat dan verder ontwikkelen. In welke mate vind ik inderdaad ook een baan? Ik denk ook dat er heel veel mensen best wel wat moeite zullen hebben om dat ook te vinden. Want ja, niet iedereen voldoet aan de kwalificaties die nu gevraagd worden tegenwoordig.
1: Ja, we kunnen inmiddels ook al spreken van een trend of een stijgende lijn in het aantal bedrijven dat vertrekt uit Nederland of Overijssel. Is dat al te zien?
4: Ja, nou, ik denk zeker dat die trend landelijk... ik denk dat ik hem wat breder zou willen trekken dan enkel Overijssel. Overijssel wordt daar ook door geraakt. Dat staat zonder meer als een paal boven water. En landelijk zien we die tendens natuurlijk in die zin ook. En ja, dat vinden we toch echt een zorgelijke situatie. Waarvan we denken, ja, als we nu niet met elkaar daar een halt toe roepen... Ja, dan wordt het alleen maar steeds slechter, ook wat dat betreft. En verdwijnt die hele industrie mogelijkwijs echt uit Nederland.
0: Wat in één zin, wat moet de regering hier aan doen?
4: Nou, die moeten opstaan en actie ondernemen. En die moeten zorgen voor een goed vestigingsklimaat hier in Nederland voor de industrie en voor de bedrijven. Zorgen dat er zekerheid geboden wordt aan medewerkers daardoor. En dat kunnen zij doen. En daar hebben we hun echt bij nodig. Dus de regering moet gewoon stappen gaan zetten om dat voor elkaar te boksen.
0: Meer kun je erover lezen op de website oost.nl en in de app Hank Oomkes van het CV. Dank u wel.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: 6:02. En we kijken even naar die thermometer. Die is echt een stukje hoger dan gisteren. De Mulderij, daar is het nu 24 graden. In Katerveer 23. En Langkost 23,5. Benjamin Borgman met het nieuws uit Overijssel.
3: De gemeente Twenterand heeft een veiligheidsrisicogebied aangewezen in verband met een anti-asieldemonstratie vanavond in Vriezenveen. In het veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren en voertuigen en bagage doorzoeken op wapens. Voor de 3de keer in 3 weken tijd is een protest aangekondigd tegen het asielbeleid van de gemeente. Net als bij de eerste demonstratie heeft de gemeente hier geen melding van ontvangen. 2 weken geleden moest de ME hard ingrijpen bij een protest. De demonstratie van vorige week verliep relatief rustig. De schulden van de failliete online meubelverkoper Huus zijn opgelopen tot ruim 10 miljoen euro. Bijna 8.500 klanten hebben zich gemeld bij de curator met gezamenlijke claims van ruim 7 miljoen euro. Ook de Belastingdienst eist ruim 3 miljoen euro. Toch kan de uiteindelijke schuld lager uitvallen. Huus maakte namelijk een doorstart en heeft volgens de nieuwe eigenaar inmiddels zo'n 40% van de openstaande bestellingen alsnog geleverd. De curator onderzoekt de komende tijd hoeveel claims daadwerkelijk overkomen.

0: verzoening. Dus we zijn ook op zoek naar mensen die met ons samen willen herdenken. We zijn absoluut niet bezig om vinger te wijzen naar mensen van hey, jullie zijn nakomelingen van daders, daar gaat het niet om. Dus het gaat echt om verzoening en dat het dus ook nooit weer zal gebeuren.
1: De herdenking was in Enschede omdat daar veel Aramese mensen wonen. En Thomas Buitink stopt per direct als profvoetballer. De spits van 26 had nog een eenjarig contract bij PEC Zwolle, maar na goed overleg is besloten om deze te beëindigen. Buitink bedankt alle supporters en teamgenoten voor de steun en positiviteit. Het was volgens hem een moeilijke, maar wel overwogen keuze om te stoppen met professioneel voetbal. Hij kijkt uit naar wat de toekomst hem te bieden heeft. De technisch manager van PEC Zwolle noemt de stap van Buitink dapper en bedankt hem voor zijn inzet. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ik ben ook ooit gestopt met voetballen, was ook heel dapper. Maar het was ook gewoon
1: ook een goede keuze,
2: verstandige keuze. Maar ik ben er ook nooit voor betaald. En dat had zo zijn redenen. Goed, we gaan even kijken naar de files. Bij de Lutte staat een file. Niet voor de Haringparty, maar gewoon voor de grens tussen de Lutte en de Duitse grens. 2 kilometer, 3 minuten de vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle voor afrit Elspeet. Daar staat 4 kilometer en 5 minuten. De A32 tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. 3 kilometer, 5 minuten. De A35 in beide richtingen bij Wieren staat 4 kilometer. En 7 minuten vertraging. En de N50 doet ook mee. Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Campus Uit. 4 kilometer en zo'n 6 minuten vertraging. Ook in de file voor de haringparty is natuurlijk Margot Ribbering.
3: Nee, ik lust geen haring.
2: Ik heb gewoon helemaal niemand hier die ook een haringliefhebber is. Nou, dat is alleen maar meer voor mij. Dat is alleen maar goed.
3: Ja.
2: Goed zo. Het weer wordt wel wat beter, hè?
3: Zo, vandaag was het al een lekker dagje. Hè? De eerste dag weer boven de 20 graden. Uiteindelijk 23 en in het Twentse zelfs 24 graden. Echt een stuk warmer. Ook meer zon, vooral vanochtend al en ook vanmiddag. En buien bleven uit. Dus de eerste dag die droog verlopen is sinds de 1e van juni. En dat smaakt ze naar meer natuurlijk. Eerst maar even vanavond. Dan schijnt de zon natuurlijk nog volop. Want we zitten bijna bij de langste dag. Er is weinig wind, zwak uit het noordoosten. En daardoor blijven die temperaturen ook nog wel een tijdje boven de 20 graden. En komende nacht gaat het natuurlijk wel een beetje afkoelen. 11 tot 13 graden zijn de minimumtemperaturen. Kan misschien ook lokaal mist ontstaan. En wat er morgen gebeurt is dat er natuurlijk warme lucht naar ons toe komt. Maar eerst passeert er een warmtefront. En dat gaat gepaard met vrij veel bewolking. En in de middag misschien ook een beetje regen of motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Maar eerst moet dat passeren voordat de wind naar het zuidwesten draait en de temperaturen verder gaan oplopen. Vandaag dus 3,24 graden. Ook morgen is dat de temperatuur. Maar vanaf donderdag zitten we meteen al in de warme lucht met veel zon, 28 graden. En daarna volgen 4 tropische dagen. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Vooral in Twente hele hoge temperaturen. 32, 33 graden met een hoge luchtvochtigheid. Beetje Bangkok weer. En dat betekent dat er soms ook kans is op een onweersbui.
2: Nou, Bangkok weer klinkt niet als positief, moet ik zeggen.
3: Nee, dat is denk ik ook niet voor iedereen positief, want het is natuurlijk heet. Maar het is ook vochtig. En die combinatie maakt dat de gevoelstemperatuur nog veel hoger ligt.
2: Nou, clever boel wordt het.
3: Ja.
2: Oké, dankjewel Margot.

0: Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Baby, hoor je op Radio Oost. Het is daarmee 14 minuten voor 6. Ja, je hoort het inderdaad, het signaal weer tussen de plaatjes in van het noodsignaal, de noodradio. We gaan er weer eentje weggeven en Antje heeft gereageerd. Dus Antje, ik ga zo even contact met jou leggen via de app. Jij bent erbij en hebt een noodradio te pakken.
1: Dan hele andere zaken, want misschien heb je het wel gehoord. Wim T. Schippers is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij is, onder de ouderen, bekend van zijn programma's als Hoepla, Plafond over de vloer of Ron Flon Flon.
0: Lekker dit.
2: Wat is het medium televisie eigenlijk? Wat is tv überhaupt?
3: Van niks, zo is de boel in het bijboel.
4: Hou jij nou alsjeblieft even je kop, Wilhelmina Kutje, junior met 2T?
5: Ja, ja, Ron Flon Flon ja, met Jacques Pagon.
4: Nou, kan ik beginnen?
5: Het enige radioprogramma
4: kan
5: met 100% gesproken woord.
4: Ja,
5: en 100%
4: ja, ik wil even serieus...
0: Woensdagmiddag was dat een complete chaos altijd.
1: Jij zit te genieten hier, maar heerlijk, ik en vooral de jongeren onder ons kennen hem vooral als de stem van Ernie uit Sesamstraat.
6: Ernie, wat doet een verhuizer eigenlijk?
7: Gewoon die verhuisdingen dingen van hier naar daar. Ga zo door, Bert. Mijn hoed is gevallen, ik moet hem pakken, Bert.
6: Nee, Ernie, niet die hoed pakken. Nee, Ernie, nee, laat me niet alleen.
1: Ja, ook zo mooi, maar je kunt hem van zoveel meer nog kennen. Schippers was bijvoorbeeld ook kunstenaar met het torentje van Drinelo op de campus van de Universiteit Twente.
0: En daarover praten we met Hiska Bakker, kunst- en cultuurkenner van die universiteit. Hiska, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met het werk van Wim T. Schippers?
8: Oh, dat was al voordat ik ging werken bij de Universiteit Twente. Ja, lang geleden in ieder geval. Maar toen ik hier kwam werken, toen viel als eerste het torentje van Drinelo op. Want dat is een nogal beeldbepalend werk.
0: Ja, zeker. Want voor wie het niet kent, beschrijf eens, hoe ziet dat torentje eruit?
8: Helemaal in het midden van de campus is het gebouw De Vrijhof. We hebben hier verschillende gebouwen liggen. Daarvoor ligt een vijver. En in die vijver zie je een kerktorentje dat half versopen in het water ligt. Je ziet nog een deel van de wijzerplaat. Je ziet de galmgaten. Je ziet uiteraard het torentje zelf met daarop een haantje. Dat is wat je ziet. Een torentje wat half in het water ligt.
0: Ja, ik weet ergens in Italië of in Oostenrijk in een meer heeft dat te maken met een stuwmeer. Dat steekt ook zo'n kerktoren erboven uit. Heeft het ook die betekenis? Of wat staat het symbool voor volgens Wim T. Schippers?
8: Wim T. Schippers had het volgende verhaal, maar dat is compleet verzonnen. Namelijk dat hier een gehucht Drinelo ooit heeft gelegen, waar in 1879, dus lang voordat de UT en de THT ontstonden, een grote overstroming was en dat daarmee het dorpje volledig van de aardbodem verdween. En hij wilde met zijn kunstwerk een deel van eigenlijk dat gehucht Drinelo weer in leven roepen. Door dus een stukje van een toren nog te laten zien. De kerktoren van Drinelo.
0: Ja, hoe vindt u zelf dat kunstwerk? Wat vindt u er bijzonder aan?
8: Ik vind het heel bijzonder dat het een verzonnen verhaal is dat ter grondslag ligt aan het kunstwerk. En dat sommige mensen ook echt lijken te geloven. Ik vind het bijzonder aan dat je je eigen interpretatie eraan mag geven. Dat vond Wim T. Schippers heel belangrijk. En ik vind het heel bijzonder dat het op zo'n markant punt van de campus is neergezet. Een punt wat eigenlijk iedereen passeert. En waar het gewoon mensen ook nader tot elkaar brengt. Ik was zo net even buiten bij het torentje om er nog even goed naar te kijken. En toen kwam er een grote groep wat oudere mensen voorbij. En ze zeiden allemaal, kijk, daar heb je het torentje van Wim T. Schippers. En toen gingen ze dat uitgebreid fotograferen met elkaar erop.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, want ik kende het torentje wel, maar ik kende dit verhaal niet. Ik wist niet eens dat het van hem was. Ik ken hem alleen als radiomaker. En daar was hij lekker absurdistisch ook, hè?
8: Ja, ja, nou, het was een heel veelzijdig mens natuurlijk. Want hij maakte radio, hij maakte televisie. Hij verzon dus, hij maakte kunstwerken. Hij verzon verhalen, toneelstukken. En dat is wel heel erg leuk aan hem. Echt zo'n universeel mens die zich niet liet beperken. En dat vind ik zelf het meest bijzondere aan hem. Iemand die zich niet liet beperken, die de vrijheid gaf. Die deed wat in zijn kop opkwam, zijn letterlijke woorden. En die ook gewoon het idee kreeg om dit op de campus te realiseren. Overigens was dat wel een prijsvraag. Dus hij was niet de enige die voor deze plek iets mocht bedenken. Maar zijn ontwerp is uitgekozen.
9: Ja, en misschien staat het ook wel een beetje symbool voor hoe universitair gescholden moeten denken. Af en toe een beetje out of the box.
8: Dat vind ik het dus heel grappig aan. Want wij proberen zoveel mogelijk de waarheid te vinden of de realiteit te benaderen of te werken met feiten of in ieder geval hypotheses die ongeveer toch ergens in de waarheid stoelen. En hij heeft iets gerealiseerd waarbij het juist niet gaat om de waarheid, maar om verzinsels en om ieder zijn eigen interpretatie en ieder zijn eigen mening. En dat vind ik dus heel erg leuk dat men toentertijd, bijna 50 jaar geleden, heeft gedacht van hem willen we een kunstwerk realiseren.
9: En daarmee heeft Wim T. Schippers ook een handtekening geplaatst in de provincie Overijssel, om precies te zijn bij de UT Twente.
8: Jazeker, en het is eigenlijk een van de meest eeuwige kunstwerken van hem die bewaard zijn gebleven. Want veel van zijn werk is vluchtig geweest. Hè? De pindakaasvloer die hij ook heeft gemaakt, die is even te zien en te ruiken. En dan is hij weer weg. Zijn radio- en televisieprogramma's waren heel populair, maar zijn nu eigenlijk ook uit het universele geheugen verdwenen. Maar dit is iets wat er al bijna een halve eeuw staat.
9: Nou, en het blijft er ook staan.
8: Uiteraard.
9: Zo is het. Nou, dank voor de toelichting. Een mooi verhaal over wat Wim T. Schippers in Overijssel heeft achtergelaten. Hiska Bakker, kunst- en cultuurkenner van de Universiteit Twente. Dank u wel.
10: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Rond 20 grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het stikstofpakket van het kabinet dat zo goed als af is. En de gemeente Twenterand heeft een veiligheidsrisicogebied aangewezen... in verband met een anti-asieldemonstratie in Friezeveen. Voor de derde keer in 3 weken tijd is daar een demonstratie... tegen het asielbeleid van de gemeente. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter... Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 6:02. De wegen in de provincie zijn filevrij volgens de ANWB. Wel staan wij in de rij voor de eerste haring, bij de haringparty. Daar gaan we zo even naar kijken. En je hoort van ons wat er verder allemaal nog te beleven is in Overijssel vanavond en morgen.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
9: Voordeelhaartjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
12: Check de meter.
5: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: dat ik dit hoorde en dan... Ik had hem helemaal grijs gedraaid.
1: Oh ja?
0: Toen nog op LP. Gelukkig is hij wel gedigitaliseerd. Michael Jackson en Beat It.
2: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
1: Goedenavond.
0: We nemen je mee de avond in. De avond waarop de eerste haringparty wordt gehouden in Overijssel. Voor zover wij weten, daar zijn we zometeen eventjes bij. We zoeken daar zo verbinding mee. En daarom gaan we eerst al eventjes vertellen wat er vanavond en morgen allemaal nog meer te doen is in onze provincie. Maar we zijn ook nog op zoek naar muziek.
1: Ja, de 6 voor 7 gaat inderdaad over die haringparty. Op verschillende plekken zijn die haringparties. Maar in de Lutte is toch wel de grootste van onze provincie.
0: Over nieuw, over vis, over haring, van alles wat je erbij kunt bedenken. Geef ze door. 0645671331. Dat is het nummer waar je naartoe kunt bellen als jij een goed idee hebt. En eentje kwam er al binnen, die wil ik toch eventjes laten horen. Want daar zit echt een liedje met een haring in. Daar gaat hij.
3: En afloop op het Rijswijkse plan. Een
0: harekie
3: gaan happen.
0: Jazeker. Oh, Den Haag. En even een harekie gaan happen. Die komt straks zeker voorbij in die 6 voor 7. Maar eerst werpen we een blik op de avond. De gemeente Twenterand staat opnieuw op scherp nu er een nieuw asielprotest is aangekondigd. Vanavond in Vriezenveen. Het is de derde protest in 3 weken. Om verstoringen van de openbare orde te voorkomen is een groot deel van het centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En de politie mag in dat gebied preventief fouilleren en voertuigen controleren. De vorige demonstratie verliep wel relatief rustig, vertelde burgemeester Gorten.
4: Ik denk dat de avond goed is verlopen. De organisator had de zaak goed voorbereid. Was een vak om te demonstreren. Hij heeft een mooie toespraak kunnen houden. Hij heeft ook verteld hoe hij dat allemaal zou willen doen. En ik denk dat dat voortreffelijk verlopen is. Er is 1 aanhouding gepleegd geweest voor iemand die een gebiedsverbod had. Die mocht hier niet komen, is toch gekomen, is aangehouden. En wat ik van politie begrepen heb, zijn er ook 2 mensen aangehouden wegens belediging.
1: Ja. Gebeurt er.
0: De week ervoor ging het wel helemaal mis en daarom waren de vorige keer extra maatregelen genomen.
1: Klopt, inderdaad. In de gemeente daarnaast gebeurt ook een heleboel. In Hellendoorn is dat. Daar presenteren ze vanavond het nieuwe coalitieakkoord. Dat is tot stand gekomen door lokaal Hellendoorn en het CDA Hellendoorn. Naast het coalitieakkoord worden ook de kandidaat-wethouders voorgedragen en benoemd. En inwoners zijn welkom die vergadering bij te wonen.
0: En zit allemaal vast klaar voor de buis. Je kunt vanavond weer kijken naar Wij zijn Neder-Saksen en Het mooiste plekje op TV Oost. En Het mooiste plekje is presentator André van der Zee in Kampen deze keer bij fotograaf Cor van der Waal. Hij vertelt wat fotografie voor hem betekent.
5: Fotografie is eigenlijk voor mij best wel een connectie met mijn innerlijke stuk, zeg maar. Ik ben 2 keer tegen mezelf aangelopen. En dat had alles te maken dat ik veel in mijn hoofd zat en alles deed zoals ik het dacht, zoals het hoorde te zijn, zoals men van mij verwachtte. En in mijn geval is het echt gewoon mijn eigen identiteit in de weg gaan zitten. En fotograferen heeft ervoor gezorgd dat ik veel beter naar mezelf ging, naar mijn eigen innerlijk stuk. En dat ik gewoon even geen storende elementen om me heen had waar ik rekening mee houd. Maar dat ik gewoon, gewoon echt op mezelf terug word.
0: Vanavond te zien op TV Oost.
1: Dan na de dag van morgen, dan beginnen de werkzaamheden van de IJsselwerken. Het is onderdeel van het landelijke programma voor hoogwaterbescherming. De komende 30 jaar worden in heel Nederland dijken, sluizen en gemalen versterkt. Morgen wordt er een start gemaakt aan de versterking van een 29 kilometer lang stuk van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.
0: En vanaf 2027 wordt het salderen voor zonnepanelen op je eigen dak afgeschaft. Stroom die je zelf opwenkt kun je dan niet meer wegstrepen tegenover de stroom die je van de leverancier koopt. Morgen is er een informatieavond in het Duurzaamheidscentrum in Nijverdal over wat het allemaal betekent.
1: Doe maar. En ook in Almelo zijn ze druk bezig met duurzaamheid. Tweedejaars praktijkleerlingen van het Zonnecollege presenteren morgenochtend een door hun gemaakt object van restmateriaal. Dat doen ze in de bibliotheek in Almelo. Ze zijn er de afgelopen weken druk mee geweest met als doel meer bewustzijn te genereren voor klimaat, milieu en biodiversiteit.
0: En waarom blijven mensen maar die dure WK-shirts kopen? En hoe loopt het met de supermarktacties rondom het voetbaltoernooi? Je hoort er morgenochtend meer over bij Marcel en Anneneeltje. Ze bellen dan met een retail-deskundige over de oranje gekte.

0: was Olivia Dean en So Easy. Ja, dat was hem. Even een alarmpje tussendoor. Daarmee is het 6:15 geworden. En gaan we schakelen met de Lut.
1: Ja, want de avond is gevallen. Je kan voor het diner gewoon kiezen voor een bord met aardappels. Gewoon lekkere ouderwets natuurlijk. Maar in de Lutte staat heel iets anders op het menu. Daar is de haringparty in volle gang. En onze verslaggever Inga Tjapkes, die is daarbij.
0: Ja, Inga, heb je de eerste haring al gehad?
2: Nou, ik durfde niet, want ik dacht, straks loop ik dan met zo'n haringmond hier rond en dan moet ik nog die reportage doen. Maar iedereen heeft hier eigenlijk al wel een haring gegeten, hoor. Dus ik had het net zo goed kunnen doen. Want als je nu met iemand praat, ja, dan zit er een soort van haringwalm omheen en ik ruik dat dus.
0: Maar goed, dat is, haringparty is meer dan haring eten deze keer weer, hè?
2: Nou, zeker. Hier zijn ruim 400 gasten, misschien wel 450. En het is echt, het is eigenlijk heel erg gezellig. Het is fantastisch weer. We staan op het gras voor de Wilmersberg. Het is een heel mooi landgoed en je kijkt uit over dat prachtige Twentse coulissenlandschap. Dus een mooiere plek op dit tijdstip van de dag kun je eigenlijk niet zijn. Zojuist is ook het eerste vaatje haring aangeboden aan de commissaris van de Koning, Andries Heidema. En dat ging via een waterstofauto van de Universiteit Twente. De High Driven heet die. High Driven, als ik het goed zeg. En ook het team studenten dat ding onderhoudt en maakt, dat is hier ook. En er staan heel veel mensen omheen, want het is natuurlijk super interessant, zo'n supersonische auto. Nou, en wat ook heel leuk is, dat Ank Bijleveld heeft de zilveren haring al uitgereikt. Ank Bijleveld, zij is voorzitter van de Economic Board, de Twente Board. Voormalig minister, staatssecretaris, we kennen haar, burgemeester. En zij heeft de zilveren haring uitgereikt aan de boerenondernemers Tom en Bart Grobben. En hun bedrijf heet De Nieuwe Melkboer. Tom, eerst naar jou. Had je enig idee dat je een prijs zou krijgen vandaag?
3: Nee, echt totaal niet. Wat ik al net ook aangaf, 1,5 uur geleden stond ik nog onze sojalijn te schoonmaken. En ik wist, ik had beloofd om een praatje te maken, dus ik ben met spoed hierheen gereden. Met heel veel plezier. Maar dat daar een prijs voor ons in het verschiet stond, daar had ik echt geen idee.
2: En je bent ook zonder je broer, waarom?
3: Ja, hij is nog de sojalijn aan het schoonmaken. Dus het was een hele grote productie vandaag. En helaas konden we niet samenkomen. Dus we hebben de keuze gemaakt dat ik mocht komen.
2: Ik ga jou zo vragen naar het hoe en waarom van jullie bedrijf. De Nieuwe Melkboer heten jullie. Maar Ank, waarom deze jongens? Waarom krijgen zij de zilveren haar dit jaar?
4: Nou, omdat het een innovatief bedrijf is, een duurzaam bedrijf. Omdat je naar de toekomst moet kijken met elkaar. En zij hebben het lef gehad om te kijken naar melkveehouderij die niet houdbaar was. Wat hun oude familietraditie is. En op traditie gestoeld maken zij iets heel nieuws. En dat is echt ondernemerschap, maar ook wel vakmanschap wat ze tonen.
2: Waarom waardeert Twente of de Twente Board dit zo?
4: Nou, het is een prijs van heel Twente. Hè? In het, met de bedrijven die hierachter zitten en de Twente Board samen. Nou, we zijn eigenlijk een regio die heel erg van verandering is. Van circulariteit, van hoogtechnologisch maken ook wel. En dat wordt lang niet altijd overal gezien dat we dat doen. Dat is eigenlijk ook zo met de Nieuwe Melkboer. Moet nog veel beter bekend worden. En zij zetten eigenlijk een Twents product op een innovatieve manier in Den Haag bijvoorbeeld, waar ik regelmatig kom, zoals je net zei, op de kaart. Want je kan het kopen daar. En je kan zien dat je ook anders kan werken als je toekomst wilt hebben met je bedrijf.
2: Ja, en juist uit die traditionele agrarische sector, dat is ook het belang?
4: Ja, dat is heel belangrijk. Dat je kijkt naar dat er ook iets anders kan. En dat je lef hebt, dat heeft ook erg meegewerkt.
2: Nou, lef hebben jullie gehad blijkbaar. Want wat was de vraag die jullie elkaar stelden?
3: Nou, hoe gaan wij het familiebedrijf wat we hebben, hoe gaan we dat toekomst inblazen?
2: Want hoeveelste generatie zijn jij en je broer?
3: Dat is een veelgestelde vraag waar ik eigenlijk het antwoord eerlijk nog niet op heb. Maar het gaat eigenlijk heel lang terug. Dus zowel van mijn vader als mijn moeder kant zijn er altijd koeien gehouden. Daarvoor was het natuurlijk wat meer gevarieerd. Maar ja, boeren doen ze eigenlijk al van beide kanten heel lang. En ja, een hele gekke situatie om dan de generatie te zijn om dat helemaal anders te gaan doen. Ja. Ook wel iets wat we met z'n allen doen natuurlijk. En wat we ook met de hele familie besloten hebben. En waar we nu met terugwerkkracht ook heel blij mee zijn dat we het hebben gedaan.
2: Want wie stelde de vraag? Was het jij of was het Bart? Hoe ging dat?
3: Ja, ik denk dat uiteindelijk... we hadden een bedrijf waar we... Wat je weet, dat een agrarisch bedrijf, melkveehouderij, is gewoon heel hard werken. Dus je weet ook, als je dat in je eentje gaat doen, dat je er eigenlijk 24/7 mee bezig bent. Dus Bart en ik hebben ook tegen elkaar gezegd, hey, als we dat voort willen zetten, dan samen. En dan laten we iets kijken hoe we dat samen kunnen neerzetten. Vergedeelde verantwoordelijkheid en veel gezelliger natuurlijk. Maar ja, dan heb je 75 melkkoeien. De schaal die we toen hadden was niet groot genoeg om daar met z'n tweeën van te kunnen leven. Dus dan ga je kijken naar alternatieven. En daar hebben we eigenlijk gezegd, hey, we zagen de opkomst van plantaardig. Maar we zagen ook dat het allemaal uit het buitenland kwam. Buitenlandse bedrijven, buitenlandse grondstofstromen. En we dachten, hoe gaaf zou het zijn als we dat nou kunnen vernederlandsen? Dat Nederlandse glas melk, waar we zo ontzettend trots op zijn, wisselen in sommige gevallen in voor een buitenlands alternatief. En als we die ook weer kunnen Nederlands maken, of Twents wel in dit geval, ja, dan is het natuurlijk helemaal te gek.
2: Dus je bent echt nog steeds een boerenondernemer. Je bent nog steeds een boer, maar dan op het gebied van sojaboontjes.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus het is wel iets breder geworden. Waar je eerst natuurlijk echt alleen focust op de koeien. En het verbouwen van bepaalde gewassen.
2: Mis je de dieren niet?
3: Ja. Zeker. Maar ook weer niet. Het is dubbel. Kijk, mijn ouders zeggen de ziel is uit het bedrijf. Of was uit het bedrijf. Maar ja, het geeft ook wel weer rust. Want je bent 's nachts zijn er geen koeien die je uit het bed hoeft te halen. Dus en nu zijn wij weer een beetje ziel terug aan het brengen in het bedrijf. Natuurlijk met onze sojaboontjes. En we kijken er heel positief op terug.
2: Ja. Nou, ga het lekker vieren. Er zijn hier heel veel mensen die je de hand willen schudden en die je willen feliciteren. Wij feliciteren je nu alvast. Jou en je broer Tom Grobben, dank je wel. En de minister van Landbouw?
4: Ja, die appt mij net dat jullie ook heel hartelijk feliciteert. Dus bij deze.
2: Nou, dat is toch geweldig. Dank jullie wel, beiden. Wij gaan hier nog even verder met een glaasje. En er komen al allerlei mensen hier op Tom en op Ank af om even een praatje te maken en verder te filosoferen misschien wel over de plantaardige toekomst van de boeren in Twente.
0: En van de plantaardige toekomst over naar de vis. Ja, veel plezier daar nog verder.
2: Dankjewel.
0: Ja, want net ging het alarm ook nog eens eventjes voor de noodradio. Dus we gaan eventjes kijken of we daar nog iemand voor ook kunnen gaan bereiken. Dus even kijken. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gert Harbers Vieren.
0: Gert Harbers uit Wieren. Jij was er snel bij.
5: Ja.
0: Je hoort het alarm.
5: Ik heb het geprobeerd.
0: Heb je er al één?
5: Nee.
0: Dan wordt het ook tijd. Voor jou een noodradio.
5: Fantastisch.
0: Die kan zelf bij je pakketje. Bij de kaarsen, bij het water.
5: Water heb ik wel in huis. Ah. En zeker nu het zo warm wordt.
0: Zo is het. Heel verstandig. De nood is altijd
5: bij. We hebben zaterdag in Wieren nog de Wiesu-loop. Ja. En die is vorig jaar vanwege de hitte afgelast.
0: Ja.
5: Wij duimen.
0: Nou, zeker weten. Nou, heel veel plezier daarbij dan ook. En de noodradio is naar je onderweg. Gert Harbers uit Wieren. Die...

0: gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Bijna 2 minuten over 6:30. Zometeen het nieuws uit Overijssel. De temperaturen nu eerst 25 graden in de Pool. Laag Zutum 24,5. En Leeuwte, dat is 23 graden op dit moment. Het nieuws uit Overijssel, Benjamin Borgman.
12: Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden stikstofzones invoeren van 1 kilometer. Een van die natuurgebieden is de Sallandse Heuvelrug. Deze verslaggever vertelt wat zo'n zone inhoudt.
13: De overheid gaat veel vragen van de bedrijven in die regio. Dat ze wellicht moeten verplaatsen, dat ze meer landbouwgrond moeten aanhouden, dat ze innovaties moeten toepassen of inderdaad in het uiterste geval moeten stoppen.
12: Ook wil het kabinet de vergunningsregels versoepelen voor kleinere projecten, zodat bouwen makkelijker wordt. Met het pakket hoopt het kabinet Nederland van het stikstofslot te halen, al is nog niet zeker of er voldoende politieke steun is voor de plannen. De gemeente Twenterand heeft een veiligheidsrisicogebied aangewezen in verband met een anti-asieldemonstratie vanavond in Vriezenveen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren en voertuigen doorzoeken. Burgemeester Gorter van Twenterand legt uit waarom hij bang is dat het eventueel uit de hand kan lopen.
14: Je moet altijd kijken naar de ervaringen uit het verleden. De eerste keer was er veel zwaar vuurwerk. Veiligheidsrisicogebied aangewezen, wat heel gebruikelijk is bij demonstraties, om mensen die echt demonstreren alle kansen te bieden en mensen die andere bedoelingen hebben toch een beetje in het gareel te houden. Nou, dat hebben we dus nu weer gedaan. Ervaring van de vorige 2 keer leidt ertoe dat dat ook echt nodig is.
12: Het is voor de 3e keer in 3 weken tijd dat er een protest is aangekondigd tegen het asielbeleid van de gemeente. Net als bij de eerste demonstratie heeft de gemeente hier geen melding van ontvangen. En 3 dieven die verdacht worden van inbraken bij juweliers in Hengelo, Sneek en Emmeloord gebruikten waarschijnlijk een afstandsbediening om rolluiken te kunnen openen. Zij stalen in december vorig jaar voor tonnen aan goud. Dat vertelde de politie in televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op beelden is te zien dat inbrekers in een auto aankwamen bij de winkels. De mannen braken de deuren open of

0: ineens zelf zo'n rolluik gaan bedienen.
1: De vitrines werden leeggehaald en de daders reden weg in een auto. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oosten.
2: Dankjewel. Nog één file buiten de provincie. Maar als je van Zwolle richting Apeldoorn rijdt, dan kom je tussen Hattem en Heerde in 4 kilometer en ben je 9 minuten langer onderweg. Daar heb je dan wel weer mooi weer bij. Sterker nog, Margo Ribbering, het wordt steeds warmer. De temperaturen gaan omhoog.
3: Zeker, en dat gaat ook wel eventjes door. Vandaag was het natuurlijk al een mooie dag met temperaturen ruimschoots boven de 20 graden. En die 20 graden houden we vanavond ook nog wel even, want het is prachtig zonnig. Uiteindelijk, als de zon ondergaat, ja, dan gaat die temperatuur ook dalen naar 12 graden, denk ik, bij een zwakke zuidoostelijke wind. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen hebben we eerst te maken met vrij veel bewolking. Dat komt omdat er een warmtefront passeert met in de middag wat regen of motregen. Maar eind van de middag wordt het droog en dan warmt het op naar 3, 24 graden met de zon er weer bij. En die zon is er ook donderdag bij met temperaturen oplopend naar 28 graden. En dan krijgen we eigenlijk 4 hele hete dagen. Tropisch warm, 30 tot 32 graden, maar wel met een hoge luchtvochtigheid, waardoor het broeierig kan aanvoelen en er elke dag wel kans is op ergens een regen- of onweersbui.
2: Maar er komt wat meer warmte aan. Dankjewel, Margo.
3: Zeker.
4: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: De 6 voor 7 gaan vandaag over de haringparties, want de Hollandse Nieuwe komt er weer aan.
1: En al die lekkere haringtjes, volgens Jan-Willem, komen uit de oceaan. En Raccoon heeft erover gezongen.
2: En The Worker is er ook bij met Fischer.
1: Nou, dat is van. En je hoort ook Sailor met Sailor.
2: En The Rovers met Wasn't That a Haringparty.
1: En natuurlijk Harry Klorkenstein met O.O. Den Haag.
2: Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een visie behalen. Maar natuurlijk eerst nu Marillion. De zanger heet Fish en Kaylee.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de haringparties die weer in volle gang zijn, want de Hollandse nieuwe is er weer.
2: En je hoorde al Marillion van Kaylee.
1: Ja, met Zanger Fish. En natuurlijk de Oceaan van Raccoon.
2: En natuurlijk de Worker van Fisher Z.
1: Nog 3 te gaan. Zometeen de Rovers. En over de haringparty gesproken, wasn't that a party?
2: Oh, Den Haag hoor je zometeen ook van Harry Klokkenstein.
1: Maar eerst de zeilers, de vissers, de sailor met sailor.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
0: De 6 voor 7.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
2: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
4: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
2: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

avond bij Oost. Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Ondernemerschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Slijderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is Noberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt Noberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die Noberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café. Morgen op TV Oost.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Voor de grootste

0: Is op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
3: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
2: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet. Ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Ze mogen rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen. En als ze blijven, dat ze dan bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van de raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd en de ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. De Arubaanse premier Mike Eman heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij overdraagt aan een nieuwe generatie. En enkele maanden later wil hij ook zijn functie als premier neerleggen. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Volgens een woordvoerder koos de premier daar bewust voor, omdat hij vreesde dat partijgenoten hem anders op andere gedachten zouden brengen. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van Stadion de Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van de Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer dan nog, het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt en daar vallen ook buien. In het zuiden van het land is het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies: laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Gisteren belden ze me op.
1: Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers is binnenkort weer te zien in het depot in Rotterdam, zo werd vanavond bekend. Ik heb vroeger in een pindakaasfabriek gewerkt. De ene week spoot ik gewone pindakaas in de potten en de andere week een Surinaamse variant met extreem veel sambal erin. Ik hoop dat die versie gebruikt gaat worden voor de vloer en dan eens kijken hoe kinderen reageren die stiekem hun vinger met een lik hete pindakaas in hun mond moeten. Voor de rechtbank in Den Haag staat morgen een Rwandese man uit Ede terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. En politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt over de aangepaste stikstofplannen. Zijn de botten die in een Limburgse kerk werden gevonden van de beroemde Franse musketier D'Artagnan? En Nederland levert na Frankrijk de meeste voetballers op het WK. Een speler van VVV Blijdorp praat over zijn team met maar liefst 9 nationaliteiten. En nu we het toch over Frankrijk hebben, we zaten net in het nieuws zo'n beetje met de laatste minuten, de laatste seconden van die wedstrijd. Ik ga even nog naar commentator Mark Kloostra bij Frankrijk-Senegal. Hoe is het afgelopen, Mark?
3: Ja, het werd net 2-1 en dus weer spannend in de extra tijd. Er viel bijna een tweede Senegalese treffer in de allerlaatste seconde, maar centimeters voor de lijn toch nog mee al. Maar daarvoor had Mbappé zijn tweede erin geschoten. Met een streep van 25 meter maakte hij er 3-1 van. En dus heeft Frankrijk de eerste wedstrijd gewonnen van Senegal.
2: Nou, dat is een mooie overwinning. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het nieuws van
1: dinsdag 16 juni.
2: In het Franse Evian startte vandaag de G7-top. Ging veel over de deal tussen de VS en Iran. En daar wilde Trump nog wel iets over kwijt.
4: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon.
2: Details over de deal zijn nog niet bekend. Ondertussen verschuift de aandacht van de G7 naar die andere oorlog, die tussen Rusland en Oekraïne.
5: There was a whole session dedicated to it, with only the G7 leaders plus President Zelensky, who came from Ukraine specifically for that.
2: De Oekraïense president sprak voor het eerst in maanden weer met Trump. Die beloofde, volgens Zelensky, weer nieuwe wapens.
6: He was very positive that they can help us more with missiles.
2: De man van 19, die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, wordt verdacht van dood door schuld. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.
7: Dat is een zeer ernstige verdenking. En dat houdt in dat hij dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest of onoplettend is geweest, of dat hij zelfs roekeloos gereden heeft.
2: Wat houdt roekeloos rijden eigenlijk in?
8: Dat is bijvoorbeeld als je veel gedronken hebt en achter het stuur klimt, of dat je op je telefoon hebt gekeken tijdens het rijden of te hard hebt gereden.
2: Het maakt volgens deze expert voor de strafmaak echt wel uit of de verdachte gevaarlijk reed.
9: Je kunt een dodelijke aanrijding veroorzaken met schuld daarvoor. Dan kun je tot 3 jaar gestraft worden. En je kunt roekeloos een dodelijke aanrijding veroorzaken. Dan kun je tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.
2: Over de toedracht van het ongeluk wil het OM nog niets kwijt.
7: Was je onder invloed? Zat je op zijn telefoon? Dat zijn hele begrijpelijke vragen. Maar we zitten nu nog zo vroeg in het onderzoek dat we daar nu nog geen mededeling over willen doen.
2: Irene Wüst is tijdens de komende Olympische Spelen de chef de mission. Ze vindt dat een
10: enorme eer, absoluut, ja.
2: En haar telefoon stroomde meteen vol met felicitaties.
10: Ik werd vanochtend wakker en ik had mijn telefoon op niet storen. Ik haalde me eraf en ik had 46 berichtjes. Dus het was alsof ik Olympisch goud had gewonnen.
2: Ja, winnen, dat deed ze overigens best wel vaak.
11: Goud voor Irene Wüst, 5 Olympische Spelen op een rij. Dat heeft nog niemand daarvoor gedaan.
2: En dat leverde Wüst een mooie bijnaam op.
11: De wereld heeft Wonder Woman, wij hebben Wonder Wüst.
2: En dat er nu een wintersporter als chef de mission naar de zomerspelen gaat, dat is geen probleem volgens Wüst.
10: Uiteindelijk maakt het ook niet uit, hè? Mentale vaardigheden, alles wat erbij komt kijken, wat je ervoor moet doen en laten. Ja, dat is eigenlijk bij elke topsporter hetzelfde.
2: Het eerste vaatje Hollandse nieuwe haring is vandaag aangekomen op Scheveningen. Om dat te vieren verkocht deze visboer ze vandaag extra goedkoop.
12: Laat ik nou eens gek doen. En vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
2: Ik zou zeggen, ook even de keel schrapen. Maar goed, hoe eet je zo'n Hollandse nieuwe ook alweer?
13: Dat is een visje om lekker zo in je keel laten glijden.
2: En cabaretier Philip Geubel snapt helemaal niets van deze Hollandse lekkernij.
14: Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zee, daar zitten we een Hollands vlaggetje op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
15: Personeel in verpleeghuizen heeft er een zorg bij. Agressieve familieleden van bewoners, komt de NRC. En de krant een verhaal over schreeuwende familieleden en gedreigd met een gang naar de pers.
2: De bestuurder van zorginstelling Cordaan Ronald Smit noemt het probleem stelselmatig en de impact op zijn medewerkers gigantisch. Bij Cordaan zitten volgens hem meer dan 10 medewerkers thuis met PTSS-achtige klachten.
15: Wat maken die medewerkers dan mee? Nou, bijvoorbeeld een schreeuwende dochter die erachter komt dat haar moeder haar medicatie niet heeft ingenomen. Godverdomme, schreeuwde de dochter naar een zorgmedewerker. Ik heb 2 tabletjes gevonden in de kamer van mijn moeder. Staan jullie niet op te letten of zo?
2: De luxe Amsterdamse sportschool Saints & Stars dat eerder in opspraak raakte toen bekend werd dat schoonmakers onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken, komt opnieuw in het nieuws.
15: Parool weet te vertellen dat de sportschool toentertijd bij de rechter een communicatieverbod eiste tussen die arbeidsinspectie en journalisten. De luxe sportschool vindt, zo blijkt uit het vonnis, dat de staat regisseur is geweest van Trial by Media.
2: En daarom wilden ze dus het verbod en dat de arbeidsinspectie een boete zou krijgen van 1 miljoen euro per dag als ze toch met journalisten zouden praten.
15: Het is vaak vies, intensief en zwaar werk. Lassen op een scheepswerf, want de ruimtes zijn vaak heel klein. Een lasrobot zou daarom een uitkomst zijn. Scheepsbouwer Neptune in Hardingsveld-Giessendam werkt aan die toekomst, schrijft het AD.
2: Het bedrijf investeert 5 miljoen in een zelflerende lasstraat en ontwikkelt met andere werven een lasrobot. Volgens Benjamin Grefkens, de CEO van Neptune, is een robot voor schepen ontwikkelen nog niet zo makkelijk.
15: Werven zijn geen Tesla-fabrieken waar steeds dezelfde auto van de band rolt, legt hij uit. Schepen komen in verschillende soorten en maten.
2: Hij is ook om een andere reden blij met de robot. Er zijn namelijk niet genoeg lassers te vinden. Gekwalificeerde lassers zijn er eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, zegt hij. Nu al komen de meeste uit het buitenland.
15: De elektrische auto opladen kan je met het oog op de kosten beter bij je buurman doen dan bij een commerciële aanbieder. Tot die conclusie komt het AD, die het verhaal optekent van een nieuw concept, Charge Circle.
2: En daarbij worden mensen met een eigen laadpunt gekoppeld aan buurtgenoten. Tom is een van de eerste gebruikers. Hij heeft sinds een half jaar een eigen laadpunt.
15: Op werkdagen is zijn elektrische auto onderweg en het laadpunt ongebruikt. En in die loze uren kun je bij hem voor 45 cent per kilowattuur je auto opladen.
2: Florian woont vlakbij, hij heeft een elektrische auto, maar geen laadpunt. En dit is lekker dichtbij en stukken goedkoper dan een openbare paal, zegt hij. Ik heb me direct aangemeld.
15: Tom is ook tevreden. Die verdient gestaag de investering in zijn laadpaal terug.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En zo hoorden we Maroon 5 met Memories. Er ligt een ingrijpend pakket aan maatregelen op tafel bij het kabinet om de problemen met stikstof op te lossen. Volgende week vrijdag moet de voltallige ministerraad daar zijn goedkeuring aan geven. Wilma Borgman, inderdaad. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Zullen we maar eens beginnen met de inhoud?
1: Laten we dat eens doen.
0: Ja, wat willen ze nou precies?
1: Nou, neem de kaart van Nederland even in gedachten, ja. Wilfried. En de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, trek dan om die natuurgebieden een cirkel, want daarbinnen moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Kabinet denkt nu aan een cirkel van 1000 meter afstand. En dan is de regel eigenlijk zo'n beetje hoe dichter bij een natuurgebied zit, hoe strenger de maatregelen zijn. En hoe verder er vandaan, binnen die grens van 1000 meter, hoe meer je dan mag. Nou, dat is één maatregel. Het kabinet wil ook dat er daarnaast per sector wordt bepaald hoeveel stikstof er maximaal mag worden uitgestoten. En ook dat er regels komen voor hoeveel dieren er per hectare grond gehouden mogen worden. Maar dat is nog niet alles. Nu is het nog zo dat je zelfs bij het kleinste beetje stikstofuitstoot een vergunning moet aanvragen. Nou, die grens die heet in het jargon de rekenkundige ondergrens, die wil het kabinet verhogen. En dit alles ook nog eens met een stok achter de deur. Als dit allemaal niet genoeg helpt, dan mogen er ook uiteindelijk gewoon gedwongen minder dieren gehouden worden. Het is een heel pakket aan maatregelen waar de meest betrokken ministers het gisteravond in het Katshuis over eens geworden zijn.
0: Ja. Daar wordt hier natuurlijk al jaren over gepraat. En het is ook een politiek gevecht geworden.
1: Zeker.
0: Hoe komt het nou eigenlijk dat het allemaal zo lang voort blijft modderen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp. De politiek hield zichzelf hierover ook jarenlang stevig in de houtgreep. Dit is het vierde kabinet al dat hiermee worstelt. En ook de vierde minister op rij van stikstof. Eerst hadden we Carola Schouten in Rutte 3. We hadden Christiane van der Wal in Rutte 4. Femke Wiersma deed het in het kabinet van daarna, kabinet van Schoof. Die werden het allemaal onderling niet eens. Omdat ze bang waren voor electorale schade. Omdat ze het te moeilijk vonden. De ene partij wilde te veel en de andere partij te weinig. En dan kwam er een minister met een plan en dan stond het hele land weer in de fik. Soms letterlijk. En al die ministers en al die kabinetten zeiden: het is urgent. Maar een oplossing kwam er niet. Dus dat die drie coalitiepartijen elkaar nu hebben gevonden, dat is best bijzonder. Laten we even het geheugen opfrissen, Wilfried. We gaan even vier kabinetten terug in de tijd.
2: Ik ben de minister van LNV, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ik ben ook de chef stikstof. Dus ik ben nog niet klaar, helaas.
3: Waarom ik zeg, dit is de zwaarste crisis in mijn carrière, in mijn 9 jaar als premier, omdat we hier geconfronteerd worden met een technisch groot probleem. Hoe ga je de stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen? Want wat moeten we doen en tegelijkertijd ook nog meer natuurherstel doen? Dat is uiterst complex.
4: Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer.
5: De behoefte om meer snelheid te maken, dit snel op te lossen, juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben. En dat is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuurherstel.
4: Nou, dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op, want dat is echt een gemiste kans.
6: Ik denk dat ik het probleem heb onderschat. Dat ik dacht van, dit moet toch oplosbaar zijn. We snappen heel goed dat dit een eerste stap is en niet de stap. En al helemaal niet de eindstap. Maar dat we daar echt met vol gevoel van urgentie mee aan de slag gaan.
7: Ik denk wel dat wij een kabinet hadden onder Schoof die echt met elkaar het anders wilde doen. En ook als het gaat om stikstofbeleid, was dat wel een kabinet wat echt een wezenlijk andere koers voor Nederland wilde varen. Maar ik ben niet minister geworden om het kabinet na 11 maanden te zien vallen.
8: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
9: Onder mijn voorgangers zijn al meerdere acties in gang gezet om Nederland van de slot te krijgen. Maar voor de zomer is het aan ons om een aantal grote keuzes te nemen.
1: Ja, en die laatste spreker, dat was dan de huidige minister die erover gaat. Dat is Jamie van Essen. Hij heeft stikstof in zijn portefeuille in het minderheidskabinet van Jette. En ja, je hoort het, zij denken dat het deze keer wel lukt voor de zomer. En dat nemen ze zelfs vrij letterlijk, want de uiteindelijke beslissing zal vallen op de ene laatste ministerraad voordat de zomervakantie begint. Ja.
0: Ik heb net even geturfd bij het stukje wat je uit. Ik geloof dat er ongeveer 12 sprekers waren. Er wordt maar gesoebat. En waarom denken ze dan dat het ze nu wel gaat lukken?
1: Nou, er is geld. Er is een pot van 20 miljard zelfs. En er is een plan. En waarom het niet lukte de laatste jaren is omdat er uiteindelijk toch niet overtuigend duidelijk werd gemaakt voor rechters dat de natuur echt zou verbeteren op termijn. Want daar is het tenslotte allemaal om begonnen. Maar deze keer hopen ze dat die stok achter de deur waar ik het net over had, dat er uiteindelijk gedwongen minder dieren gehouden mogen worden als dat pakket niet voldoende helpt, dat die stok achter de deur voldoende zekerheid biedt, ook voor rechters, dat die plannen echt gaan werken.
0: Ja, Jamie Van Essen, jij noemde hem net, hè, is de kerstverse en relatief jonge minister, die zit op dit dossier.
1: Ja.
0: Heeft hij nou bij de agrarische sector, denk jij, genoeg steun voor dit plan?
1: Nou, aan hem heeft het niet gelegen en ook niet aan de intensiteit van het contact met die agrarische sector, want vanaf het moment dat hij minister was, sterker nog, hij was nog niet eens minister, toen belde hij al met Ger Koopmans, de voorman van LTO. En toen zei Van Essen al, het contact met de sector, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou, Wilfried, als ik afga op mensen die er verstand van hebben, heeft Van Essen de laatste maanden werkelijk alles en iedereen die er maar een beetje relevant is in dat stikstofprobleem, heeft hij erbij gehaald. LTO natuurlijk, de jonge boeren, maar ook de kippensector, de provincies, allerlei belangenorganisaties. En die hebben op dat ministerie bijeenkomsten gehad waar soms wel 40 man aan tafel zat. Die heeft hij dus allemaal achter zich gekregen. Daar lijkt het nu op. En de volgende stap is dat hij ook het parlement ingaat op zoek naar steun daar.
0: Ja, en overleg dus met Jan en Alleman. Ja. Maakt dat nou de kans op een meerderheid in de Tweede Kamer ook groter?
1: Nou, dit probleem speelt al zo lang dat heel veel partijen er liever gisteren vanaf willen dan vandaag. Van Essen hoopt en denkt, rekent ook wel een beetje op een meerderheid, het liefst met links en met rechts, ook met pro, ook met ja 21. Nou, Joost Eerdmans liet vanavond weten dat de verhoging van de ondergrens, zodat je niet voor alles meer vergunning hoeft te hebben, dat noemt hij een belangrijke en een goede stap. Verder wacht hij af waar het kabinet precies mee komt. En ja, op links kunnen ze zich het daar permitteren om een pakket met dit soort toch ingrijpende maatregelen om dat te torpederen. Waarschijnlijk gaan we dat allemaal nog voor de zomer horen. Als dan ook echt duidelijk wordt dat dit pakket niet meer onderuit geschoffeld kan worden, dan komen die vergunningen langzaam weer op gang. En dan heeft dit kabinet toch echt wel een huzarenstukje afgeleverd, Wilfried.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Morgen staat een Rwandese man uit Ede voor de rechtbank in Den Haag, terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. In 1994 vond daar een genocide plaats waarbij zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omkwamen. Katrien van der Schoot is journalist bij VRT, deed in de jaren 90 verslag uit Rwanda en volgt het land nog altijd op de voet. Goedenavond, Katrien.
10: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, morgen die rechtszak, hè, tegen die meneer die hier sinds 1998 woont. Waar wordt hij van verdacht?
10: Wel ja, het gaat inderdaad om een 66-jarige man uit Ede, heb je gezegd, Eugène N. En hij woont al sinds 1998 in Nederland. Hij werkt in de thuiszorg. En hij is begin 2024 aangehouden. En dat heeft al een hele voorgeschiedenis, want het is Rwanda zelf dat eigenlijk al 10 jaar daarvoor om zijn uitlevering vroeg. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft intussen. Ja. Nu, het Openbaar Ministerie is inderdaad zelf op onderzoek gegaan in Rwanda. Het verdachte dat hij als medepleger betrokken was bij een plunder- en vernietigingstocht tegen de Tutsi's. Dat was toen in het begin van de genocide in 1994. Toen werden huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd, hun bezittingen geplunderd. En die man zou hebben meegeholpen aan een massaslachting, onder meer in een stadion in de zuidelijke provincie Huye-Butare was het toen nog, op ongeveer 3000 Tutsi's die zich in dat stadion hadden verzameld. En daar wordt hij dan nu van verdacht.
0: Ja, maar nou was hij ook al bij stek veroordeeld, hè, in Rwanda door een volksrechtbank. Wat betekent dat?
10: Ja, wel, die volksrechtbanken die waren destijds eigenlijk na het afloop van de volkenmoord in het leven geroepen voor snelrecht. Want je moet weten, er waren honderdduizenden daders, medeplichtigen, meelopers, verdachten die in de cel zaten. En dat systeem, die Gacaca, heeft 1 miljoen processen gevoerd, ook bij verstek, zoals voor deze man. En ja, op zich is dat wel handig, maar goed, in zo'n samenleving die er toen was in Rwanda, Winner's Logic, die je toen had, was het toch wel een beetje een risico. Er waren valse getuigenissen, afrekeningen en zo verder. Dus het is misschien wel goed dat er nu eigenlijk een proces komt voor een gewone rechtbank, zeg maar.
0: Ja, nou is die genocide inmiddels dus 32 jaar geleden. Wat vind jij daar nou zelf van, Katrien, dat er nu nog hier verdachten vervolgd worden voor die oorlogsmisdaden?
10: Ja, kijk, op zich vind ik het heel goed, hè, want rechtspraak moet overal kunnen, met aandacht voor de verdediging, met aandacht voor de slachtoffers. Maar in dit geval zijn er toch wel een aantal factoren die het moeilijk maken om een eerlijk proces te voeren, denk ik. Hè. Je weet, de genocide, het is al 32 jaar geleden. Dat is lang. Hè. Het is heel lang ook alleen bekeken door de bril van de slachtoffers, die ook de nieuwe machthebbers zijn geworden. Hè. Paul Kagame, de huidige president, is ook al 32 jaar aan de macht. En ja, tot nu toe is er altijd die logica geweest. De Hutus zijn de boosdoeners. De Tutsis, waar ook Kagame zelf toe behoort, zijn de enige slachtoffers. En dat ja, maakt dat dat narratief toch wel een beetje ja, weinig evenwichtig is. En dat je heel weinig kans hebt op nuance. En ja, intussen weten we ook al wel wat meer. Intussen heeft Rwanda ook al wat uitgespookt in de nasleep van die volkenmoord. Vooral wat ze dan in buurland Congo hebben gedaan. En in eigen land. En er is ook meer en meer kritisch over nagedacht over het aandeel van de huidige machthebbers na de genocide. Dus ja, die geloofwaardigheid is toch wel een probleem geworden na al die tijd. Dus je moet goed opletten, ook zeker als het proces hier gevoerd wordt. In hoeverre is dat nog allemaal te vertrouwen en waar voor waar aan te nemen?
0: Ja. Maar nu vertel jij mij net over die massaslachting in een voetbalstadion, denk ik of zo. Hè? 3000 slachtoffers. Hoeveel feiten zijn daar nu over bekend? Hè? Hoe geloofwaardig worden dan die getuigenverklaringen na die tijd? Zijn er foto's gemaakt? Is er filmmateriaal? Of zijn het alleen maar verhalen die mensen kunnen vertellen?
10: Ja, heel veel filmmateriaal is er zeker niet. Hè. Het zijn alleen maar de verhalen die de mensen kunnen vertellen, als die nog kunnen verteld worden. Ik bedoel, ik was er zelf in 1994. Ik ben ook geëvacueerd en er waren bijzonder weinig ook journalisten toen op dat moment die het allemaal konden vertellen wat er zich afspeelde. Je weet dat er toen ook VN-blauwhelmen waren die zich hebben teruggetrokken. Dus eigenlijk konden die volkenmoordenaars toen wel gewoon hun gangetje gaan. En is het ook heel moeilijk, zeker zoveel jaren nadien, om nog bewijzen te gaan vinden. En zoals ik zei, het is een beetje gekleurd geworden. Je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt een regime dat ook steeds autoritairder is geworden na al die tijd. En ja, daardoor is het toch wel moeilijk. Je hebt ook nog eens een beetje die Rwandese volksaard, laat ik maar zeggen. We hebben zelf dat gemerkt bij de processen die er in België hebben plaatsgevonden, dat wij het allemaal ook een beetje vanuit onze eigen Europese bril bekijken, terwijl je toch die eigen volksaard hebt van de Rwandese die nooit, wij zeggen dat op zijn Vlaams, het achterste van hun tong laten zien. Die
0: dat, is ook,
10: trouwens
0: dat is ook Hollands
10: zijn.
0: Bij ons.
10: Dat is ook Hollands, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om dus echt aan die geloofwaardigheid van de getuigenissen, want er zijn ook een heel aantal processen geweest die later zijn ingetrokken of in beroep gewoon een heel andere uitkomst hebben gehad. Dus je moet je daar toch wel heel erg voorzichtig in zijn om die processen te voeren,
0: maar
10: ja.
0: Begrijp ik nu dat zij een soort volksaard in zich hebben, of een manier van doen dat zij zich niet helemaal uit durven spreken, dat ze voorzichtig zijn?
10: Ja, dat sowieso. Dat zit in de volksaard. Maar het zit zo ook wel nu stilletjes aan. Hè, door het nieuwe regime dat er toen aan de macht gekomen is in 1994. Dat is een beetje een schijndemocratie. Hè. Kagame is al 32 jaar aan de macht. En als je alle rapporten van mensenrechtenorganisaties erop naleest, het is het steeds erger geworden. Hij laat dissidenten opsluiten, verdwijnen, vermoorden onder het mom van ja, terrorisme. Of hij noemt ze dan genocide. genocidair. Je hebt zelf een voorbeeld uit eigen land. Kijk naar Victoire Ingabire. Ik weet niet of je die nog kende, maar die heeft 17 jaar in Nederland gewoond. Is dan teruggegaan.
0: Presidentskandidaat.
10: Ja, om kandidaat, inderdaad, ja. Presidentskandidaat te worden. En ze is dan meteen, ik heb haar toen geïnterviewd en ik heb haar toen gevraagd van, ben je niet gek van dat te komen doen? En ja, sindsdien is ze dus op grond van heel omstreden beschuldigingen steeds opgesloten geweest of onder huisarrest. Dus je mag daar echt niet buiten de lijntjes kleuren. Er is heel veel angst om je mening te geven, om jezelf, om je mening te geven, om uit te spreken wat je zegt. Omdat er tot in Europa zelf ook nog geïntimideerd wordt. En dat is heel moeilijk om daar tegen in te gaan.
0: Ja, nu hoor ik wel heel veel mitsen en maren in jouw verhaal. Dus je zou eigenlijk denken van, heeft deze zaak in Nederland kans van slagen tegen die man die in Ede woont?
10: Ja, dat hangt er alleen maar vanaf. Ik kan niet in de bol kijken of de glazen bol van wat het Openbaar Ministerie daar heeft aangetroffen. Maar ik pleit er toch wel voor om daar heel realistisch in te zijn. En goed te kijken wat de feiten zijn en wat de verzinsels. En goed te luisteren naar iedereen die er op een of andere manier bij betrokken is. Maar goed, ik blijf wel geloven in de rechtspraak. Ik ben wel de journalist. Ik moet luisteren naar mensen. De mensen die met justitie bezig zijn, hebben een andere invalshoek. Maar ik denk dat heel erg moet bewaakt worden, dat het toch wel een goede, degelijke rechtspraak is die ook alle rechten van de verdediging en van de aanklagers en van de slachtoffers goed meeneemt. Ja, ja. Dat denk ik dat heel belangrijk is.
0: En misschien is het wel een voordeel dat deze zaak dan eerder in Den Haag speelt dan in Rwanda zelf.
10: Ik denk het ook wel, ja. Er zal zeker minder intimidatie zijn dan ginder. Het zal minder een schijnproces zijn zoals het ginder zou kunnen gebeuren. Dus ja, geef het gewoon een kans op slagen en bekijk het goed met een heel brede blik. En met ook aandacht voor alle andere dossiers die er nog lopend zijn of die er al geweest zijn. We hebben zelfs in België ook nog dossiers lopen. 44 denk ik zelfs nog voor misdaden die tijdens de volkenmoord in Rwanda zijn gepleegd. Maar ik geef het toe, ook voor mezelf, ik volg het nu al 30 jaar, blijft het een heel moeilijke opgave. Ik ben er van toen in het begin bij geweest en ik heb mijn blik ook moeten openen en veranderen en toch kijken naar andere verhalen en tegenverhalen. En het is maar als je die allemaal samenlegt en in heel die complexe situatie die er toch is, dat je tot een goed resultaat kan komen. En misschien toch nog om mee af te sluiten. Het is een groot probleem in Rwanda is het feit dat het nog altijd die winnaarslogica is. En er zijn heel wat tegenstanders of dissidenten die zeggen, ja, maar je moet ook kijken naar wat de Tutsi's hebben gedaan nadien. Hè? En de Tutsi's zijn niet alleen de slachtoffers van wat er gebeurd is, ze zijn ook de nieuwe machthebbers. En zij willen nog altijd niet kijken naar de misdaden die door hen zijn begaan, die door de nieuwe machthebbers zijn begaan. En zolang je dat niet kan oplossen, zolang dat niet transparant verloopt, kan je uiteindelijk ook niet aan verzoening denken. En dat is toch wel het belangrijkste wat er moet gebeuren in zo'n land dat zoveel en zo'n gruwelijke dingen heeft meegemaakt in de loop van de geschiedenis.
0: Katrien van der Schoot, ik dank je wel voor dit verhaal, journalist bij de VT.

0: Beroemde stem, Youssoun De Doer met Sportief. In de kantine van RVV Blijdorp in Rotterdam kijkt een voetbalteam met maar liefst 9 verschillende nationaliteiten zoveel mogelijk naar alle WK-wedstrijden. Met elkaar juichen en dollen en zingen. Met 67 internationals is Nederland na Frankrijk hofleverancier tijdens het WK-voetbal. Echt wel bijzonder. En de meeste spelers komen uit Rotterdam. Ik spreek nu met Sander Grip en Julio Suarez. Zeker met hun team, Blijdorp dus. Net nog naar Senegal tegen Frankrijk. Goedenavond Sander en Julio.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waren jullie alle twee voor Frankrijk?
1: Ja. Ja, toch wel. Ja. Het is leuk als een land als Senegal wint, maar ja, Frankrijk is toch wel de bovenliggende partij volgens mij.
0: Ja, de bovenliggende partij, maar je bent dan toch voor Senegal, voor de underdog.

0: Pesten jullie elkaar of zijn jullie heel lief? Wat is de sfeer?
1: Nou, een beetje plagen mag altijd wel, toch?
0: Ja, dat vind ik zeker. Ja, ja, dat hoort erbij tijdens een wedstrijd, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En doen jullie dit vaker? Doen jullie dat alleen rond een WK? Of zijn er ook andere wedstrijden die jullie met elkaar bekijken?
3: Ja, meestal na de training kijken we wel eens Champions League wedstrijden. Ja, dan blijven we altijd wel even hangen in de kantine.
0: Ja. Er is er ook altijd een hele beroemde neef, hè? Of althans een neef die van een beroemde voetballer, hè? Die bij jullie zit, met een migratieachtergrond. Wie is dat?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben de neef van Zlatan Ibrahimovic in ons team.
0: Dat is wel te gek, zeg. Ja. Wat best wel bijzonder is sowieso natuurlijk. Maar Zlatan is eigenlijk ook zo iemand die... Ja, hij komt dan uit voor, hij kwam uit voor Zweden. Maar zijn achtergrond is anders, toch?
1: Ja, dat klopt. Hij komt uit Bosnië.
0: Ja.
1: En ja, zij zijn net als zijn neef Adnan die bij ons speelt... in die oorlogsperiode gevlucht.
0: Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan jullie team, Julio?
3: Nou ja, we zijn een multicultureel team. Met inderdaad heel veel nationaliteiten. Van Nederlanders, Kavianen, ja, Egyptenaren, noem maar op. Superleuk... samenstelling. En gewoon geweldig om dat mee te maken met al die verschillende culturen.
0: Ja, en wat levert dat zo op dan?
3: Nou ja, het is in ieder geval niet saai. het zijn allemaal bijzondere verhalen. En ja, goed, weet je, elke wedstrijd wordt ook bijzonder benaderd. Ja, kijk, de ene heeft, is best wel euforisch. De andere is gewoon wat rustiger. En ja, een beetje temperamentvol. Kaapverdianen zitten er ook bij, dus dat.
0: Want bijvoorbeeld Kaapverdianen, zeg je nu, die zijn iets temperamentvoller dan Sander Grip.
3: Dat kan je wel stellen. Maar ja, hij past zich makkelijk aan, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: ik sta mijn mannetje in het team.
0: Ja. En hoe is dit eigenlijk ontstaan? Is dit gewoon toevallig verwijs dat iemand zich aanmeldt bij de club? Of werd dit bekend op een gegeven moment in Rotterdam... dat er zo'n club was die je hier aandeed?
1: Nee, we zijn eigenlijk blij op. Is van de oorsprong best een heel multiculturele vereniging... Wij zijn een jaar of 10 geleden begonnen. Eigenlijk allemaal vaders die per ongeluk zichzelf langs de lijn bevonden. En ineens een team moesten coachen. Toen hebben we gezegd, joh, als we die kleine gasten willen leren voetballen... moeten we het zelf ook kunnen. Dus laten we een team oprichten.
0: Ja.
1: Dus in het begin stonden we met alleen maar trainers. Nou, dat is echt drama. Dan heb je 15 meningen in de kleedkamer. Dus tactisch kom je daar nooit uit.
0: Nee, want kom je er... Heeft het ook zo zijn nadelen dat je een verschillende inborst hebt?
1: Ja, het kan wel eens, het kan ook wel eens tot opstootjes leiden. In de zin van mensen die het temperament even niet in toom kunnen houden. Je wordt altijd wel gecorrigeerd vervolgens op het veld. En zeker in de kantine daarna.
0: Ja. Dus. Maar ik ben mezelf ook geboren getogen in Rotterdam. Ik heb altijd het indruk dat in Rotterdam het vaak vanzelfsprekender is... dat mensen met elkaar omgaan met uit hele verschillende gaten en hoeken, zal ik maar zeggen. Weet je, als je in de metro bent of in de stad loopt... heb je altijd het idee dat het gewoon is. Misschien meer dan in andere steden of op andere plekken in het land. Ervaren jullie dat ook zo?
3: Nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan... Ja, voelt zo, want je respecteert elkaar. En je laat elkaar in eigen waarde, zeg maar. Dus dat is... Ja, maar misschien is dat wel vanzelfsprekend.
0: Ja. Onze burgemeester Schouten, die zei in The Guardian... waar ook een stuk over stond, over hoe dat eraan toe gaat... nu tijdens het WK in Rotterdam. Die zei dat ze heel erg gelooft in de verbindende rol van het voetbal. Hè. Dat is zo, denk ik, maar... Het is ook een beetje een cliché aan het worden.
1: Ja, als ik erop in mag gaan... het is uiteindelijk ook zo dat ons kent ons eenvoudiger is dan wie ben je eigenlijk. Dus je ziet bij jongere leeftijden nog wel veel diversiteit. Maar je ziet toch vaak dat naarmate je op hogere leeftijd komt... teams uniformer worden. Dus
0: hoe komt dat?
1: Ons kent ons is makkelijker. Je hoeft minder moeite, minder energie te steken in het begrijpen van de ander. Dus je ziet dat daar toch vaak voor gekozen wordt. We

0: We hebben in Rotterdam natuurlijk ook gewoon veel clubs met of juist een witte, of juist een Turkse, of een Marokkaanse, of een Pakistaanse achtergrond. Dus ja. Je ziet dat toch dat je toch naar elkaar trekt, zeg maar. Dus zo logisch is het niet dat voetbal verbroedert.
1: Nee, oké. Ja, ik herinner me nog in mijn voetbaltijd dat ik altijd uit moest spelen tegen Real Parbo. Ik weet niet of die club nog bestaat. Het was een volledig Surinaamse club. Vonden wij altijd wel een soort van bijzonder en ook wel spannend om daar uit potje te moeten spelen. Dan heb ik het over 40 jaar terug, hè, jongens, hou op, ja. Of nog langer zelfs. Het is overigens ook zo, ook op de Rotterdamse velden, dat er ook best wel veel toestanden zijn, racistische toestanden bij de jeugd en noem maar op. Hè, die dingen, hoe kijken jullie daar dan tegenaan als team?
2: Ja. Ik moet zeggen dat best wel bijzondere ervaringen zijn, hoor. Omdat je merkt dat zeg maar de politieke toestand wat nu speelt, zeg maar, in Nederland, dat ook naar het veld wordt meegenomen. Ja. En je ziet, spelers worden af en toe met een migratieachtergrond, die worden wel eens. Een soort van gepest eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat gebeurt wel, helaas.
1: Ja, goed, je laat het goede voorbeeld zien. Hey, vanavond, ja. Wat is er nou om 12 uur 's nachts? Argentinië, Algerije? Of om 3 uur? Hoe laat is dat?
0: Ja, dat is om 3 uur.
1: Om 3 uur. Ja, als jullie een beetje man zijn, blijven jullie natuurlijk wakker dan. Hè? Dan gaan jullie zitten kijken naar elkaar. Ja, zit er een Algerijn eigenlijk in het elftal?
0: We hebben een Algerijn in het elftal. Ja. Die beweert dat hij met zijn zoon gaat kijken. Maar kan zo zijn dat hij in slaap valt.
1: Ja, met zijn zoon, maar thuis dus. Niet in de kantine.
0: Wel thuis, niet hier.
1: Ja. Maar mogen jullie tot 's nachts 3 uur in de kantine kijken eigenlijk?
0: Ik moet zeggen dat wij alle toegangscodes en ook de code van het alarm hebben. Dus wij kunnen gewoon blijven zitten als we willen.
1: Oké, ik ben 's nachts om 1:30, 2 uur thuis. Misschien rij ik even om en controleer ik dat even. Sander en Julio, ik ga je veel plezier wensen met alle wedstrijden die er komen. En maak wat moois van, hè?
0: Ja. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: De ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht leidde eerder dit jaar tot een enorme euforie, omdat het wel eens om de resten van D'Artagnan zou kunnen gaan. Dat is de beroemde Franse musketier aan het hof van Lodewijk de 14e. Maar die euforie is inmiddels een beetje ontaard in een soort van klucht daar in Limburg. Vicky Bartholomeus is journalist van de Limburger en maker van een podcast over het mysterie rond D'Artagnan. Goedenavond, Vicky.
3: Goedenavond.
1: Ja, morgen zou er meer bekend worden over het DNA-onderzoek, maar er komt geen persconferentie van de gemeente. Wat is er allemaal aan de hand?
3: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die datum van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
1: Oké, en er is nog niet genoeg onderzoek gedaan of zo?
3: Ja, precies.
1: Oké. Nog heel even over die D'Artagnan. Want ik noem hem nog wel een musketier. Maar zelf weet ik er ook niet veel van. Wie is hij eigenlijk of wie was hij?
3: Nou, hij heet formeel Charles de Batz de Castelmore. Hij komt uit de Gascogne en hij was een vertrouweling van Louis XIV, Lodewijk de XIV. Ze waren echt heel dik met elkaar en hij zat bij zijn elite troepen. En hij is gestorven voor de poorten van Maastricht toen ze Maastricht probeerden in te nemen, de Fransen.
1: Ja, en hoe weten we dat zo zeker, dat hij voor de poort is neergezakt?
3: Ja, daar is heel veel over geschreven. Er zijn heel veel bronnen over. Dus daar weten we gewoon best wel veel van. Maar wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, ja, daar is helemaal niks over bekend. Dat is heel lang een groot mysterie geweest.
1: Ja, maar nou is er eerder dit jaar een opgraving gedaan. Hè? Mm-hmm. En toen waren er best veel mensen die er kijk op hebben, verstand van hebben, die zeiden, dit zou wel eens het skelet van D'Artagnan kunnen zijn.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij ligt precies eigenlijk op de plek waar ze hem verwachten. Want het kerkje in Volder, waar die is gevonden, daar stond vroeger een oud, nog kleiner kerkje. En hij lag precies waar vroeger het altaar geweest moet zijn. Dus dat was precies de plek waar je belangrijke mensen zou begraven. En we weten dat de kerk van Louis XIV, of de tent van Louis XIV, vlak bij dat kerkje lag. En dat hij daar dagelijks naar de mis ging. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat de plek is waar hij begraven is.
1: Ja, goed, aan de andere kant is het denk ik niet de enige geweest die daar gestoord is.
3: Nee, klopt. Nee. Want ze hebben ook bij het blootleggen van dat skelet wel meerdere resten van andere mensen gevonden, dat klopt. Maar hij lag er echt keurig netjes bij, zeg maar, van hoofd tot teen. En echt precies onder waar vroeger het altaar was.
1: Ja, En wat is er nou na die ontdekking met het skelet gebeurd?
3: Dat is opgegraven door een bureau en overgebracht naar Saxion in Deventer, naar de hogeschool. En er zijn inmiddels ook al twee monsters overgebracht naar Groningen en naar Leiden. En daar wordt allemaal specialistisch onderzoek op gedaan. Maar wat er nou precies allemaal gebeurt, dat weten we niet. Want de gemeente houdt de kaken op elkaar op dit moment en wil daar niks over kwijt.
1: Oké, okay, maar en is er zeker meneer Dijkman die zich daar ook mee bemoeit, hè? Die heeft ook materiaal in zijn bezit, DNA.
3: Ja, dat had hij inderdaad.
1: Wie is hij?
3: Wim Dijkman is een archeoloog die net met pensioen is. Heel lang voor de gemeente heeft gewerkt. En hij is eigenlijk al jaren op zoek naar het graf van D'Artagnan. Hij heeft er heel veel onderzoek naar gedaan, samen met de Franse biograaf van D'Artagnan, Odile Bordas. En hij heeft eigenlijk een soort strategie uitgestippeld. Hoe kan ik nu toch gaan zoeken naar dat graf van D'Artagnan? Want eigenlijk mag je helemaal niet graven zomaar in een kerk die ook nog eens een rijksmonument is.
1: Jij kent hem, je hebt hem opgezocht, hè, voor een interview. En
3: klopt.
1: Toen zat hij met een Tupperware-doosje in zijn hand. Wat zat daarin?
3: Ja, dat klopt. Nou, hij had. Ze hebben geprobeerd om die hele opgraving, zeg maar, stil te houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. En voordat dat bekend werd, heeft hij al een stukje van een bovenarmbot en twee tanden naar München gebracht. Naar een speciaal instituut waar ze DNA-onderzoek doen. En hij hoopte natuurlijk dat er heel snel een soort match zou zijn en dat ze bewijs zouden vinden dat het hem was. Maar dat is helaas niet gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten. Want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
1: Ja, maar die meneer Dijkman gaat eigenlijk een beetje zijn eigen gang, begrijp ik.
3: Die heeft redelijk het grijze gebied opgezocht. Ja, dat klopt wel. Ja.
1: Ja, of is dat grijze gebied soms al zwart omdat het gewoon echt niet mag?
3: Nee, zeker, zeker. Hij heeft zeker dingen gedaan die niet mogen. Bijvoorbeeld echt daar gaan graven, dat mag gewoon niet. Daar moet je vergunning voor hebben. En het is gewoon afgesproken in het verdrag van Malta dat we afblijven in principe van bonenvondsten als er geen reden is om ze op te graven.
1: Ja, maar ja, en wat, krijgt die man dan straf? Of weet ik wat? Moet hij voorkomen? Want hij doet iets wat niet mag.
3: Hij doet iets wat niet mag, inderdaad. Nou, hij had dus op een gegeven moment die twee tanden en dat bovenarmbod uit München opgehaald zelf. Dat had hij thuis bewaard. De erfgoedinspectie is toen aan zijn deur komen kloppen van geef die dingen eens even terug. Dat heeft hij geweigerd. Toen heeft hij ze verstopt, heeft hij ze bij een goede kennis ondergebracht, waar ze in een kluis lagen. En toen is diezelfde avond wel nog de politie gekomen en is hij inderdaad gearresteerd. En ja, dat is nogal ongebruikelijk natuurlijk dat een archeoloog opgepakt wordt.
1: Ja, maar is hij nu op vrije voeten weer?
3: Ja, hij heeft meteen diezelfde avond heeft hij gezegd, jongens, ik breng jullie naar die skeletresten toe. En toen mocht hij weer naar huis. Ja. Ja, maar hij is wel nog steeds verdachte.
1: Ja, en god, ja, als die zaak nu echt voorkomt en er gebeurt wat, dan D'Artagnan, het is niet voor niks, het is een Fransman.
3: Ja.
1: Dus wat zullen de gevolgen zijn? Hoe zullen de Fransen reageren?
3: Ja, die zijn natuurlijk razend benieuwd of hem dit is. En die kijken ook wel een beetje met argwaan natuurlijk naar hoe dit nu allemaal loopt. En dat er zo'n ruzie ontstaat rondom deze potentieel hele mooie vondst.
1: Ja, en, maar wat verwacht je dat er nu de komende tijd gaat gebeuren?
3: Ik verwacht, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat er gewoon heel veel stille diplomatie zal zijn. En ik denk ook wel dat ze inderdaad bij al die instituten nu als een razende aan de slag gaan om te kijken wat ze kunnen achterhalen. Ik heb begrepen dat er tot op dit moment nog niks is waaruit blijkt dat het hem niet is. Maar ja, of er echt een match gaat komen, dat is even onduidelijk.
1: Ja, maar goed, dat iemand het niet is, ja, dat hij het wel is, is dan weer een hele andere stap.
3: Ja. Nee, zeker, zeker. Ja. Ja.
1: En hoe kom jij zo in... Jij bent een journalist, dus voor de Limburger. Maar mm-hmm. wat heb jij met dit thema, dat je er zo induikt?
3: Nou, ik had min of meer toevallig een paar jaar geleden ook al eens geschreven over de theorie, zeg maar, dat D'Artagnan misschien wel in de kerk verwolden zou liggen. En dat er zelfs nog een nazaat is die bereid zou zijn om DNA af te staan, zodat we zouden kunnen kijken of het hem was. Dus ik had er al eens eerder over geschreven, maar ik wist natuurlijk niet dat er nu daadwerkelijk echt gegraven werd. Dus dat was wel een verrassing.
1: Ja, en hoe is het nu eigenlijk met die Dijkman? Zegt hij van nou, ik hou mijn handen er verder vanaf, of heeft hij nog steeds wel plannen? Jij, neem ik aan, nog contact met hem?
3: Ja, ik heb wel contact met hem. Nou, hij doet nu even een soort van stapje terug. Hij is heel lang strijdbaar geweest, want hij wilde heel graag betrokken blijven bij het onderzoek. En hij werd er een beetje van afgehouden, zeg maar. Dat was ook de reden waarom die twee tanden en het bovenarmbod heeft opgehaald. Hij wilde een soort van een rol houden in het hele onderzoek. Maar nu heeft hij even een stapje terug gedaan. Hij ziet nu toch wel in dat hij eigenlijk te ver is gegaan. En dat hij gewoon nu even het boetekleed moet aantrekken.
1: Ja, het is overigens wel gek dat hij eigenlijk alleen maar een bordje heeft en een tand, zeg maar, flauw gezegd. Maar waar is de rest?
3: De rest ligt dus in Deventer bij Saxion Hogeschool. Dat wordt er allemaal onderzocht door allemaal deskundigen die daar op verschillende manieren onderzoek naar doen.
1: Ja, die Dijkman heeft natuurlijk ook wel een soort van, gek genoeg, een soort onderzoekskant in zich, een soort onderzoeksjournalistiek. Hij zet wel zijn eigen tanden erin, zou ik maar willen zeggen.
3: Ja, precies.
1: Heb je daar respect voor?
3: Ja, ik kan op de een of andere manier wel sympathie voor hem opbrengen. Ik bedoel, hij heeft de regels overtreden, dus allemaal niet zo slim. Maar aan de andere kant, zonder hem zouden we nu geen verhaal hebben en geen skelet dat mogelijk van een hele beroemde Fransman is.
1: Ja, begrijp ook dat er een filmpje is, hè? Een filmpje bestaat. Wat is daar op te zien?
3: Ja, dat klopt. Ja, de vraag is een beetje hoe netjes dat die opgraving verlopen is. Dat moest natuurlijk allemaal heel erg onder tijdsdruk, want dat moest geheim blijven. Dus er werd bijvoorbeeld 's middags een kind gedoopt en ze moesten 's ochtends nog gaan graven. Of de dag erna was de zondagsmis. Dan moest de boel heel snel afgedekt worden met een houten plank en een Perzisch tapijtje. Dus ik heb het idee dat er in die haast wel het een en ander gebeurt, dus dat ook niet echt de schoonheidsprijs verdient. Dus ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast, zeg maar, van het skelet.
1: Dat klinkt als iemand die met een hoge druk spuikt in de weer. Ja, en zijn auto schoonmaakt.
3: Het is net iets minder heftig dan dat, maar je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Ik ben geen archeoloog, ik weet er niet alles van, maar dat lijkt me toch net iets te heftig.
1: Ja, maar kijk, als je nu nadenkt over die helm van Roemenen die gestolen is, wat voor een rel dat werd, diplomatiek gezien, zou dat hier ook bij kunnen?
3: Ja, we staan natuurlijk niet super fraai op dit moment. Dat is gewoon zo. Maar ik denk niet dat het zo'n heftige rel gaat worden. Ik denk dat het er heel erg van af gaat hangen. Ja, of het onderzoek uit kan wijzen of hij het is. Of in ieder geval met een grote aan waarschijnlijkheid, zekerheid, of noem je dat, dat het hem is. Dan is alle ruis natuurlijk vergeten. Want dan is Wim Dijkman de grote held die dacht aan jou gevonden heeft.
1: Ja, als dat zou gebeuren, dan krijgt hij erestatus natuurlijk in Limburg.
3: Ja, maar goed, dat denk ik wel.
1: Zover is het nog niet. Spannende zaak. Ik dank je wel, Vitki Bartholomeus, journalist bij de Limburger. Dan zit het Oog op Morgen er voor vanavond op. Vannacht nog even voetbal kijken kennelijk, maar je kunt ook lekker gaan slapen. Morgen zit hier overigens Marcia Luiten om de uitzending te doen. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet. Niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen, maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.